Zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur op Aan Weer.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui, verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op 1 plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Marcel Vermeer.
8: Hey, goedemorgen op de 17e augustus. Wel even wennen, zeg vanochtend. Kletsnat. Een regenochtend maandagmorgen. Nou, ik zit te tellen. Het duurt een uurtje of 4. Dan is het weer klaar. Regio.

halverwege de jaren 80. En misschien wel stiekem een beetje jeugdsentiment voor je als je dit soort liedjes voorbij hoort komen. Het geeft ook een beetje het gevoel van het weekend nog even aan. Trekken we gewoon nog door op maandagmorgen. Het is George Benson en Gimme the Night. Een nieuwe ochtendshow voor Regio 8 van maandag tot en met vrijdag. Achterhoek wordt wakker. Ik ben Marcel, maar ik hoor graag van jou. Bijvoorbeeld, hoe was je weekend? En moet je na een lange vakantie vandaag weer aan de slag? Laat het even weten in de app.

En wat een gave samenwerking, hè? Martin Garrix. Martin Gerrits, zo heet hij eigenlijk, hè? Ja, gewoon lekker Hollands. Martin Gerrits en U2 en de Fireflies. De ochtendshow bij Regio 8. Ik spiek even geen files in de regio. Je kan op de A18 en de A12 overal lekker doorrijden. En ook op de binnen doorgaande wegen valt het allemaal nog wel mee. Ik denk dat het volgende week allemaal flink op gang gaat komen, hè? Zal nog even duren. Ja, maar dan gaat ook deze regio naar school en veel meer mensen naar het werk. De ochtendshow van Regio 8. Goedemorgen met zo direct de gratis kaartjes voor de wedstrijd van de Superboeren. Vanavond thuis tegen Jong AZ.

David Guetta. En I'm good. Moet je je voorstellen, gisteravond. Kijk, het sijpelt nu een beetje, het regent nu een beetje. Maar gisteren was het eigenlijk best wel lekker weer. Gisteravond ben ik ook nog even op pad geweest. Even met de hond en zo, weet je. Ideaal weer. En er waren ook twee mensen op pad met de fiets. In Ruurlo, gisteren. Een man en een vrouw. En ze zijn uiteindelijk in een diepe sloot terechtgekomen. In ieder geval die vrouw, die man, die stond erbij en die keek ernaar. Ja, het is hartstikke heftig hoor. Want de vrouw zou samen met haar man over de Rommelderdijk in Ruurlo fietsen toen ze door nog een onbekende oorzaak over de kop sloeg. En daarna kwam ze dus in die sloot terecht. De man zag het niet gebeuren, maar natuurlijk heeft hij wel gelijk 112 gebeld. De brandweer kwam erbij, ambulance, zelfs de politie. En de brandweer heeft de vrouw uiteindelijk uit die sloot kunnen halen. Wow, dan staat er toch bij. En dan voel je als partner toch ook best wel heel ongemakkelijk dat je niks kan doen. Maar uiteindelijk is ze uit die sloot gekomen, maar wel met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat, is me niet helemaal duidelijk. Ik hoop dat het naar omstandigheden oké gaat. In Ruurlo gisteravond.

De 4th of July, hè, in Amerika. Die mensen hebben daar een dagje vrij en gaan een feestje vieren. Het is Saturday in the Park, daar gaat het liedje over. Chicago, daarvoor Wham en Young Guns. De ochtendshow bij Regio 8. En je kent waarschijnlijk het fenomeen Flipje, hè? Flipje heb je wel eens gehoord in Tiel. Heeft ook met jam te maken. Maar hier in de Achterhoek hebben we ook heel veel met jam. In Neede bijvoorbeeld, want de nationale jammarkt die komt er weer aan. Die wordt voor de 34e keer georganiseerd. Meer daarover zo direct in het nieuws met Bart.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
3: Voor die 2 euro haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Voor mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Neede staat op woensdag 26 augustus voor de 34ste keer in het teken van de Nationale Jammarkt. Van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags verandert het dorpscentrum in een ontmoetingsplek voor duizenden bezoekers met allerlei kramen vol jam, gelei, confituur, marmelade en zomerse zoetigheid. Naast het grote aanbod van zoetwaren biedt het traditionele evenement ook natuurlijk entertainment en de aanwezigheid van de officiële jamkoningin. De Duitse spits Julian Kania staat vandaag tegen Jong AZ voor het eerst in de basisopstelling bij de Graafschap, terwijl de Finse nieuwkomer Toivo Mero nog op de bank begint. Voor trainer Thomas Duivenvoorde is het zijn eerste thuiswedstrijd op de Vijverberg als hoofdtrainer. Hij kijkt enorm uit naar het duel en noemt de sfeer en de supporters in het stadion een van de belangrijkste redenen voor zijn keuze voor de Graafschap. Een vrouw in Ruurlo is gisteravond met haar fiets in een diepe sloot terechtgekomen. De vrouw fietste samen met haar man over de Rommelendijk toen ze door onbekende oorzaak over de kop sloeg. Daarna kwam ze in de sloot terecht. Haar man heeft de hulpdiensten kunnen alarmeren en de brandweer heeft de vrouw uit de sloot gehaald en daarna is ze met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In een hooiopslag in het buitengebied van Borculo is vrijdagnacht brand uitgebroken. Het vuur breidde zich snel uit richting een aangrenzende stal, waarna de brandweer opschaalde naar zeer grote brand. Zo'n 2 uur later had de brandweer het vuur onder controle. De aanwezige dieren in de stal hoefden niet te worden geëvacueerd. Na controle door een dierenarts bleken ze in goede gezondheid. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

The Swung in the Deep Before Something Happens. Het is 1991. En Take a Parachute and Jump. Ik heb die vragen al meerdere keren gekregen in mijn leven. Van, zeg Marcia, zou je die leuk vinden om een keer te gaan parachute springen? En dan denk je erover na en denk je, ach, waarom ook niet? Het is toch lachen, man, zo'n duo-sprong. Kan je niks gebeuren? Nou, ja, tuurlijk kan er altijd wel wat gebeuren. Hè? Als iemand aan het verkeerde touwtje trekt, dan ben je toch mooi de pineut. De Sjaak of de... Nou ja, je kan er andere woorden voor invullen. Dus ik zit er nog steeds over na te denken. En iedere keer als dit liedje ergens voorbij komt, ik hoor het op de radio of het draait zelf, dan denk ik van ja, misschien moet ik gewoon een keer ja zeggen. Wat zou jij doen? Zou jij doen als iemand aan jou vraagt? Ik krijg het gratis aangeboden, hè? Want dit kost natuurlijk een patiënt. Zou jij het doen? Zou je een parachute-sprong gaan maken als iemand het jou aanbiedt? Of je krijgt een beetje met je verjaardag. Krijg je een leuke bon dat je denkt, ach, gezellig, een bol.com-bon. Nee, er zit wat anders in. Je moet naar Texel. Je gaat parachute springen. Ja, nou, ben benieuwd hoe jij erover denkt als je dat soort dingen krijgt. Laat het maar even weten. 0647 470022. Hey, zo direct gaan we kaartjes weggeven voor de wedstrijd van vanavond. De eerste thuiswedstrijd in het nieuwe seizoen van de Keukenkampioen-divisie voor de Superboeren. Uit Alkmaar komt er een elftal jong AZ. En eens even kijken of er gewonnen kan worden. Je kan erbij zijn. Geef even antwoord op deze vraag. Als het volle bak is op de Vijverberg, helemaal uitverkocht, hoeveel mensen kunnen er dan in het stadion van de Superboeren? Wat denk je? Het is op te zoeken, maar misschien weet je het gewoon uit je blote hoofd. Hoeveel mensen kunnen er bij een uitverkochte bak van de Vijverberg in dat stadion? 0647470022. 0647470022. Zet het aantal erbij. En wie weet bel ik je straks terug. Heb je gratis kaartjes gewonnen? Is lekker. Het regent nu, maar vanavond is het droog, hoor. Dus is lekker op de tribune natuurlijk. Goh, dit is een vergeten liedje. Dat is lang geleden. Wel grappig. Uit de jaren 70. Een Nederlandse zangeres heette...

Ed Sheeran en Azizam. Het gaat lekker bij de superboeren. We gaan er natuurlijk kaartjes voor weggeven voor de wedstrijd van vanavond. En ik zie dat er een Duitse en een Finse speler bij komen. Wat vind je ervan? Julian uit Duitsland. En dan hebben we ook nog Toivo uit Finland. Heb je er al kennis mee gemaakt? Wat vind je ervan? En wat denk je dat we gaan bereiken met de Graafschap eigenlijk aan het einde van het seizoen? Gaan we die stap weer zetten naar de Eredivisie? Of zeg je van ja, nou persoonlijk vind ik het eigenlijk wel lekker om die keukenkampioen-divisie te blijven hanteren? Of dan ben je denk ik een van de weinige gokken hoor. Misschien denk je er toch wel even wat anders over. Laat het even weten. 06-47-47-0022. Meer trouwens over de Graafschap en over deze nieuwe spelers uit Duitsland en Finland vind je op de site. Dat is uiteraard regio8.nl.

Het is geen oude hoerverhaal, geen bootje afhaal. Maar toen, jaren geleden, echt jaren geleden, was ik in Enschede. En daar zat ze in een schoenenwinkel te werken. Ja, Ilse de Lange, geweldig. Ja, er zijn geen foto's van, dus als iemand het vertelt, dan moet je maar geloven natuurlijk. Wat doet ze op dit moment dan in 2026, Ilse de Lange? Nou, ze is druk met het maken van nieuwe muziek. En volgend jaar gaat ze de boer op. Ze gaat naar heel veel mooie zalen in Nederland. In Tilburg, in Groningen, Amsterdam. En eens even kijken, Achterhoek staat niet bij het rijtje. Maar voor miniconcerten misschien nog wel. Ik hou dat voor je in de gaten. Dit was Ilse. Something good. Dit is de ochtendshow van Regio 8. Hey, en wat is jouw nieuws? Heb je nog nieuws? Toevallig iets meegemaakt dit weekend dat je denkt, oh, dat is gaaf om te delen. En stuur het dan even in de app van Regio 8. Dit is het liedje Brandy.

0: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie olifant.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer informatie op www.arendsen-plaat.nl.
5: Automobielbedrijf Willemsen Silvolder. Verkoop van nieuw en gebruikt. Kijk voor actuele occasions en alle informatie op abwillemsen.nl.
4: Tichelovend Kok Staalconstructies wenst alle Huntenpopbezoekers een ijzersterk festival toe.
6: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. Na de zomervakantie gaan de scholen in het noorden van het land er als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
13: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covid.nl.
14: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Alwies Roemaat Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
15: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken. Ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.
14: Autobedrijf Leuwentaal Ulft. Voor vakkundige reparaties, onderhoudsbeurten of APK, tevens industrieel spuitwerk. Voor meer info kijk op www.leuwentaalulft.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting... Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
21: Even de temperaturen spotten. Het is een beetje wennen namelijk. 16 graden Engbergen en de rand van Doetinchem. Ruim 15 graden op dit moment.

0: Het gewoon, het is de energie. Liefde in de lucht voor Shake en You Know I Love You. Shit, dat is natuurlijk. En we hebben de Nederlandse uitvoering van André van Duin, hè?
1: De bel voor de zon.
0: Ja. In de jaren 80, wat een succes, hè? Als Van Duin niets doet, dan doet hij het goed, hè? Hey, goedemorgen, het is 13 minuten over 8 inmiddels op maandagmorgen in de Achterhoek en de Liemers op de 17 augustus.
2: Begin je dag goed.
0: Ja, heel veel mensen hebben het er inmiddels wel op zitten. De vakantie, ik zag ook toen ik deze kant op reed, net buiten de Achterhoek, zeg maar, richting de Achterhoek. Ja, het regende ook weliswaar, dus het was extra druk. Wel heel weinig vrachtwagens. Waar zijn die gebleven? Geen idee, maar normaal belachelijk veel vrachtwagens op de weg. Vanochtend een stukje rustiger. Wel veel meer auto's, dus het is allemaal weer een beetje wennen. Hè? Een paar weken vrij geweest. Het thuisklimaat heb je kunnen opsnuiven en dan moet je er weer naar het werkklimaat. Naar die fijne collega's, waar je altijd naar smacht. Altijd naar uitkijkt dat je denkt, oh wat fijn om die mensen weer te zien. En ik denk ook dat het echt zo is bij jou. Tenminste, ik hoor in de Achterhoek hier niet anders. Mocht jij nou op een werkplek zitten dat je zegt, zeg Marcel Vermeer... Dat is hier niet zo hoor. Ik werk wel, maar zo leuk is het nou ook weer niet. Dat ga je natuurlijk nooit vertellen, dat begrijp ik ook wel. 0647470022 mag natuurlijk altijd. En misschien heb je ook nog wel een gaaf vakantieverhaal. Iets dat je hebt meegemaakt, dat je denkt, nou. Hè? Dat wil ik graag delen. Dat mag ook even appen. 0647470022. Waarom?

zijn de baby steps van fijne zangeres. En druk raden wie dit was. Daar is belachelijk veel geld verdient ze. Iets te veel misschien wel. Het is Olivia Tien, maar wat een goede strot, zoals net een luisteraar tegen mij zei. Dat is Marieke uit Doetinchem. Ze zegt, zou je deze dame willen draaien? Want ik vind haar... ik vind haar fantastisch. En als vrouw mag ik misschien wel zeggen dat ze een hele fijne strot heeft. Ik heb het eigenlijk nog nooit gehoord dat je dat zomaar roept. Maar ik vind het wel leuk dat je dat zegt. Marieke, dankjewel. 0647470022 als je je medewerking zou willen verlenen aan deze ochtendshow. Want ik roep het wel eens vaker. Ik doe dit zeker niet alleen. Ik doe het samen. Maar vooral ook met jou en met de redactie van Regio 8. En iedereen in de Achterhoek en de Liemers. Dus een mailtje is trouwens ook welkom. Marcel@regio8.nl. Nieuwe muziek voor je, snelle uit de provincie. Het liedje heet Plaatsdelict.

0: Lange tijd hebben we maar geen liedjes gedraaid over rain, regen en zo. Maar dat kan nu even in de ochtend. Ik krijg niet net beelden binnen van Zeeland bijvoorbeeld. Daar zie ik alweer mensen gewoon op het strand zitten. Ja, schijnt de zon alweer een beetje. En het badlaken. Je kan het niet voorstellen als je nu in de Achterhoek naar buiten kijkt. Dit trekt allemaal weg naar Duitsland uiteindelijk. En later op de dag wordt het best wel aardig. Maar hoe aardig, dat hoor je zo van Gerrit Vossers.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
4: Boeie.
5: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes. Hamster.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
7: Autobedrijf Geert Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Huntenpopdagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Geert Stevering Ulft.
6: Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Zoek je een verzekering voor je woonhuis, auto of caravan? Wij verzekeren het voor je. Direct verzekerd op rozieradvies.nl.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een vrouw in Ruurlo is gisteravond met haar fiets in een diepe sloot terechtgekomen. De vrouw fietste samen met haar man over de Rommelerdijk toen ze door onbekende oorzaak over de kop sloeg. Daarna kwam ze in de sloot terecht. Haar man heeft de hulpdiensten kunnen alarmeren en de brandweer heeft de vrouw uit de sloot gehaald en daarna is ze met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Neder staat op woensdag 26 augustus voor de 34ste keer in het teken van de Nationale Jammarkt. Van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags verandert het dorpscentrum in een ontmoetingsplek voor duizenden bezoekers met allerlei kramen vol jam, gelei, confituur, marmelade en zomerse zoetigheid. Naast het grote aanbod van zoetwaren biedt het traditionele evenement ook natuurlijk entertainment en de aanwezigheid van de officiële jamkoningin. De Duitse spits Julian Kania staat vandaag tegen Jong AZ voor het eerst in de basisopstelling bij de Graafschap, terwijl de Finse nieuwkomer Toivo Mero nog op de bank begint. Voor trainer Thomas Duivenvoorde is het zijn eerste thuiswedstrijd op de Vijverberg als hoofdtrainer. Hij kijkt enorm uit naar het duel en noemt de sfeer en de supporters in het stadion een van de belangrijkste redenen voor zijn keuze voor de Graafschap. In een hooiopslag in het buitengebied van Borculo is vrijdagnacht brand uitgebroken. Het vuur breidde zich snel uit richting een aangrenzende stal, waarna de brandweer opschaalde naar zeer grote brand. Zo'n 2 uur later had de brandweer het vuur onder controle. De aanwezige dieren in de stal hoefden niet te worden geëvacueerd. Na controle door een dierenarts bleken ze in goede gezondheid. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Oké, dankjewel. Bart is om 9:30 terug met het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Limburgs.

0: Ja, het is net even de Dik voor elkaar show, moet je opletten. Het is tijd voor de groot... Ken je dat nog uit de Dik voor elkaar show? De buitengeluiden, nou, dit zijn buitengeluiden, moet je opletten. Buitengeluiden van Gerrit Vossers. Hoor eens even. Daar staat een man in de nattigheid. In de regio. Zou hij op zijn eigen erf staan of zou hij ergens anders staan? Het is Gerrit Vossers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hij houdt ook wijselijk zijn mond dicht. Hij zegt ook helemaal niks, hè? Geweldig dit. Sta je nou gewoon in de stralende regen, Gerrit?
1: Nee, ik sta onder een eik. En dat druppelt een beetje af. Ik zat elke keer in de auto. Mm-hmm. Maar dan tikt het nog harder. Dus ik denk, laat ik dit maar doen.
0: Ja, ik ken verhalen van, van gasten, van kerels die onder een eik staan en staan te wachten op iemand. Jij niet? Nee. Het is maandagmorgen, de day after misschien, je weet het niet. Goed, het regent nog, maar ik zie dus beelden vanuit Zeeland hier komen. Daar schijnt het zonnetje alweer een beetje. Krijgen we dat ook nog later vandaag?
1: Ja, daar krijgen we ook nog mee te maken. Maar laat het nu eerst maar even nog een beetje doorregenen. We hebben in de Achterhoek al een millimeter of 4-5 te pakken. Of al, maar wat meer naar het westen toe van de provincie, de Veluwe, daar is zo 8 tot 10 millimeter gevallen. Ja, en helemaal naar het westen toe, daar wordt het allemaal wat droger. En dan komen de eerste opklaringen ook al. En je zei in Zeeland al, maar die... De zon die er daar al een klein beetje is, die komt ook richting onze omgeving. En daar hebben we vooral vanmiddag mee te maken. Dan blijft het ook op de meeste plaatsen droog. Als er wat valt, is het een heel lokaal buitje, maar dat verwacht ik niet. Ja, en de temperatuur op dit moment 14, 15 graden. Die komt vanmiddag uit op een graad of 21, 22. Dus op zich best wel aardige temperaturen. Ja, en de komende dagen is het niet zo heel veel anders. Want vanavond hebben we eerst de zon er nog weer bij. En dan komende nacht neemt de bewolking weer toe. En ook morgen vroeg worden we weer wakker met de regen erbij. En dat zal ook in de ochtendperiode duren. In de middag dan kan er nog wel een enkele bui vallen morgen. En de temperaturen die zitten ook zo rond de 21 graden. Ik denk dat morgen de zon het allemaal de dag door wel wat moeilijker heeft om erbij te komen. En dat op wat plaatsen ook gewoon zonloos blijft. Maar verder de rest van de week ja, eigenlijk weinig verandering. Neerslaghoeveelheden worden wel iets kleiner per dag. Maar elke dag kan er wel wat regen of een bui vallen. En tussendoor ook wat zon. Ja, in 's nachts een graad of 14. En overdag tussen de 20 en de 22, 23 graden. Dus wat dat betreft een hele omslag met alles. Hoge drukgebieden zie je niet op de kaart niet meer. Alleen maar elletjes en dat blijft voorlopig ook nog zo.
0: Ja, het is wel een natte boel bij jou, zeg. Zo moet je het horen. Dat is niet normaal dit. Man. Heb je regenpak aan of niet?
1: Ik heb, dat heb ik nog niet. Ik sta nog redelijk goed. Dus.
0: Nou ja, ik zou geen pas naar voren zetten. Ze horen toch, jongens. Het zijn live geluiden uit de regio. Kan toch niet? Goed. Nou, we horen jou straks om 9:30 weer in het mini-fragment, zou je kunnen zeggen. En uitgebreid vanmiddag om 6:30 bij Veerle. Ja. En morgenochtend weer. Hey, zeg, fijne maandag, hè?
1: Goed gaan.

graden of 17 in de regio vanmiddag. 2, 23 graden. En de stem van Teddy Swims bij regio 8. Break up in reverse, een nieuwe liedje. Er is wat vertraging in de regio. Op de N813 Doetinchem richting Zevenaar. 2,5 kilometer vertraging. Stilstaand verkeer tussen Didam en de aansluiting met de A12. En verder kun je op de A18 en de A12 zelf gewoon lekker doorrijden. Ja. In ieder geval dit gedeelte, hè, richting Arnhem daarna. Wat beperkte problemen, maar er valt reuze mee. Hey, zo direct hoor je hoe je aan gratis kaartjes kan komen voor de thuiswedstrijd vanavond van de Superboeren tegen Jong AZ uit Alkmaar die op bezoek komen. Blijf luisteren vooral. Nog voor 9 uur, ja, voor die tijd hoor je er echt alles over.

biertje gaat happen ergens met een paar vrienden. Dit staat op de achtergrond. Zo'n niks in de hand liedje. Maar het is wel een goed scorende plaat ooit geweest voor Robbie Williams en Mr. Bojangles. Goedemorgen. Zullen we gewoon gratis kaartjes gaan weggeven? Ja, natuurlijk doen we dat.

Graafschap tegen Jong AZ. Die kan erbij zijn op kosten van Regio 8. Altijd een hele fijne zin om uit te spreken. Als het uitverkocht is op de Vijverberg, hoeveel mensen kunnen dan in het stadion? Het totale aantal bezoekers. Geef dat aantal even door. En je maakt kans op een gratis kaartje. Heel mooi. Natuurlijk even appen naar 06-4747-0022. Voor het juiste antwoord. Hoeveel kunnen er in het stadion als het uitverkocht is? 06-4747-0022.

0: 1980, Cliff Richard en Dreaming. Ik kan wel even de klok opwinden. ik ga de klok opwinden. Even opdraaien, zo. Okay. Het heeft namelijk te maken met het kabinet. Want het schijnt zo te zijn dat de tijd een beetje begint te dringen voor het kabinet Jetten. Hoe dat zit, hoor je in het nieuws.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker. Je voelt je

0: 9 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes, voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. De scholen in het noorden van het land gaan er vandaag als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Korte Green ter Borg, Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Korte Green? Vind alle vacatures op www.kortegreen.com.
4: Tegelovend Kok Installaties Dingspalo. Gespecialiseerd in sanitair, cv en airconditioning. Voor meer info kijk op www.tki-dingspalo.nl.
3: Interprimeur uit Ulft. Voor maatwerkinterieurs die perfect aansluiten bij jouw wensen. Van ontwerp tot realisatie zorgen wij voor een interieur dat klopt. Ontdek ons Experience Center.
5: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Marcel Vermeer.
10: De 17e van de 8e inmiddels. Heel veel mensen denken van, oh ja, het zit er weer op, die vakantie. Ik moet weer naar mijn werk. Nou, je mag weer. Ja, je gaat genieten van je collega's.

0: Paul Brugman uit Doetinchem, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, dat klinkt als iemand die al heel lang wakker is. Hartstikke wakker. Of klopt dat niet helemaal?
1: Voor mij doet het te lang in bed gelegen. Ik ben er net 3 kwartier uit.
0: Oh, dat valt een reuze mee. Dat is netjes. Rustig ontbijtje dan voor jezelf?
1: Nee. Ik heb een stukje kaas uit de koelkast gelegd. Moet even op temperatuur komen. Is er lekkerder.
0: Oh, wat goed. Je denkt, ik ken ook mensen die binnen 3 minuten uit de deur zijn, vanuit bed, heel snel de douche in, druut, kleren aan en naar buiten. Maar jij legt gewoon een stukje kaas rustig uit de koelkast. En dat moet op temperatuur komen. En dan mag je op je boterham en dan ga jij eens even rustig ervoor zitten. Dat vind ik nog eens lekker. Dat is relaxed.
1: Ik zit nu achter mijn kruintje, ik ben gepensioneerd, dus wie doet me wat?
0: Ik vind het geweldig, man. Helemaal goed. Paul, als ik zeg de superboeren, wat roep jij dan meteen?
1: Graafschap.
0: Ja, de Graafschap. Hey, je hebt trouwens de radio aanstaan. Wil je me even een zwengeltje geven? Want je zit naar de radio te luisteren met mijn vragen, maar er zit wat vertraging tussen. Ik kan zeg maar tussen dat ik een vraag stel aan jou en dat jij antwoord geeft, kan ik koffie halen. Dus dat is niet helemaal de bedoeling. Gewoon lekker via de telefoon. Oké, dan wil ik eens even weten of je de kennis hebt opgevijzeld van de Graafschap. Als ik tegen jou zeg, nog één testje dan. Julian en Toivo, wat roep jij dan?
1: Dat zijn Finse aanvallers.
0: Verdorie, die man weet alles. Ja, helemaal goed. Ja, Julian, en ja, niet iedereen weet dat. De Duitse spits is dat. En Finse nieuwkomer heet Toivo. Nou, wie weet gaan we het ver letterlijk en figuurlijk schoppen met de superboeren. Denk je dat de Eredivisie haalbaar is?
1: Ik vrees het niet. Nee, dit jaar niet.
0: Ik stel de vraag nog 1 keer. Hè? Denk je dat de Eredivisie haalbaar is?
1: En natuurlijk, altijd.
0: Ja, dat werkt. Motiverend. Kijk, we hebben geen Emil Ratelband meer die je tegenwoordig roept. Of moeten we het zelf maar even doen? Dat chakra-gevoel. Oké, wij hebben kaartjes weggegeven. Als het volle bak is. Ja, kaartjes voor de wedstrijd vanavond tegen Jong AZ. Als het volle bak is in het stadion de Vijverberg. Hoeveel mensen kunnen er dan in?
1: Er zijn 12.600.
0: Ja. Ja, dat is helemaal goed. Helemaal goed. En voor de uitsupporters, hoeveel plekjes hebben ze daarvoor? Ik vind het bar weinig eigenlijk.
1: 500.
0: Ik vind dat veel niet weinig.
1: Nou, waarom?
0: Eigen
1: supporters eerst, hè?
0: Oh, ja, ik ga die zin niet herhalen. Maar ik begrijp je wel.
1: Hè? Ik zeg supporters.
0: Ja, nee, jongen, ik begrijp je ook helemaal wel. Nee, flauwekul. En je hebt 2 kaartjes gewonnen voor vanavond.
1: Leuk, man.
0: Ja, en wie ga je uitnodigen?
1: Mijn dochter met haar vriend.
0: Oké. Oh, dan moet je er even een kaartje bij smokkelen, hè?
1: Oh, nee, dat komt wel goed.
0: Dat komt wel goed. Hey, fijne wedstrijd vanavond. Dankjewel, man.
1: Ja, dankjewel.

zijn de Birds. En ze deden hun naam behoorlijk wat eer aan. Ze waren echte vrije vogels in de popmuziek in de 60s. Turn, turn, turn. De ochtendshow van Regio 8. 9 uur 21 onderweg op maandag de 17e. Beetje nattigheid. Het begint zo langzaam maar zeker wat droger te worden. Vanmiddag zien we zo waar nog even de zon. En dan wordt het een 22 of 23 graden. Want ik zie hier beelden vanuit het midden en zeker het westen van Nederland. Daar zitten mensen gewoon al op het terrasje. Ja. Ik heb hier beelden van Middelburg, daar zitten mensen gewoon op het terrasje. Dat komt hier dus ook. Dus als je vanmiddag terrasje wilt pikken, zou zomaar kunnen in de regio. En ja, heb je nog nieuws uit de regio, dan ben je altijd welkom om het door te sturen. Via 06-4747-0022. Even een appje naar de studio van Regio 8 hier in Ulft. Meer details vind je natuurlijk altijd terug op regio8.nl. En over nieuws gesproken, achterhoeknieuws.nl. Die site die meldt zich gewoon.

0: kreeg net een berichtje van de ene Erik uit de Gaanderij. Zeg, Marcel, je had het er vanochtend over dat er een jamfeest is in Neede binnenkort. Ik vind het wel leuk, ik hou wel van jammen. Ja, dat is natuurlijk Engels en Nederlands door elkaar halen. Dan krijgen we het al. Het is gewoon jam, wat je op een boterham smeert. Je kent het. En het is een groot feest, want dat doen ze al voor de 34e keer in Neede. Misschien wordt er wel gejamd, maar dan op een hele andere manier. Meer over dat jamfeestje, zo direct in het nieuws met Bart Meijer.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
1: Aldi.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
1: Aldi.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Didamseweg in Doesburg heeft zaterdagmiddag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden met een quad. De bestuurder verloor in een bocht door onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen de vangrail. Op de quad zaten twee personen van wie één door de klap over de vangrail vloog. Ambulancepersoneel heeft ze allebei nagekeken. Daarna zijn ze voor verdere behandeling naar het ziekenhuis overgebracht. Een vrouw in Ruurlo is gisteravond met haar fiets in een diepe sloot terechtgekomen. De vrouw fietste samen met een man over de Rommelendijk toen ze door onbekende oorzaak over de kop sloeg. Daarna kwam ze in de sloot terecht. Een man heeft de hulpdiensten kunnen alarmeren en de brandweer heeft de vrouw uit de sloot gehaald en daarna is ze met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Duitse spits Julian Kania staat vandaag tegen Jong AZ voor het eerst in de basisopstelling bij de Graafschap, terwijl de Finse nieuwkomer Toivo Mero nog op de bank begint. Voor trainer Thomas Duivenvoorde is het zijn eerste thuiswedstrijd op de Vijverberg als hoofdtrainer. Hij kijkt enorm uit naar het duel en noemt de sfeer en de supporters in het stadion een van de belangrijkste redenen voor zijn keuze voor de Graafschap. In een hooiopslag in het buitengebied van Borculo is vrijdagnacht brand uitgebroken. Het vuur breidde zich snel uit richting een aangrenzende stal, waarna de brandweer opschaalde naar zeer grote brand. Zo'n 2 uur later had de brandweer het vuur onder controle. De aanwezige dieren in de stal hoefden niet te worden geëvacueerd. Na controle door een dierenarts bleken ze in goede gezondheid. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
6: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
7: Het was behoorlijk regenachtig in de ochtendperiode, maar vanuit het westen volgen wat opklaringen. De zon die komt er dan af en toe door. Vanmiddag kan er nog wel een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Temperatuur loopt op naar 21 tot 22 graden. Vanavond is eerst de zon er nog bij. Komende nacht zijn er ook wel wat opklaringen, maar geleidelijk aan neemt de bewolking toe. Koelt af naar een graad of 14. De dinsdag dan hebben we ook met bewolkt en regenachtig weer te maken in de ochtendperiode. In de middag is het wel wat droger, maar kan er altijd nog een bui vallen. De wind die waait matig uit het westen en dan wordt het 21 graden.

we kijken nu al uit naar volgend jaar. Dan is het precies 50 jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van Elvis. Hij ging op 16 augustus tegen die 77 naar de badkamer. Dat zei hij tegen zijn vriendin. Hij zegt, ik neem even een boek mee, even een stukje lezen. Even rustig aan. Alleen hij bleef wel heel erg lang weg. En zijn vrouw, schuine streep vriendin, die er toen bij was, die dacht van, dat gaat al heel erg lang duren. En ze riep hem. Hij dacht toch maar even die deur forceren. Of zij dacht even die deur forceren. Ja. En daar trof ze Elvis aan. Hij was overleden. Hij is 42 geworden. En volgend jaar dus, dan wordt hij geëerd over de hele wereld. Dat kun je nu al weten. Hè? Volgend jaar, 50 jaar geleden. Zo'n datum dat heel veel mensen nog wel weten waar ze waren. Wat ze deden die dag 16 augustus 1977. Je hoort de Moody Blue trouwens voorbij komen van The King, The Pelvis. Dit is Regio 8 met de ochtendshow, uur nummer 3. En ik krijg een paar vragen van luisteraars die ik wel even wil inkoppen, waarvan ik het antwoord wel weet. Dat is namelijk het feit dat er een aantal pontjes uit de vaart zijn genomen de afgelopen tijd vanwege de lage waterstand. En nou regent het vanochtend en je kan het donder op zeggen. Ik wist wel dat het zou komen, dat er altijd wel mensen dan de vragen stellen. Oh, het regent. Kunnen morgen die pontjes weer gaan varen? Nee. Ik heb vrijdag al de vraag gesteld aan Gerrit. Hoe lang duurt het voor we van die droogte af zijn? En hij zei afgelopen vrijdag 3 tot 6 maanden. Dus het kan de kerst worden. Dat je denkt, we kijken elkaar eens even diep in de ogen van, zeg, is het droog? Is die droogte er nog? Nee, het antwoord is nee. Maar dan is het kerst. Het gaat echt heel lang duren. Dus één regenbuitje, dat schiet niet echt op. Dit is The Free, de 90s.

Overnight en Moving to the Sun. De sun die er heel even niet is, maar die komt er wel aan. In het westen van het land schijnt hij op heel veel plekken al. En dat krijgen wij vanmiddag. 22, 23 graden. En de baas komt net even binnen. Hij is net terug van vakantie. Fijne vakantie gehad. Hij zegt hij niks. Nee, dat weet ik. Meestal zegt hij dan niks terug. Zo direct de aandacht voor Achterhoeknieuws.nl. Heb je zelf nog een aanvulling? Je bent altijd welkom om een berichtje te sturen. De app van Regio 8. Zoek hem even op. Dit is het nummer 0647 47 0022.

Ze hebben ook die hele mooie, die hele gevoelige, weet je wel. Forever Young. Ja, maar dit is ook Elf of Hill, diezelfde groep. Big in Japan. Dit is Regio 8. Even wat sfeer neerzetten. En best wel een heftig bericht. Maar toch wel een mooi bericht, uiteindelijk. Dat vind je op de site achterhoeknieuws.nl. Gaat het namelijk over? Het gaat over een ziekte. Ja, want hoe eerder kanker wordt ontdekt, hoe groter de kans vaak is dat een behandeling goed aanslaat. Toch is de ziekte bij ongeveer 1 op de 5 mensen al uitgezaaid als ze de diagnose krijgen. En daarom zet KWF zich in om kanker eerder en beter op te sporen. Hoe doen ze dat? Nou, dat lees je op de site van onze collega's van achterhoeknieuws.nl. Ja, een mooi verhaal is dat. Hoe ze dat hebben neergezet. Check het even, achterhoeknieuws.nl. En het is bijna zover, dan is onze redacteur weer terug, hè? Ja, Meindert Bussink is heel lang op vakantie geweest. Nog een paar dagen en is hij weer terug om deze tijd. Dan hoor je zijn stem weer. En dan geeft hij een overzicht van die site, achterhoeknieuws.nl.

Oké, dankjewel voor het kiezen ook vanochtend. De ochtendshow bij Regio 8. Achterhoek wordt wakker voor de Achterhoek of de Liemers. Of waar je ook luistert. Taylor Swift kwam voorbij. En vanmiddag tussen 3 en 6, dan is Veerle Den Hartog toch weer met haar eigen show tussen 3 en 6. Het laatste nieuws vind je altijd terug op onze site. Regio8.nl op de Facebookpagina. En zo direct ook weer een editie om 10:30. Dan schrijft onze nieuwslezer weer aan Bart Meijer. De Achterhoek en de Liemers. En morgen een nieuwe ochtendshow.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Wessam Kleding, de leverancier van werk- en bedrijfskleding. Maar ook van veiligheidskleding en veiligheidsschoenen. Wij onderscheiden ons door persoonlijk klantcontact en service. Graag verwelkomen wij u in onze grote showroom aan de Ulenpasweg in Seremberg. Wessam Kleding, met dubbel S. Van top tot teen gekleed.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn twee grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het kabinet Jetten heeft nog maar heel korte tijd om de begroting klaar te krijgen. Maar voordat het zover is, moet eerst worden onderhandeld met de oppositie, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in het parlement en de senaat. Het wordt een lastige klus omdat de armoede licht stijgt en de koopkracht onder druk staat. Wel groeit de Nederlandse economie de komende jaren, ondanks de oorlog in Iran. Of de oppositiepartijen hun steun zullen uitspreken, valt nog te bezien. In het noorden van het land zijn de scholen vandaag weer begonnen. In Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel is de zomervakantie voorbij. De leerlingen krijgen per vandaag te maken met strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing ervan tegen te gaan zijn nieuwe kerndoelen voor wiskunde en Nederlands nu verankerd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen moeten beheersen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Autobedrijf Schadeherstel en Bastra Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
9: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
8: Kijk op leuwentaalulft.nl.
10: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
11: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
8: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlenen van je auto.
9: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
8: Kijk op leuwentaalulft.nl.
12: Huntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Brugink Keukens, Badkamers en Bouw. Of het nu gaat om een nieuwe keuken, badkamer, nieuwbouwproject of verbouwing, bij ons bent u aan het juiste adres. Brugginkgroep.nl.
13: Brandbeveiligingsbedrijf Liebrand, uw partner in veiligheid. Wij staan klaar om u te adviseren en ondersteunen bij al uw brand- en veiligheidsuitdagingen. Ben jij de collega die wij zoeken? Kijk op brandbeveiligingsbedrijf.nl.
12: Kom naar livinhome24.nl. Vind jouw nieuwe trendy tafel, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Serenberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. livinhome24.nl.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

café van bloed en oorlog om ons heen.

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Neder staat op woensdag 26 augustus voor de 34ste keer in het teken van de Nationale Jammarkt. Van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags verandert het dorpscentrum in een ontmoetingsplek voor duizenden bezoekers met allerlei kramen vol jam, gelei, confituur, marmelade en zomerse zoetigheid. Naast het grote aanbod van zoetwaren biedt het traditionele evenement ook natuurlijk entertainment en de aanwezigheid van de officiële jamkoningin. De Duitse spits Julian Kania staat vandaag tegen Jong AZ voor het eerst in de basisopstelling bij de Graafschap, terwijl de Finse nieuwkomer Toivo Mero nog op de bank begint. Voor trainer Thomas Duivenvoorde is het zijn eerste thuiswedstrijd op de Vijverberg als hoofdtrainer. Hij kijkt enorm uit naar het duel en noemt de sfeer en de supporters in het stadion een van de belangrijkste redenen voor zijn keuze voor de Graafschap. Een vrouw in Ruurlo is gisteravond met haar fiets in een diepe sloot terechtgekomen. De vrouw fietste samen met haar man over de Rommelendijk toen ze door onbekende oorzaken over de kop sloeg. Daarna kwam ze in de sloot terecht. Een man heeft de hulpdiensten kunnen alarmeren en de brandweer heeft de vrouw uit de sloot gehaald en daarna is ze met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Op de Didamseweg in Doesburg heeft zaterdagmiddag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden met een quad. De bestuurder verloor in een bocht door onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen de vangrail. Op de quad zaten twee personen van wie één door de klap over de vangrail vloog. Ambulancepersoneel heeft ze allebei nagekeken. Daarna zijn ze voor verdere behandeling naar het ziekenhuis overgebracht. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

Maakt. Het vermoedelijke doel van de aanval was een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Kiev levert het bedrijf ook onderdelen voor drones aan het Russische leger. De voorbije weken hebben beide landen de aanvallen over en weer geïntensiveerd. In Zaandam zijn twee minderjarigen opgepakt. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de explosie die vannacht een gevel uit een appartement in de stad blies. Volgens de politie zijn de verdachten niet ver van de woning aangetroffen in een voertuig. De bij hen aangetroffen sporen zijn in beslag genomen door de explosieve opruimingsdienst. Bij de explosie ontstond ook brand. Die kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond. Geëvacueerde omwonenden zijn inmiddels weer thuis. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn twee grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt. Zeker 6 mensen zouden zijn gedood, 4 mensen zouden gewond zijn geraakt.

0: Bol.nl.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer informatie op www.arendsen-plaat.nl.
4: Automobielbedrijf Willemsen Silvolder. Verkoop van nieuw en gebruikt. Kijk voor actuele occasions en alle informatie op abwillemsen.nl.
3: Tichelovend Kok Staalconstructies wenst alle Huntenpopbezoekers een ijzersterk festival toe.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Regio 8, headlines.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt. Zeker 6 mensen zouden zijn gedood, 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. In Zaandam zijn 2 minderjarigen opgepakt. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de explosie die vannacht een gevel uit een appartement in de stad blies. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
5: Big Snoop Dogg, my nephew Hardwell on the beat. Give it to me.

0: extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Alwies Roemaat Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
5: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken. Ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.
4: Autobedrijf Leuwentaal Ulft. Voor vakkundige reparaties, onderhoudsbeurten of APK, tevens industrieel spuitwerk. Voor meer info kijk op www.leuwentaalulft.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in een verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Vietnam wil iets doen aan de scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren. Er worden zo'n 10% meer jongens dan meisjes geboren. De Vietnamese regering vreest voor een groot mannenoverschot op termijn en gendergerelateerd geweld. Veel ouders kiezen voor abortus zodra ze weten dat ze een meisje krijgen. In Vietnam willen veel ouders dat hun kind de familienaam voortzet. Abortus om die reden is, net als in Nederland, in principe verboden. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en er zijn perioden met zon en er staat een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
4: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom, gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
5: Autobedrijf Geert Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Huntenpopdagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Geert Stevering Ulft.
4: Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Zoek je een verzekering voor je woonhuis, auto of caravan? Wij verzekeren het voor je. Direct verzekerd op rozieradvies.nl.
8: Wessam Kleding, de leverancier van werk- en bedrijfskleding. maar ook van veiligheidskleding en veiligheidsschoenen. Wij onderscheiden ons door persoonlijk klantcontact en service. Graag verwelkomen wij u in onze grote showroom aan de Ulenpasweg in Seremberg. Wessam Kleding, met dubbel S. Van top tot teen gekleed.
9: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden, advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl. Oh.
10: Agroniek Rijnvallei is een coöperatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een coöperatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agroniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu?
0: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Jongens, eten.
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes.
9: SO. Omdat elke rit telt.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De Duitse spits Julian Kania staat vandaag tegen Jong AZ voor het eerst in de basisopstelling bij de Graafschap. Terwijl de Finse nieuwkomer Toivo Mero nog op de bank begint. Voor trainer Thomas Duivenvoorde is het zijn eerste thuiswedstrijd op de Vijverberg als hoofdtrainer. Hij kijkt enorm uit naar het duel en noemt de sfeer en de supporters in het stadion een van de belangrijkste redenen voor zijn keuze voor de Graafschap. In een hooiopslag in het buitengebied van Borculo is vrijdagnacht brand uitgebroken. Het vuur breidde zich snel uit richting een aangrenzende stal, waarna de brandweer opschaalde naar zeer grote brand. Zo'n 2 uur later had de brandweer het vuur onder controle. De aanwezige dieren in de stal hoefden niet te worden geëvacueerd. Na controle door een dierenarts bleken ze in goede gezondheid. Een vrouw in Ruurlo is gisteravond met haar fiets in een diepe sloot terechtgekomen. De vrouw fietste samen met een man over de Rommelendijk toen ze door onbekende oorzaak over de kop sloeg. Daarna kwam ze in de sloot terecht. Een man heeft de hulpdiensten kunnen alarmeren en de brandweer heeft de vrouw uit de sloot gehaald en daarna is ze met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Neder staat op woensdag 26 augustus voor de 34ste keer in het teken van de Nationale Jammarkt. Van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags verandert het dorpscentrum in een ontmoetingsplek voor duizenden bezoekers met allerlei kramen vol jam, gelei, confituur, marmelade en zomerse zoetigheid. Naast het grote aanbod van zoetwaren biedt het traditionele evenement ook natuurlijk entertainment en de aanwezigheid van de officiële jamkoningin. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
2: Oei.
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: En alle Ariel, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes, hamster.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Puntenpopdagen. Korte Green ter Borg, Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Korte Green? Vind alle vacatures op www.kortegreen.com.
4: Tegelovend Kok Installaties Dingspalo. Gespecialiseerd in sanitair, cv en airconditioning. Voor meer info kijk op www.tki-dingspalo.nl.
3: Interprimeur uit Ulft. Voor maatwerkinterieurs die perfect aansluiten bij jouw wensen. Van ontwerp tot realisatie zorgen wij voor een interieur dat klopt. Ontdek ons Experience Center.
5: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop... met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Brugink Keukens, Badkamers en Bouw. Of het nu gaat om een nieuwe keuken, badkamer, nieuwbouwproject of verbouw. Bij ons bent u aan het juiste adres. Bruggingsgroep.nl.
5: Brandbeveiligingsbedrijf Liebrand, uw partner in veiligheid. Wij staan klaar om u te adviseren en ondersteunen bij al uw brand- en veiligheidsuitdagingen. Ben jij de collega die wij zoeken? Kijk op brandbeveiligingsbedrijf.nl.
4: Kom naar livinhome24.nl. Vind jouw nieuwe trendy tafel, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Serenberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. Livinhome24.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
8: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
10: Vanmiddag is het meestertijds droog. Als er wat valt, is er een heel lokale bui. De zon die zal gaandeweg de middag ook wat vaker doorbreken en het wordt 21 tot 22 graden. Vanavond is eerst de zon er nog bij. Komende nacht dan neemt geleidelijk aan de bewolking toe. Het koelt dan af naar 14 graden. En morgen is het ook vooral in de ochtend regenachtig. In de middag dan trekt de regen weg en dan kan er nog een enkele bui vallen. De wind die is morgen matig uit westelijke richtingen. De temperaturen komen dan uit op 21 graden. De rest van de week blijft het wat wisselvallig, wat licht wisselvallig op wat dagen. Temperaturen veelal tussen de 20 en de 22 graden. En in de nachten koelt het dan af naar een graad of 14. Maar elke dag kan er wel wat regen of een bui vallen.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voodoo.
0: Aldi.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voodoo.
0: Aldi.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heiloo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende, is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep, was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Jabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Huntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer informatie op www.arendsen-plaat.nl.
2: Automobielbedrijf Willemsen Silvolde. Verkoop van nieuw en gebruikt. Kijk voor actuele occasions en alle informatie op abwillemsen.nl.
1: Tiggelovend Kok Staalconstructies wenst alle Huntenpopbezoekers een ijzersterk festival toe.
3: Kaak!
4: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.

Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: business.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het wordt steeds lastiger om goederen als veevoer en bouwstoffen te vervoeren over water, waardoor schepen aan wal moeten wachten op opdrachten. En dat kan grote gevolgen hebben voor bedrijven en de woningbouw. Er is gewoon niets, dat zegt schipper Peter van der Veen. Hij ligt voor anker bij het Duitse Mannheim, een belangrijke rivierplaats aan de Rijn. Normaal vervoeren we alleen bulk, zoals veevoer. Alleen haken de klanten nu af. Dat begint steeds meer. Ik hoor het ook van collega's, laat Peter van der Veen weten. Toivo Mero is de nieuwe Finse aanvaller van de superboeren. Hij kan vanavond debuteren tegen Jong AZ. Ik hoorde goede berichten over de manier van spelen en over de trainer. Daarom ben ik hierheen gekomen. Ik ben klaar om te spelen en behoorlijk fit. Dat liet hij weten aan Regio 8. Mero speelde de afgelopen week nog in de Conference League met zijn vorige club HJK Helsinki. Net over de grens bij Dinxperlo staat een forse uitbreiding op de planning van de zandafgraving. Zandwinner Brils wil een nieuw gebied van 31 hectare aanleggen. Het werk kan 8 tot 9 jaar duren. Wat er na de zandwinning met het gebied gebeurt is nog niet duidelijk. In Iselburg was er al eerder het idee om op die locatie een natuurbad of zwemvijver te gaan maken. De 32-jarige wielrenner Koen Bouwman uit Ulft doet vanaf komende zaterdag voor de 5e keer mee aan de Ronde van Spanje. Hij fietst voor een Australische wielerploeg. Bouwman nam dit seizoen ook al eerder deel aan de Giro d'Italia. Hij eindigde toen als 26e. En in Italië beleefde Bouwman 4 jaar geleden zijn grootste successen door 2 etappes te winnen en de bergtrui. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Dit is Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Het proces tegen Anne Romke van der Ha is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Ha wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Ha was in het bezit van twee bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. In een woning in Heilo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heilo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
3: Auto en schadeherstel.
2: Kijk op leuwentaalulft.nl.
4: Wessam Kleding, de leverancier van werk- en bedrijfskleding. Maar ook van veiligheidskleding en veiligheidsschoenen. Wij onderscheiden ons door persoonlijk klantcontact en service. Graag verwelkomen wij u in onze grote showroom aan de Ulenpasweg in Zeerenberg. Wessam Kleding, met dubbel S. Van top tot teen gekleed.
2: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
3: En schadeherstel, Leuwentaal.
2: Kijk op leuwentaalulft.nl.
5: Huntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Alwies Roemaat Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
6: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken. Ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.
5: Autobedrijf Leuwentaal Ulft. Voor vakkundige reparaties, onderhoudsbeurten of APK, tevens industrieel spuitwerk. Voor meer info kijk op www.leuwentaalulft.nl.
7: Heerle Den Hartog.
8: He, nieuwe week is begonnen en eindelijk afgelopen met dat ontzettend hete weer. Bah! Tijd voor regen, dit is Stroma.

santé betekent gezondheid in het Nederlands. Wordt ook wel gezegd, als we dan gaan proosten met z'n allen, dan zeggen ze santé in het Frans. Goedemiddag, je luistert naar Veerle op 8. Weer een nieuw programma. Het is weer de eerste dag van de werkweek. En we gaan meteen ook even terugblikken naar afgelopen weekend. En wat er allemaal vandaag is gebeurd. Ik zie ook heel veel nieuwsberichten over de Graafschap. Hè? De Graafschap vrouwen gaan op terugblikken. Kania begint bij de Graafschap. Het is een nieuwkomer. Nou, hartstikke leuk. En Brandweerberg terug op wasserbaltoernooi in Elten. Kijk eens aan. Nou, zometeen meer hierover dus na Afrojack en Gil Glaze. Alain.

Ach, ach, ach. Ze zijn allemaal heel erg bezorgd om Johnny. Ach, ach, ach, ach. En misschien ben jij wel bezorgd om die flitsers. Ja. Dat hele verhaal heb je meegekregen, hè? Van Gaanderen dat daar dan een flitser stond. Zo'n flexflitser, om precies te zijn. En dat hij dan toch wel voor wat rumoer zorgde en behoorlijk wat files. Nou, die flexflitser, die is dus verplaatst. Ja, die staat daar dus niet meer. Die staat nu bij op de Liemerseweg. Ja, ter hoogte van de Saza Sporthal in Doetinchem. Dus ik zou er even op letten als ik jou was. Ja, die staat daar dus de komende 8 weken. En die roleert dus die flitser tussen 3 locaties in de gemeente. En ja, die heeft al voor 1000 boetes gezorgd. 1000. Ja, nou, blijft dus voorlopig nog even staan. Tot ongeveer medio oktober. En daarna wordt de paal weer verplaatst. Ja, dus niet naar Gaanderen, maar... Er is dus nog een andere plek waar die komt te staan. Wat voor plek dat zal zijn, weten we niet. Maar in ieder geval tot en met oktober. Met oktober ongeveer. Let even op. Hou je gewoon sowieso aan de snelheid. En dan heb je helemaal niks om zorgen over te maken. Nee, zo simpel is het.

0: Alle aandacht erop. Yes, Robert Miles met Children. Hallo.
1: Thema trio.
0: Yes, we gaan gauw door met het thema trio. Thema van vandaag. Ja, daar hoef je voor alleen maar naar buiten te kijken eigenlijk. Het is grijs, het is bewolkt en het regent in de Achterhoek. Hé, wat hebben we dat gemist zeg. Oh. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die vinden dit verschrikkelijk. Die hebben zoiets van, ja, hallo, waar is die zonnehaal gebleven? Die vond ik eigenlijk wel lekker. Vond eigenlijk wel lekker dat het 30 graden was bijna elke dag. En dat we gewoon gigantische plaknachten hadden. Weet je, die uitzonderingen hebben we natuurlijk ook. Dit thema trio is een beetje beïnvloedbaar. Want het thema houdt dus eigenlijk in wat we ervan vinden dat het weer regent. Ja, dus dat mag je even laten weten via de regio 8 hebt 0647470022. Ben je nou voor de regen, dan draai ik alleen maar positieve nummers over regen. En hou je nou van de zon en totaal niet van de regen, dan ga ik dus het laten draaien voor het thema trio die wat minder positief zijn als het gaat om regen. Dus bij deze, beïnvloedbaar door jou, thema trio, stuur het op naar 0647470022. En we gaan maar even beginnen met wat ik ervan vind. En ik vind het fantastisch. Dit is Pitbull, Mark Anthony en Rain Over Me.
1: Het thema trio.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
2: Oei!
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: En alle Ariel, ook tweede gratis.
2: Zo hé!
3: De meeste in de beste aanbiedingen.
2: Yes! Hamster!
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De 32-jarige wielrenner Koen Bouwman uit Ulft doet vanaf komende zaterdag voor de vijfde keer mee aan de Ronde van Spanje. Hij fietst voor een Australische wielerploeg. Bouwman nam dit seizoen ook al eerder deel aan de Giro d'Italia. Hij eindigde toen als 26e. En in Italië beleefde Bouwman 4 jaar geleden zijn grootste successen door 2 etappes te winnen en de bergtrui. Het wordt steeds lastiger om goederen als veevoer en bouwstoffen te vervoeren over water, waardoor schepen aan wal moeten wachten op opdrachten. En dat kan grote gevolgen hebben voor bedrijven en de woningbouw. Er is gewoon niets, dat zegt schipper Peter van der Veen. Hij ligt voor anker bij het Duitse Mannheim, een belangrijke rivierplaats aan de Rijn. Normaal vervoeren we alleen bulk, zoals veevoer. Alleen haken de klanten nu af. Dat begint steeds meer. Ik hoor het ook van collega's, laat Peter van der Veen weten. Toivo Meero is de nieuwe Finse aanvaller van de superboeren. Hij kan vanavond debuteren tegen Jong AZ. Ik hoorde goede berichten over de manier van spelen en over de trainer. Daarom ben ik hierheen gekomen. Ik ben klaar om te spelen en behoorlijk fit. Dat liet hij weten aan Regio 8. Meero speelde de afgelopen week nog in de Conference League met zijn vorige club HJK Helsinki. Net over de grens bij Dinxperlo staat een forse uitbreiding op de planning van de zandafgraving. Zandwinner Brils wil een nieuw gebied van 31 hectare aanleggen. Het werk kan 8 tot 9 jaar duren. Wat er na de zandwinning met het gebied gebeurt is nog niet duidelijk. In Iselburg was er al eerder het idee om op die locatie een natuurbad of zwemvijver te gaan maken. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: Dan gaan we snel door met de verkeersinformatie. Meerdere files te melden, waaronder op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Waterberg vertraging van 4 minuten 5 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Zevenaar en Afrit Beek vertraging van 1 minuutje en ook 1 kilometer.
4: Veerle Den Hartog, Regio 8.

Mojo. En chillin, nou het was alles behalve chillin voor de Graafschapvrouwen. Ja, we hadden een primeurtje afgelopen weekend. De allereerste keer de Graafschapvrouwen in de Eredivisie. Ja. Hoe is die wedstrijd gegaan? We gaan er zo even op terugblikken. Het ging volgens mij niet helemaal fantastisch. We hebben verloren. Maar ja, goed hè. FC Twente is ook een beetje een uitslover.

Ja, het ging niet zo lekker, hè? Afgelopen weekend, de Graafschap vrouwen mochten voor het eerst gaan spelen. Hè? Eerste wedstrijd in de eredivisie. Helaas wel verloren van FC Twente. Goed. Saai was de wedstrijd niet. Kijk, dat kunnen we dan wel weer mooi in de pocket steken. Want hoewel FC Twente de betere ploeg was, wist de Graafschap het de tienvoudig kampioen toch wat lastig te maken. Hè, dat is toch altijd weer iets dat je denkt van, nou weet je, dan ga je niet met een helemaal een slecht gevoel naar huis. Ja, richting het einde van de wedstrijd kwam de Graafschap een aantal keer dicht bij die treffer, weet je wel, dat je net... Maar ze schenken er helaas niet in. Nee, helaas. Helaas te laat om het nog net even eentje te maken. Maar goed, hè. Je moet het ook maar gewoon een beetje vergelijken met pannenkoeken bakken. Toch? Ja, de eerste pannenkoek die mislukt gewoon. Dat is gewoon niet anders. En dan heb je vervolgens nog tig wedstrijden. Want de volgende staat dan weer op de planning. SC Heerenveen. En dat doen ze dan in Doetinchem. Dus wie weet, hè, op een thuisbasis dat het dan net even wat beter moet gaan lukken.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan

0: bonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. De palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op regio 8. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. Het proces tegen Anne Romke van der Haa is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Haa wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Haa was in het bezit van 2 bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radio nieuws op regio 8.

0: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
3: Autobedrijf Geert Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Huntenpopdagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Geert Stevering Ulft.
2: Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Zoek je een verzekering voor je woonhuis, auto of caravan? Wij verzekeren het voor je. Direct verzekerd op rozieradvies.nl.
4: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covic.nl. Boah.
5: Heerle den Hartog.
6: De brandweer uit Zeerenberg is in Duitsland geweest om, ik wilde zeggen brandjes te blussen, maar niet helemaal. Nee, ze zijn er of om een andere

eventjes lekker dansen met Lady Gaga. Ah, dat mag ook wel, hè? Een soort regendans. Die is eigenlijk al gedaan, want het regent buiten. Nou ja, nu is het droog. Soort van. Ja, hier dan tenminste. Het zou kunnen zijn dat het bij jou wel regent. Maar even hele andere zaken. Brandweerberg, hè? Oftewel de brandweer van Serenberg, die is in Duitsland geweest. Niet vanwege een natuurbrand om die te blussen, maar om een wasserbaltoernooi aan deel te nemen. Nou ja, in de Duitse Elten. Ja, en dan vraag je misschien af, wat is een wasserbaltoernooi? Nou, tot zover ik kan zien,

proberen dan die bal vol te spuiten met water. Ja, maar ik zie hier ook dat het te maken heeft met een tegenstand. Ik ben een beetje in de war wat het spel nou precies is. Laten we het zo meteen maar eens even gaan uitvogelen met Benson Boone en The Time of My Life.

0: Turnstile, ja. Brandweerberg. Na 17 jaar weer meegedaan aan het wasserbaltoernooi in het Duitse Elten. Nou, dan vraag ik toch even af, wat moet je dan doen? Waterbal, wat betekent dat nou? Nou, 14 Nederlandse en Duitse brandweerkorpsen namen het tegen elkaar op tijdens dit evenement. Waarbij met brandslangen een grote bal in het doel van de tegenstander moet worden gespoten. Ja, en dat lijkt een beetje makkelijk, maar zo makkelijk is dat dan toch weer niet.
1: Ja, het is best wel moeilijk, want een waterslang met een bepaalde druk op de slang is natuurlijk moeilijk om te schouwen. Dus je bent altijd per slang met twee personen. En ja, na een tijdje is natuurlijk ook het veld best wel nat. En dan is het ook qua modder en zo op de grond moeilijk om te lopen.
2: De brandweerberg was na 17 jaar afwezigheid weer van de partij. Ze hebben zich zo goed mogelijk proberen voor te bereiden.
3: Nou, we hebben ons voor een paar weken terug voorbereid op de energietrein in Serenberg. Nou, en dat ging hartstikke goed, drijfnat. Ja, en hier denken we even, ach, dat maken we wel even. Maar ja, je komt hier ploegen tegen die dat elk jaar doen.
2: Ja,
3: het is gewoon even wennen. En kijken hoe met de stralen omgaat. Nou, ik denk dat wij als Nederlanders te weinig druk krijgen op de straal.
2: Hoezo dan?
3: Nou, de bal ging te slop, de tegenstander zijn te vlot elke keer bij ons in de goal. Ja. Ik denk dat daar ook kwam.
2: Merken jullie dan een beetje dat, nou ja, dat de Duitse brandweermannen toch beter zijn dan de Nederlandse al?
1: Nou, heel veel verschil is daar niet. Ik zeg maar, uiteindelijk zijn we één gemeenschap, we hebben één doel. En omdat we natuurlijk ook één keer in het jaar met de brandweer Serenberg, ook met de brandweer Lobit oefenen hier aan de grensregio. Ja, we gaan het gewoon samen doen. Het is gewoon voor een leuke dag samen.
2: De samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse brandweer wordt steeds belangrijker.
3: Dat is heel belangrijk en dat was steeds belangrijker. Je weet dat we hier bij het Moffenland zitten met bos, industrie. En Hemmerik wordt ook steeds groter met industrie. Dus op de autobaan, we hebben vaak elkaar gewoon nodig.
2: Ja.
3: Dat is ook belangrijk dat je meer contact met elkaar hebt.
2: Uiteindelijk draait de dag om de onderlinge band. Een goed sportief resultaat is bijzaak.
4: We komen niet voor de winst, we komen voor het vertier. Ik ben samenwerken. De Duitse kameraden hier even een paardje schudden. Ja, bier drinken is belangrijker dan winnen. Hè?
0: Ja, bier drinken is belangrijker dan winnen, mocht je dat nog gemist hebben. Ja, de muziek die staat er ook wel even lekker op standje. Ja, ik weet niet wat voor standje. Maar in ieder geval een heel hoog standje, waardoor je het niet meer goed kan horen. En sowieso inderdaad heel erg leuk om te zien. Het zou ook wel eens leuk zijn voor een ander soort activiteit. Hè, voor als je bijvoorbeeld een soort familiedag organiseert of zo. Dat je allemaal met van die brandweerspuit of weet ik veel, een bachelorparty, weet je wel. Nee, dat je met z'n allen zo'n brandweerslang hebt en dat je dan zo'n bal vooruit moet gaan duwen door de kracht van de straal. Ja, lijkt me ook wel grappig om te doen. Kan ik me aanmelden ergens? Waar? Oh ja, bij de brandweer.

0: Texas met Black Eye Boy.
1: Het thema trio.
0: Yes, daar zijn we weer met het thema trio. Thema van vandaag. Wat vind jij ervan dat het weer regent in de Achterhoek? En er zijn wat berichten binnengekomen. Waarom? Nou, omdat je dus invloed hebt op het thema trio. Als je nou heel erg fan bent van de regen, dan gaan we allemaal lekkere positieve muziek draaien. Hè? Wat te maken heeft met regen. Mocht je nou een hekel hebben aan die flutregen, denk je, nou, weet je, ik mis het zonnetje nu al meteen heel erg. Dan kan je dat ook even doorgeven via de Regio 8 app 06-4747-0022. En dan gaan we wat negatievere muziek draaien. Ja, want er is ook genoeg aan positief en negatieve muziek. Ik heb twee berichtjes in de Regio 8 app binnengekregen. Ik pak ze er even gauw bij. Ja, even kijken. Het is gewoon heerlijk, even heerlijk die regen. We moeten niet gelijk lopen zeuren. Zonder regen is er geen leven. Dus, van Mark. Albert heeft ook nog wat gestuurd. Die zegt, hey Veerle, blij dat je er weer bent. Ben voor de regen, want dat hebben we even nodig. Maar hou ook wel van mooi weer, maar met mate. Ja, dat vind ik een goeie, Albert, maar met mate. 35 à 40 hoeft voor mij niet. Dus zomerse harde Iron Maiden. Iron Maiden. Ja, ik wil het best doen, Albert, maar dan moet u wel even, het moet even iets met regen te maken hebben. Dan is het helemaal goed. Dat gezegd hebbende, ik heb hier iets gevonden. Iets van heel erg lang geleden. Dus ik ga het niet uitgebreid laten horen, maar wel een heel klein beetje. Singing in the Rain.
1: Het thema trio.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bol.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Toivo Mero is de nieuwe Finse aanvaller van de Superboeren. Hij kan vanavond debuteren tegen Jong AZ. Ik hoorde goede berichten over de manier van spelen en over de trainer. Daarom ben ik hierheen gekomen. Ik ben klaar om te spelen en behoorlijk fit. Dat liet hij weten aan Regio 8. Mero speelde de afgelopen week nog in de Conference League met zijn vorige club HJK Helsinki. Het wordt steeds lastiger om goederen als veevoer en bouwstoffen te vervoeren over water, waardoor schepen aan wal moeten wachten op opdrachten. En dat kan grote gevolgen hebben voor bedrijven en de woningbouw. Er is gewoon niets, dat zegt schipper Peter van der Veen. Hij ligt voor anker bij het Duitse Mannheim, een belangrijke rivierplaats aan de Rijn. Normaal vervoeren we alleen bulk, zoals veevoer. Alleen haken de klanten nu af. Dat begint steeds meer. Ik hoor het ook van collega's, laat Peter van der Veen weten. De 32-jarige wielrenner Koen Bouwman uit Ulft doet vanaf komende zaterdag voor de 5e keer mee aan de Ronde van Spanje. Hij fietst voor een Australische wielerploeg. Bouwman nam dit seizoen ook al eerder deel aan de Giro d'Italia. Hij eindigde toen als 26e. En in Italië beleefde Bouwman 4 jaar geleden zijn grootste successen door 2 etappes te winnen en de bergtrui. Net over de grens bij Dinxperlo staat een forse uitbreiding op de planning van de zandafgraving. Zandwinner Brils wil een nieuw gebied van 31 hectare aanleggen. Het werk kan 8 tot 9 jaar duren. Wat er na de zandwinning met het gebied gebeurt is nog niet duidelijk. In Iselburg was er al eerder het idee om op die locatie een natuurbad of zwemvijver te gaan maken. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: Ja, dan gaan we nog even kijken naar het verkeer. Hoe druk is het op de wegen? Wel een paar files om te melden. Op de A12 zijn er namelijk 2. Even kijken. Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 5 minuten, 4 kilometer. En op de A12 zelfde richting Arnhem richting Duitse grens. Tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 3 minuutjes, 2 kilometer. Dan nog eentje te melden op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Prezen. Vertraging van 10 minuten, 8 kilometer.

Martin Garrix en U2 met Fireflies. Als ik het woord zeg crimineel, waar denk je dan aan? Dan denk je misschien wel aan iemand die geld aftroggelt, een bankoverval. Misschien denk je aan gevangenis, misschien denk je aan advocaat. Misschien denk je aan, wat kun je allemaal aan denken als je denkt aan het woord crimineel. En het kan ook zo zijn dat je denkt van ja, die zijn altijd uit op geld. Die willen het liefst gewoon meteen huppeteen geld hebben. Dat is niet altijd zo. Nee. En een perfect voorbeeld kan ik noemen over de energiebrug over de Oude IJssel in Doetinchem. Die ene brug die daar de werkzaamheden heeft. Dat je daar echt voor moet omrijden en hoe vervelend dat ding ook wel niet is. Het gaat nog langer duren, de bouw. Ja, ze zijn nog langer bezig met de werkzaamheden en dat komt door criminelen. Zometeen hoor je waarom dat zo is. Naar Crystal Waters en Dance.

aan de Energiebrug in Doetinchem. En die blijft nog eens 2 weken langer dicht. Ja, en dat komt door criminelen. Of nou ja, door van die ongelegenheidsdiefjes. Al noem ik het zelf zo. Ja, waarschijnlijk ook niet eens de juiste benoeming. Maar deze diefjes die hebben dus elektriciteitskabels gestolen. Ja, waardoor het werk dus nu stil ligt. Dus ze hebben langer nodig. Ja, het is een beetje hetzelfde alsof iemand dan de laatste wc-papier heeft opgemaakt en dat je dan naar de wc wil gaan, maar dan kom je er echt net te laat achter dat je een lege wc-rol hebt. Of dat je, ja, wat nog meer. Ja, dat was echt, dat was ook meteen een eerste voorbeeld op waar ik kwam. Echt zo'n onhandig of flauw of gemeen. Het is niet meteen dat je denkt van nou, de wereld vergaat, maar ja, echt lekker is dit niet. Moet je nog langer gaan zitten wachten op die brug? Nou ja. Hopelijk snel opgelost. Dit is Bebe Rexha. One day.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie School in Almere zijn

0: slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance School, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Huntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Korte Green Terborg, Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Korte Green? Vind alle vacatures op www.kortegreen.com.
5: Tegelovend Kok Installaties Dinxperlo. Gespecialiseerd in sanitair, cv en airconditioning. Voor meer info kijk op www.tki-dinxperlo.nl.
4: Interprimeur uit Ulft. Voor maatwerkinterieurs die perfect aansluiten bij jouw wensen. Van ontwerp tot realisatie zorgen wij voor een interieur dat klopt. Ontdek ons Experience Center.
6: Heerle den Hartog.
7: Een klein beetje liefde voor alle mensen die nu nog door moeten gaan werken. Ah, je kan het! Je kan het! Yes, nog heel even. En als je lekker naar huis mag,

Tom Grennan. Oh, zo schattig. Met a little bit of love. Die kunnen we allemaal wel een beetje gebruiken. En het wordt spannend, hè? Zeker voor Julian Kania. Die is de Duitse spits. Begint maandag tegen Jongse AZ. Voor het eerst in de basis bij de Graafschap. Dus wordt ook echt heel spannend. Wat ook spannend wordt, de Finse nieuwkomer Toivo Meero. Die begint dan nog wel op de bank. Maar trainer Thomas Duivenvoorde wil een goede start in eigen huis beleven. Dus wie weet krijgt hij ook een kans.

In de Polonaise het feestje nog even doorzetten. Guus Meeuwis en Van Gant met het dondert en het bliksemt. Nou, dat dan weer net niet, maar... Regio! Regent meters bier dan ook alweer niet? Of je moet het voor de een of andere manier zover zien te krijgen... dat je bier uit de lucht kan laten vallen. Dat zou wel... voor sommige mensen zou dat wel één groot feest zijn. Maar de regen is geen reden om te stoppen. Het is alleen maar een reden om lekker door te gaan. Hè? Zoals vanavond, dan gaat het gebeuren. Dan mag de Graafschap spelen tegen Jong AZ. En hoe het er allemaal uitziet... ja, ik zit hier te kijken naar wat papiertjes... Ja, ik dacht, ik hou eens even voor de microfoon. En dat komt omdat wij natuurlijk vanavond hier verslag van gaan doen. Hè, met 8 sport. Ik zie hier dat het een en ander begint om 7:10. Ik wacht het zorgvuldig af. Maar dan weet je in ieder geval dat als je geen tv hebt... hier even niet achter de tv kan zitten om te kijken... dat je het altijd nog via Regio 8 kunt volgen. Kijk, dat is nou eens leuk.

0: Swing Out Sister met Surrender. Ja, we gaan snel door naar de allerlaatste track van het thema trio van vandaag.
1: Thema trio.
0: Yes, en het thema trio. Thema van vandaag is wat we vinden van dat het na lange tijd weer zo lekker regent hier in de Achterhoek. Het heeft even geduurd. Ik heb ook gekeken via de regio Achterhoek, mocht je een berichtje achterlaten. Of je nou dol bent op de regen of dat je het verschrikkelijk vindt dat de regen er weer is. Maar over het algemeen heb ik voornamelijk positieve reacties ontvangen over de regen. Dus gaan we deze allerlaatste track ook zo lekker positief maken. En dat doen we met Lady Gaga en Ariana Grande. Rain on me! Want een beetje ophypen mag ook wel.
1: Het thema trio.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Voel mij zo free.
0: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie.

0: odido.nl/business.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. In Emmerich is de extreem lage waterstand van de Rijn inmiddels bijna een toeristische attractie geworden. Vooral dagjesmensen uit de Achterhoek komen naar de promenade om het lage water met eigen ogen te kunnen zien. Elders in de Duitse grensstreek raakt de Lage Rijn het toerisme juist. Grote rondvaarten vanuit Rees naar Duisburg en Nijmegen zijn geschrapt en 3 van de 4 veerponten in het gebied liggen uit de vaart. Toivo Mero is de nieuwe Finse aanvaller van de Superboeren. Hij kan vanavond debuteren tegen Jong AZ. Ik hoorde goede berichten over de manier van spelen en over de trainer. Daarom ben ik hierheen gekomen. Ik ben klaar om te spelen en behoorlijk fit. Dat liet hij weten aan Regio 8. Mero speelde de afgelopen week nog in de Conference League met zijn vorige club HJK Helsinki. De 32-jarige wielrenner Koen Bouwman uit Ulft doet vanaf komende zaterdag voor de 5e keer mee aan de Ronde van Spanje. Hij fietst voor een Australische wielerploeg. Bouwman nam dit seizoen ook al eerder deel aan de Giro d'Italia. Hij eindigde toen als 26e. En in Italië beleefde Bouwman 4 jaar geleden zijn grootste successen door 2 etappes te winnen en de bergtrui. Net over de grens bij Dinxperlo staat een forse uitbreiding op de planning van de zandafgraving. Zandwinner Brils wil een nieuw gebied van 31 hectare aanleggen. Het werk kan 8 tot 9 jaar duren. Wat er na de zandwinning met het gebied gebeurt is nog niet duidelijk. In Iselburg was er al eerder het idee om op die locatie een natuurbad of zwemvijver te gaan maken. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
3: Buiten is het
4: 19 graden.
3: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
4: Ja, dat kan er maar één zijn natuurlijk. En dat is Gerrit Vossers. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Ja, je vroeg het net al aan me. Ben ik blij omdat het regent buiten? Jazeker ben ik blij. Ik ben hartstikke blij.
5: Ja, dat is mooi. Dan ben je de zoveelste.
4: Ja, nee, precies. Ik zag het ook al in de regio achter. Heel veel mensen zijn blij dat het eindelijk weer wat koeler is buiten ook.
5: Ja, dat was. Het is natuurlijk vandaag 21 graden. Daar valt dan ook nog wel meer. Maar ja, wat je zei, het is wel mooi fris geworden. Maar ja, als je die warmte gewend bent, dan vind je dit alweer een beetje minder. Maar ik kan er goed mee leven. En de komende dagen kan iedereen eraan wennen. Want de temperatuur verandert eigenlijk weinig. Dus. Alle hoge drukgebieden zijn ingeruild voor lage drukgebieden. En ja, afgelopen nacht die bewolking nam toe. En toen vanuit het westen wat regen. En vanmorgen was het ook regenachtig. Tweede helft van de ochtend wel weer wat droger. En uiteindelijk kwam de zon er nog wel even bij. Maar er was toch niet zo heel veel hier in de Achterhoek. En als je een beetje bekijkt wat er allemaal gevallen is, dan is het in ieder geval een mooi begin. Want ik zag Bredevoort en Vastveld die aan de 5 mm. Borculo 4 en Doetinchem 7 mm. En de kraan is nog niet dicht. Want vanavond hebben we nog wel droog weer. Komende nacht in eerste instantie ook nog wel. Maar dan neemt de bewolking toch weer toe. En dan tegen de ochtend volgt er opnieuw weer wat regen. En morgen vroeg hebben we daar ook vooral mee te maken. En dan, dan is verwachting dat er wel wat meer valt. En op wat plaatsen ook wel een millimeter of 10 bij in de regenmeter komt. Want morgenmiddag wordt het wel ietsjes droger. Maar echt droog wordt pas in de tweede helft. Ja, en de temperatuur van 21 graden, ik zei het al, die hebben we morgen ook. En als we de dagen daarna bekijken, woensdag tot en met vrijdag of in het weekend, kan ik het ook nog wel meenemen. Dan blijft die 21 graden een beetje, in ieder geval waar we een beetje naartoe kunnen gaan. Het kan soms 22 zijn. Af en toe wolkenvelden, maar ook af en toe wel wat zon erbij. Het worden ook geen verregende dagen, want woensdag is het ook al ietsjes droger en donderdag ook. En zo gaan we richting het weekend. En uiteindelijk, als we alles optellen, dan hebben we 20 tot 22 mm in de regenmeter zitten op zaterdag.
4: Oh ja, het klinkt een beetje alsof het heel erg wisselvallig is de komende periode.
5: Ja, licht wisselvallig. Er zijn ook wat dagen waar bijna niks valt. En we moeten even kijken. We kunnen morgen wel even richting Huntepop kijken hoe het daar gaat op de vrijdagavond. En ook vooral de zaterdag, want dat is natuurlijk de dag van de Huntepop. Hoe het zich daar gaat met het weer zich gaat ontwikkelen. Maar op zich, de temperaturen, dat weet ik al wel, die zitten rond de 21, 22 graden.
4: Ja, dat klinkt niet alsof er echt iets heel ernstigs te zien is op de weerkaart. Dus dat is goed nieuws voor Hunterpop, denk ik.
5: Ja, voorlopig kan het gewoon doorgaan.
4: Kijk, dat is goed dat horen, Gerrit. We houden het dan wel in de gaten. Het klinkt alsof we morgen echt even bij moeten praten om 5:30.
5: Dat doen we.
4: Yes. Hey, goed gaan.
5: Goed gaan.
4: Dan nog eventjes de verkeersinformatie. Op de A12 file geweld Arnhem richting Duitse grens. Tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 4 minuten 2 kilometer. En er komt er nog eentje bij. Zie ik hier. Ik ga het even opnieuw doen. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 3 minuten 4 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 5 minuten 2 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de A325 Nijmegen. Richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredoom en Presikhaaf. Vertraging van 11 minuten en 5 kilometer.
2: Veerle Den Hartog. Regio 8.

0: Tom Walker en Just You and I. Ja, als ik dan naar school ging fietsen, dat is alweer zoveel jaar geleden, dan fietste ik altijd langs de fabriek van Vulcanus. Ja, dat zit in Langerak. Dus net buiten Doetinchem is dat. Als je zo langzamerhand richting Doesburg rijdt, heb je dat fabrieksgebouw daar ook. En niet heel erg lang geleden kwam het bericht naar buiten dat Vulcanus failliet is. En de gietpannen van die ijzergieterij, die staan sinds kort op het Dru Industriepark hier in Ulft. Ja, de zware pannen werden gebruikt om gesmolten ijzer binnen de fabriek te vervoeren. En zijn nu onderdeel van een expositie over de relatie tussen kunst en de Achterhoekse ijzerindustrie.
1: Vulcanus in mei, april, zo in die buurt is die failliet gegaan. En we kwamen op het idee, hé, er kunnen nog best eens dingen zijn die wij kunnen gebruiken voor onze expositie Heijenbrok Twerp. En dat bleken deze pannen te zijn. Dus we hebben ze maar meegenomen.
2: En die blijven hier ook staan?
1: Nou, we kwamen ermee aan omdat het in het kader van de expositie was. En de Dru zei, hé, dat zijn eigenlijk wel mooie dingen. Moeten we eens over praten waar ze kunnen blijven na de expositie.
2: Een groot aantal werken van de kunstenaars Jan Toorop en Herman Heijenbrok zijn te zien in de theaterzaal van het Dru Industriepark.
3: Dit is een stuk industrieel relict wat nog nooit, althans naar mijn weten zo, in één keer vertoond is binnen bijvoorbeeld de industrie.
2: Op de werken zijn ijzergieterijen langs de Oude IJssel te zien. Een aantal plekken is nog te bezoeken.
3: In principe, we hebben de emailletterij van Vulcansoort, die is helaas verder niet meer. Maar we hebben bijvoorbeeld van de Dru mogelijk een gedeelte van de SSP-haal. Dus dat is natuurlijk wel heel treffend.
2: Onderliggend doel van de expositie en vele aandacht die er is de herinnering aan de industriële geschiedenis levend houden.
1: Die geschiedenis wordt heel snel vergeten. We hebben het monument van de arbeider hier. Mensen die er gewerkt hebben en familieleden die er nog wel iets van weten. Maar vooral ook wat hier gebeurd is, gemaakt is. Hoe ook cultuur hier ontstaan is. Hoe kunstenaars zoals Heijenbrok en Toorop hier rondgelopen hebben in de fabrieken zelf. Om te laten zien wat die ijzerindustrie allemaal teweeggebracht heeft hier in de Achterhoek.
2: Zou je kunnen zeggen dat dit misschien wel een stukje verborgen kunst is voor de Achterhoeken?
3: Het is heel latent geweest. Dus het heeft altijd vaak in depot gezeten en gelegen, weinig rugbaarheid gegeven. Kijk, vroeger, dat was natuurlijk een industrieplaatje. Ja, dat was niet echt slagend.
2: De Jan Toorop Stichting hoopt zo de normale Achterhoeker een inkijkje te geven. Er wordt nog meer georganiseerd rondom de grootste Nederlandse kunstenaar in de periode tussen Van Gogh en Mondriaan, die een bijzondere band met Ulft had.
1: Want Jan Toorop die heeft hier op het Dru-terrein 15 jaar een beetje rondgezworven en ook allerlei werk gemaakt. En wij willen eigenlijk in 2028 een grote manifestatie maken om dat te herdenken. En vooral ook de Ulftse periode die Toorop heeft gehad.
0: Ja, inderdaad. Hey, als je dat ook zo bekijkt, hè, wat voor impact de ijzergieterij in Langerak heeft gemaakt op de Achterhoek. Ja, dan is het goed dat er toch nog wel iets blijft liggen. Hè? En dan op het Dru Industriepark in Ulft. Want het is gewoon te goed om te laten verdwijnen, vergeten.

Ruben Hille met 20 seconds. En ondertussen in die 20 seconden gaat er een gigantische donkere wolk over het Dru Industriepark heen. Ik denk van nou, ik moet straks rennen naar de auto, want ik hou het niet droog. Nee. Maar goed. Hey, veel plezier vanavond. Vanavond heb je 8 sport hier live bij Regio 8. Kun je dus gewoon de wedstrijd volgen. En morgen dan ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Fijne avond en tot morgen.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voodoo.
0: Aldi.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voodoo.
0: Aldi.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Twente gaat het trekkerverbod op de snelweg actief handhaven. Dat hebben burgemeesters, politie en justitie samen besloten. Tijdens boerenprotesten komt het regelmatig voor dat trekkers op de snelweg rijden. De protestacties werden lang gedoogd, maar volgens burgemeester van Enschede Roelof Bleker veroorzaken de langzame tractoren levensgevaarlijke situaties. Vrijdag overleden twee mensen in een ongeluk in de staart van een trekkerfile. De rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging is uit veiligheidsoverwegingen geweerd van de introductiemarkt op de Radboud Universiteit. Door een administratieve fout had de Nijmeegse Universiteit de vereniging eerder nog toegelaten. De veiligheid van de organisatie kon niet worden gegarandeerd. Twee eerdere edities ontstonden vechtpartijen bij de kraam van de vereniging. Er waren meerdere demonstraties tegen hun aanwezigheid aangekondigd. In Amsterdam-Zuidoost heeft een grote groep bewoners zich tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse Equinix gekeerd. Nog niet alle vergunningen zijn verleend. De groep Stop Datacenter Zuidoost hoopt de bouw nog tegen te kunnen houden. Amsterdam heeft de komst van nieuwe datacenters verboden, maar deze aanvraag dateert nog van daarvoor. Vanwege de krapte op het elektriciteitsnet krijgt het datacenter wel maar een kwart van de oorspronkelijke geplande omvang. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijk

redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Brugink Keukens, Badkamers en Bouw. Of het nu gaat om een nieuwe keuken, badkamer, nieuwbouwproject of verbouwing, bij ons bent u aan het juiste adres. Brugginkgroep.nl.
6: Brandbeveiligingsbedrijf Liebrand, uw partner in veiligheid. Wij staan klaar om u te adviseren en ondersteunen bij al uw brand- en veiligheidsuitdagingen. Ben jij de collega die wij zoeken? Kijk op brandbeveiligingsbedrijf.nl.
5: Kom naar livinhome24.nl. Vind jouw nieuwe trendy tafel, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Sereberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. livinhome24.nl.
7: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: Wessam Kleding, de leverancier van werk- en bedrijfskleding. Maar ook van veiligheidskleding en veiligheidsschoenen. Wij onderscheiden ons door persoonlijk klantcontact en service. Graag verwelkomen wij u in onze grote showroom aan de Ulenpasweg in Sereberg. Wessam Kleding, met dubbel S. Van top tot teen gekleed.

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Volgens Haagse bronnen kijkt het kabinet naar alternatieven voor de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het gaat onder meer om de WW en de WIA. Het minderheidskabinet heeft steun van oppositiepartijen nodig om de begroting door het parlement te krijgen. Daarom praat het deze dagen met partijen op links en rechts. Vandaag is er al gesproken met JA21 en vanavond is pro-leider Klaver aan de beurt. Hij noemt de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld. Een 34-jarige vrouw uit het Brabantse Nistelrode is aangehouden na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees. Ze wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met letsel en is na verhoor weer vrijgelaten. Bij dat ongeluk vrijdag kwamen twee 70ers uit Os om het leven en raakten 6 mensen gewond. De vrouw botste met haar SUV achterop een auto in de start van een file. Die file was ontstaan door boeren met tractoren die onderweg waren naar een protest in Den Bosch. Israël en de door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad hebben een akkoord gesloten over de uitvoering van een vredesplan voor Gaza. Er komen werkgroepen die zich gaan bezighouden met de ontwapening van Hamas en de wederopbouw van Gaza. Ook wordt er gekeken naar zaken als schoon water, sanitaire voorzieningen en volksgezondheid. De Amerikaanse gezant Kushner sprak vandaag 4 uur met premier Netanyahu, die eerst wil dat Hamas volledig wordt ontwapend. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Simpel.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag.

0: naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
8: Met op zaterdag 12 september Oasis Undercover Sessies.
7: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Regio 8. Sport.
2: Een hele goede avond. Het is maandagavond 17 augustus 2026. De tweede wedstrijd van de Graafschap vanavond in de keukenkampioendivisie. De Graafschap voetbalt vanavond thuis tegen Jong AZ. We gaan straks even voorbeschouwen met de mensen in Doetinchem op de Vijverberg. En verder hebben we twee gasten hier in de studio. En dat zijn Eugène van Londen en Koen van Loon. De trainer en de teammanager van VVG 25 uit Gaanderen. We gaan ze even aan de tand voelen en eens kijken wat ze allemaal te melden hebben. Hoe de voorbereiding is geweest en hoe zij naar de huidige competitie in de eerste klasse gaan kijken. Dat allemaal tot een uur of 10 vanavond.
3: Dit is 8 Sport met Fred Jansen.

0: Regio 8, inderdaad, op maandagavond. We gaan voorbeschouwen op de wedstrijd van de Graafschap. De Graafschap, ja, een nieuwe trainer. En de heer Van Duivenbode, die had het een en ander te melden.
1: Trainer Thomas Duivenbode, morgen de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Ja, dat is altijd een momentje waar iedereen zin in heeft, denk ik.
2: Ja, enorm. Ja. Hier hebben we naar uitgekeken. Ik in ieder geval, ik zei net tegen de groep. Ik heb ze even bij elkaar geroepen. Van, ja, voor mij een van de redenen om te kiezen voor de Graafschap zijn de thuiswedstrijden. Berry nodigde mij denk ik een jaar of twee geleden uit om een wedstrijd te komen bijwonen. En ja, dat vond ik waanzinnig. Ik vind ons stadion, de sfeer in het stadion, onze supporters, vind ik echt van een ongekend niveau voor het niveau waarop we actief zijn. En ja, die willen we ook iets teruggeven natuurlijk. En ja, dat begint wat mij betreft morgen voor eigen publiek.
1: Ja, want jij weet ook vanaf vorig seizoen, als je iets teruggeeft, dan ontstaat er een wisselwerking.
2: Ja, we hebben een aantal hele bijzondere avonden denk ik meegemaakt.
1: Ja, er komt Jong AZ op bezoek. Wat verwacht je van Jong AZ? Het is nog heel vroeg in het seizoen natuurlijk.
2: Ik verwacht dat we heel veel pech hebben. En dat Jong AZ met een uitermate sterk team komt. Je hebt gisteren kunnen zien tegen FC Utrecht hoe sterk AZ1 is. En ik verwacht eigenlijk dat de volledige bank, wat een hele jonge bank is, of nagenoeg de volledige bank, op jongens als Kelvin Stengs na, maar dat die tegen ons zullen spelen. Ja, dat is nu helemaal hoe het is. Hè. Als je op maandagavond tegen die gasten speelt, dan kun je dat treffen. Dus we zullen aan de bak moeten. Maar aan de andere kant, ik hou ook wel van een uitdaging. Dus ja, het is wat het is.
1: Hoe staat je team ervoor?
2: Het team staat er goed voor. Ook dat heb ik net tegen de groep gezegd. Ik vind dat we met name de trainingen van gisteren en vandaag, dat die er heel goed uitzagen. Fris, energiek. Dus dat is zeer positief. Het is natuurlijk wel zo dat we weer in een andere samenstelling spelen. Een samenstelling waarin we nog niet eerder hebben gespeeld. Dus ja, ik heb er heel veel vertrouwen in op basis van hoe we met elkaar werken, hoe we hebben getraind. Maar ben ook wel weer nieuwsgierig hoe we het in deze samenstelling met elkaar gaan doen.
1: Ja, want je mist je aanvoeren morgen.
2: Onder andere, en Julian Kania voor het eerst in de basis. Verder de Jong in een andere rol, Jason weer op het middenveld. Dus er gaan wel wat dingetjes weer veranderen. En ja, dat is een beetje inherent aan de situatie op dit moment. Nieuwe spelers die erbij komen, die tijd nodig hebben om fit te worden. Kunnen tijd nodig hebben om aan de speelwijze te wennen. Dus vanuit dat perspectief zijn we nog niet helemaal klaar, zijn we nog niet af. En daarom is die wedstrijd van morgen ook zo belangrijk voor mij. Het is belangrijk nu in de beginfase van het seizoen om punten te pakken. Omdat ik echt erin geloof dat wij gaan groeien in het seizoen. Dat we alleen maar beter gaan worden. Alleen ja, dan wil je niet al een achterstand moeten goedmaken. Dus punten pakken is belangrijk.
0: En dat gaan we zien vanavond. Je hoorde trainer Thomas Duivenvoorde in gesprek met onze verslaggever Tim Rondeel. Goed, we hadden het al aangekondigd. Twee gasten in de studio. Dat zijn de mensen van VVG 25 uit Gaanderen. Koen en Eugène, welkom.
3: Goedenavond.
0: We gaan het hebben over jullie clubje natuurlijk, over VVG 25. En we gaan het ook hebben over jullie ambities, jullie doelstellingen voor dit seizoen. Ja, Koen, laten we even met jou beginnen. Je bent bij heel wat clubs geweest. Dit seizoen bij VVG eigenlijk terug, want in het verleden heb je daar onder andere de jeugd getraind. Hoe is dat om weer terug te komen?
3: Nou, wel prima. Ik heb natuurlijk 3-4 jaar geleden daar 19-1 gedaan. Goed jaar gehad, leuk jaar gehad en... Ja, na 3 jaar HC03 weer terug bij VVG. Ja, dat klopt.
0: Ja, is na 3 jaar op een gegeven moment, dat hoor je bij veel trainers van, dat is toch weer kans voor een nieuwe uitdaging, laat ik het maar doen? Of was je eigenlijk nog niet uitgekeken?
3: Ik had al wel besloten om weg te gaan bij HC03. En ik had het een beetje op mijn af van laten komen wat mijn volgende club zal gaan worden, zeg maar. En toen belde ergens in de winterperiode belde VVG me op. Of een gesprek met mij wil. En ja, toen ging het eerlijk gezegd wel heel snel. Want volgens mij waren met 4 dagen was het helemaal rond.
0: Nou, dat is wel lekker snel in ieder geval. Jean, heb jij er ook nog wel mee te maken gehad als teammanager om te kijken van of de trainer een beetje bij de huidige selectie past?
4: Ja, dat klopt. Ik heb natuurlijk ook samen met de TC even bekeken van welke trainers er beschikbaar waren. Gesprekken met een aantal trainers gehad. En Koen was beschikbaar en leek als een geschikt kandidaat om onze club te komen trainen.
0: Ja, want het is niet zomaar een club natuurlijk. Het is Evers, iedereen kent hem van de Graafschap. Ja, een goede trainer de afgelopen jaren geweest. Een gerenommeerde naam ook. Ja, probeer maar zo iemand terug te krijgen.
4: Ja, dat is niet,
0: dat is niet zo makkelijk.
4: Gemakkelijk, dat kun je wel zeggen. Kijk, je kunt natuurlijk van allerlei trainers naar het club halen, maar het moet ook passen. Gaanderen is ook gewoon een dorpsclub. En dat houdt ook, laten we zeggen, de gemoedelijkheid moet ook bij de trainer, moet dat erin zitten. En we hoeven niet alleen maar vol met strijd. De gezelligheid is ook belangrijk daarbij.
0: Ja, hoe belangrijk is het dan dat deze trainer ook naar uit de regio komt, uit Etten, dus dat is lekker dichtbij. Dus is dat belangrijk om het teamgevoel, maar ook het sfeertje van de club een beetje te waarborgen?
4: Ja, nee, wat Koen op een gegeven moment al aangeeft, hij kent de club al. Hè, dus, en hij weet de mentaliteit, laten we zeggen, van de regio en ook van Gaanderen zelf. Dus wat dat betreft is dat wel een pluspunt, ja.
0: Ja, Koen, even naar jou nog. Afgelopen maanden ben je natuurlijk nog bij je oude club bezig geweest. En dan ben je toch met één been alweer bezig, ook met de nieuwe club. Heb je de afgelopen maanden wel af en toe met de VVG wat contacten gehad om te kijken wat de selectie bijvoorbeeld is voor dit seizoen of op andere zaken bijvoorbeeld al was wat vooruitgeblikt?
3: Ja, in feite op het moment dat je het rond is, zeg maar, dus dat is ergens in januari geweest, begin januari, dan ben je eigenlijk al met een half been eigenlijk daarmee bezig. En nou goed, toen was het ook nog niet bekend dat VVG kampioen zal gaan worden, ja of nee. Dus dat was natuurlijk nog een beetje iets, blijft de groep intact? Nou, dat was al wel besproken, dat iedereen wilde in principe wel doorgaan. En er waren geen aanwijzingen dat iemand zal gaan stoppen. Dus dat was eigenlijk ook wel een belangrijke vraag van mij naar de groep toe. Nou goed, en dat is zo geweest en ook zo geworden. Nou, en voor de rest ben je heel erg druk met, want ja, naast Ties die gestopt is, natuurlijk is ook de assistent trainers zijn gestopt. Dus daar zijn we op zoek geweest. Nou, dat was ook nog wel een behoorlijke zoektocht. Wat me nu met Raymond Jansen en met Roy Legthuit wel goed ingevuld is, denk ik. Tenminste, mijn eerste ervaringen zijn daar echt prettig mee. Nou, Isien bleef natuurlijk wel, Arjan Potthoff bleef, Roel, de materiaalman bleef. Dus voor de rest was de staf behoorlijk goed intact. Dus ja, dan was het afwachten. En uiteindelijk, ja, dan volg je natuurlijk VVG ook wat meer dan, nog meer dan dat je anders doet, zeg maar. Want eerlijk gezegd, ik volg eigenlijk alle amateurverenigingen in de buurt. Maar ja, dan ga je toch met een iets ander oog ernaar kijken. Nou, en langzaam maar zeker gaat het groeien. En als je dan een keer een zondagje vrij bent met HC03, dan ga je naar VVG kijken. Dus ik heb twee wedstrijden live kunnen zien. En de rest deed ik hoofdzakelijk op de maandag via de VO, zeg maar. Dus met de beelden. Dus ja, op zich ben je dan al wel met VVG bezig.
0: Ja. Hoe belangrijk is dat voor jou? Want de basis zit er gewoon bij de club. Heel veel mensen die sluiten ook nu weer aan bij het eerste. Is dat voor jou als trainer extra makkelijk om in een club binnen te komen?
3: Nou, ik weet niet of het makkelijk is. En ik weet ook niet zo goed meer. Ik kan me niet zo goed meer herinneren wat het verschil is met mijn vorige vereniging als je daar in het begin bent. Het is in het begin altijd, ook al ben je er al een keertje, een jaartje geweest, het is toch weer even opnieuw de weg vinden, zeg maar. En de contacten vinden en noem alles maar op. Ja, en dat kan af en toe al heel simpel zijn dat je niet weet waar de hesjes liggen bij wijze. En dat kan al heel irritant zijn op een training.
0: Ik weet er alles van. Als ja, teammanager krijg je alle lullige klusjes om je oren. Maar ik zie Eugène lachen. Die denkt van ja, dat ken ik wel.
3: Nee, dus dat is overal, maar dat is volgens mij bij HC ook zo geweest. Maar ja, dat ben je al heel snel vergeten natuurlijk, dat soort dingen.
0: Wat moet een teammanager volgens jou zijn, Koen? Wat van iemand binnen het team, binnen de club?
3: Ik vind het altijd sowieso prettig met teammanagers, maar ook met assistenttrainers, dat ze eigenlijk vanuit de club komen, die een beetje weten hoe de hazen lopen binnen de vereniging. Nou, Isien weet dat heel erg goed. En ze moeten eigenlijk ook een verlengstuk zijn van de trainer en zoveel mogelijk randzaken, en noem ik even met alle respect, bij me weghalen. Dat ik daar niks mee te doen heb en dat ik me zoveel mogelijk kan focussen op het voetbal. Want dat vind ik uiteindelijk ook het leukste. En de rest moet eigenlijk erbij doen. Maar goed, je moet dat toch altijd even blijven checken.
0: Dus de afgelopen maanden heb jij natuurlijk al heel veel voorbereidingen gedaan voor de huidige competitie die eraan zit te komen. Dan hebben we het natuurlijk over kleding, over allerlei andere randzaken. Waar ben je allemaal druk mee geweest?
4: Nou, in eerste instantie op een gegeven moment natuurlijk de trainer te introduceren binnen de club. Nou goed, we hebben helaas de pech dat onze hoofdsponsoren punten en Vergessen van Groningen ook stoppen. Dus daar zijn we mee bezig geweest om die een goed afscheid te geven. En dat krijg je nog aankomende week, maar daar zijn we nu bezig. We zijn momenteel bezig druk met het kijken voor een trainingskamp. Voor in januari zijn we er weer mee bezig. En dan zeggen de voorbereidingen voor dit seizoen zijn alle lijsten, alle spelerslijsten, alle de rugnummers en noem maar op, om allemaal weer correct te krijgen, zodat we gewoon weer goed in het seizoen kunnen beginnen.
0: Nou, we gaan straks natuurlijk uitgebreid verder praten wat jullie doelstellingen zijn, hoe de selectie eruit ziet. Maar voor een eerst luisteren naar muziek.
5: Acht Sport. Voor sport uit de Achterhoek.

0: Hey, inderdaad. Romantics was dat en What I Like About You. We gaan verder praten met Koen Verlone en Jeanne van Londen van VVG 25. Heren, we hebben net al een beetje gekeken naar de voorbereidingen van het seizoen. Als we eens naar jullie selectie kijken. Koen, jij zei straks in het tussengesprekje van we hebben eigenlijk niet zo heel veel wisselingen. Er zijn weinig jongens weg volgens mij en één jongen nieuw. Zeg ik dat goed?
1: Nee, dat is niemand nieuw in mijn ogen. Een aantal jeugdspelers die doorgekomen zijn. En voor de rest is de groep gewoon intact gebleven, ja.
0: Ja, hoe belangrijk is dat voor jou en ook voor Eugène natuurlijk? Ik bedoel, je kent die mensen, Eugène, die knikt dan meteen. Is dat lekkerder starten dan dat je met allemaal nieuwe jongens moet komen waarvan je niet weet van hoe ze gaan spelen?
1: Nou, ik vind dit wel lekker.
0: Ja?
1: Dus goed, als er wat jongens bij waren gekomen, dan was dat ook van harte welkom geweest. Maar ja, dat is niet het geval. Ik heb liever dat er jongens blijven dan dat de jongens weggaan en nieuwe jongens komen, zeg maar.
0: Ja, want hoe ruim zit je in je selectie?
1: We hebben een lijst van 22 namen, waar wel twee spelers nu al weten dat ze langdurig geblesseerd zijn. Dus dat zal ongeveer rond de winterstop gaan worden. Dus dan hebben we 20 jongens over.
0: Hm. En dan aanvulling eventueel van onder 19, mocht het nodig zijn?
1: Onder de 19, tweede elftal, daar zal het dan vandaan moeten komen. Maar in eerste instantie ga ik ervan uit dat we het met deze 22 kunnen gaan doen.
0: Ja, dat clubgevoel, dat, vooral zeker in kleinere plaatsen. Ik bedoel, ik kom zelf uit het Arnhemse en dan merk je dat het inderdaad toch wat anders is. Dat is in de Achterhoek toch veel meer. Hè? Zeker bij clubs in Etten, in Gaanderen, in Silvolde, in Ulft. Dat zijn toch veel hechtere gemeenschappen. Is dat ook bewust daarvoor dat jij weer gekozen hebt, Koen, voor een club hier in de regio? Want nou, jij hebt eigenlijk wel allerlei clubs hier in de regio getraind. Dus ik groeise heb de HC03.
1: Klopt. Nou, ik ga in ieder geval goed op ambitieuze dorpsverenigingen, zeg maar. Dat vind ik gewoon prettig. Dus er moet een combinatie zijn van prestatie en sfeer. Dat heb ik zelf als voetballer ook altijd meegemaakt, zeg maar. Dus in de jaren dat ik gevoetbald heb. En nu als trainer vind ik dat ook het meest prettig, zeg maar.
0: Ja. Eugène, je hebt natuurlijk de afgelopen jaren bij de club meegemaakt. Dat clubsfeertje, beschrijf het eens. Wat voor een club is VVG? Wat maakt de club zo aantrekkelijk?
2: Ja, VVG is natuurlijk echt gewoon een cliché natuurlijk, dorpsclub. Hè? Maar goed, het team waar we zitten hebben is gewoon een vriendenteam. Die jongens die gaan met elkaar op vakantie. Die komen bij elkaar op de verjaardagen. En die hebben echt gewoon, als er in de familie omstandigheden wat zijn, is het ook het hele team staat voor elkaar klaar. En die binding wat je hebt, dat is zo belangrijk voor het team. En denk ik ook voor de hele club. Want als je ziet op een gegeven moment van de hele club staat voor elkaar klaar als er wat aan de hand is, laat het zo zeggen.
0: Ja, en dan kun jij natuurlijk ook, en dat doe jij ook, een hele belangrijke rol in spelen als teammanager.
2: Daar probeer ik mijn aandeel in te brengen, ja. Maar ik zeg al, we hebben nu die hele groep en het is zo'n vriendengroep. Dus voor mij is dat wat dat betreft wel heel makkelijk. Want er komt ook heel veel uit de groep zelf. En dat is natuurlijk fijn dat je jongens uit eigen dorp allemaal in het team hebt voetballen. Die weten ook wat de dorp wil. Die weten wat de club wil. En dat is wel makkelijk werken.
0: Ja, afgelopen weken hebben jullie natuurlijk, zijn jullie begonnen met de trainingen. Dat was natuurlijk niet optimaal, Koen, hè, met die warmte. En ook natuurlijk met vakanties.
1: Met name de vakanties vond ik wel een probleem. Maar goed, dat is wat het is, zeg maar. Daar heeft denk ik iedere vereniging hier in de omgeving mee te maken. Dat hoor je ook wel een beetje links en rechts. Maar vanaf morgen hebben we weer 18. Dan gaan er nog een paar vakantie. Dan zijn er nog een paar weg. Maar ja, dan is de groep weer vrij compleet, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar goed, we hebben dit jaar de zomervakantie zit gewoon in de regio midden. Is dat gewoon helemaal achteraan. Ja. En in feite is dat, voor een voetbaltrainer wel jammer, zeg maar.
0: Ja, dan heb je binnenkort ook nog beker. We hadden het er straks ook eventjes over. En dan zei je van, we kijken gewoon. Ik wil eigenlijk alle wedstrijden gewoon winnen. Ik weet dat er trainers zijn die zeggen, nou, dat is een mooie voorbereiding op de competitie. En we zien het wel. Maar zo zit jij niet in elkaar, hè?
1: Nou, ik kijk er wel een beetje op die manier naar. Want uiteindelijk, we hebben nu 20 jongens die we kunnen laten spelen. Dus ik wil in die voorbereiding ook iedereen daarin laten spelen. We spelen ook heel vaak een zondag-dinsdag wedstrijd, zeg maar. Nou, dat is in de voorbereiding, als je dan twee keer over 90 minuten moet voetballen, eigenlijk ook in theorie te veel, zeg maar. Dus dat zullen we ook wat moeten wijzigen. Dus ik heb ook al wel gezegd van, ja, je moet een beetje op anderhalf wedstrijd kijken, zeg maar. Dat je anderhalf wedstrijd speelt in die twee wedstrijden. Dat is denk ik qua belasting ook goed. En op die manier gaan we het invullen. Dus je kijkt er wel een beetje andere manier. Maar ja, ik zei zojuist ook al, zodra dat eerste fluitje gaat, dan wil ik gewoon winnen. Dat weet ik van mezelf en daar ken ik mezelf voor.
0: Ja. Koen, dan natuurlijk de eerste maanden. Dan ga je kijken van hoe het team staat. Ga je kijken of er eventueel aanpassingen moeten zijn. De teammanager, we noemden net al, ontzettend belangrijk voor de sfeer in het team. Jij bent al wat verder aan het kijken, Eugène. Eventueel voor de winterstop al. Om te kijken of er wat georganiseerd kan worden qua trainingskampen.
2: Ja, we gaan het.
0: Moet je nagaan, een half jaar van tevoren ben je er al druk mee.
2: Nou, we zijn al bijna een jaar druk mee. Vorig jaar zijn we naar Gent geweest op trainingskamp. En toen waren we alweer die eerste geluiden zo van, waar gaan we volgend jaar heen?
0: Gent in België of Gent bij Nijmegen? Of,
2: Gent in België.
0: Oké.
2: Ja, dus die jongens die zijn daarvoor altijd naar Spanje gegaan. En dit door financiële redenen kon dat de afgelopen jaar kon dat niet. En dus het is België geworden. Maar we zijn nu toch wel weer kijken om richting Spanje, richting op naar trainingskamp te kunnen organiseren.
0: En dat gaat dan voornamelijk ook met gelden van sponsoren? Of is het dat de jongens zelf een bepaald bedrag moeten bijdragen? Of?
2: De jongens betalen een groot gedeelte zelf allemaal. En de rest wordt aangevuld met sponsoren.
0: Hm. Nou, we gaan straks nog even verder praten over jullie competitie. Want ik heb hele leuke derby's al gezien. En dat doen we even naar de volgende plaat.

0: Fleetwood Mac hier op Regio 8. We gaan even kijken naar de wedstrijden van de Graafschap. Want er worden 3 wedstrijden vanavond gespeeld. De Graafschap is inderdaad tegen Jong AZ om 8 uur. Ook Jong Ajax tegen FC Emmen en Jong Utrecht tegen Vitesse. Alle Jong clubs die spelen dus vanavond. We gaan zo direct overschakelen naar Doetinchem. Daar zijn de mensen nog niet. Dus we gaan even nog verder praten met Koen en Eugène. Koen, we hadden het net over oefenwedstrijden. Natuurlijk, dat hoort erbij in een seizoen. Hè. Behalve de beker waar we het straks al over hadden. Zeker ook die oefenwedstrijden. Tegen wie spelen jullie eigenlijk allemaal?
1: We spelen morgenavond tegen Elswijde. Was in eerste instantie de bedoeling OBW, maar die hebben zich teruggetrokken. Dus ik ben nog blij dat we Elswijde daarin hebben kunnen vinden.
0: Bij jullie thuis of daar?
1: Bij ons thuis, okay. Ja. En Elswijde een goede derde klasse, dus ik ben benieuwd. We oefenen tegen SJOC, we oefenen tegen Vassenveld, we oefenen tegen DCS. En dan heb ik ze gehad volgens mij. En we spelen beker dan ook tegen Vassenveld, SJO en Fiat.
0: Ja, nou, als we naar jullie competitie kijken in de eerste klasse, ja, geweldige affiches natuurlijk. Heleboel streekderbies, onder andere tegen Zutphen. Moet even goed kijken wat hier allemaal staat. SJOC Winterswijk, Longa 30. Ja, dat is natuurlijk geweldig als club om daar tegen te mogen spelen. Ik bedoel, veel fijner dan dat je alle wedstrijden heel ver weg speelt.
1: Klopt. En het zijn natuurlijk ook erg grote verenigingen. Hè? Ik bedoel, als je een beetje kijkt naar Longa, Winterswijk, Zutphen, weet ik zo niet. Maar dat zijn wel verenigingen met tussen 1000 en 1400 leden. Nou goed, dan mag je gewoon super trots zijn als VVG dat je daar tegen mag voetballen met een club met 600 leden, zeg maar. Dus ja, dat is geweldig.
0: Hoe erg leeft de VVG in Gaanderen, Eugène? Is het echt het centrum van het dorp? Ik bedoel, de voetbalclub is vaak, er zijn allerlei andere verenigingen. Ja, daar komt het clubgevoel, het verenigingsgevoel komt er eigenlijk in die dorpen echt daarna boven toe, denk ik.
2: Ja, maar gelukkig heeft Gaanderen een heel groot verenigingsleven, hè, met alle diverse sporten wie ze hebben. Dus, maar goed, VVG is daarin wel de grootste vereniging in het dorp. Dus wat dat betreft leeft het echt wel. Een grote jeugdafdeling hebben we. Dus, en daar wordt nog steeds heel veel aanwas in.
0: En ook heel veel mensen die echt op de thuiswedstrijden bij jullie gewoon komen kijken?
2: Thuis en uit. Dus maakt niet uit. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren, laten we zeggen, heel veel omstreken in Nijmegen zo gevoetbald. En daar waren ook al best wel heel veel uitsupporters, gingen daar wel weer mee. En ik ben benieuwd hoe het nu gaat als we richting Brabant gaan.
0: Dus. Ja, daar ben ik ook benieuwd. Nou, dat is altijd gezellig. Hè? Dat is ook een derde helft heel belangrijk, denk ik. Ja, die derde helft, daar hadden we straks ook eventjes over. Hoe belangrijk is dat voor jullie, dat stukje teamgeest, wat je dan na een wedstrijd, of je nou wint of gelijk speelt of verliest, dat je toch even bij elkaar zit?
1: Dat is wel belangrijk. Ja.
0: Nee. Er zijn ook trainers en spelers die meteen vaak weggaan. Dat weet ik uit het Arnhemse nog. Maar dat is hier denk ik niet, hè?
1: Nou, ik ken het niet.
0: Nee?
1: Als voetballer niet, als trainer niet. Dus ik ken het niet.
0: Oké, ja, gelukkig maar. Nee, ik vind dat ook altijd heel belangrijk. En ik denk dat Eugène dat helemaal kan beamen. Dat je met je team nog even afsluit. Hoe je ook gespeeld hebt en wat dan ook. Maar dat je toch het teamgevoel ook na een wedstrijd nog even met elkaar deelt.
2: Ja, dat is zowel uit als thuis. We zijn ook niet een club die na een wedstrijd direct in de auto of in de bus stapt. En bij de verenigingen weggaan. We gaan blijven ook altijd nog even gezellig even nazitten, nabespreken. Voordat wij eigenlijk weer richting huiswaarts gaan. Dus wat dat betreft, wat ik al zeg, van het team vindt het gewoon belangrijk om na de tijd ook even met elkaar de wedstrijd daar zich door te nemen.
0: Ja. We gaan straks even schakelen met de Graafschap. Maar wat is de Graafschap voor jullie? Leeft het erg bij jullie of als Achterhoeker?
1: Zeker. Het is toch een beetje, iedereen heeft wel een beetje als Achterhoeker zijn er een bepaalde sympathie voor de Graafschap. Hoe en wat ze het ook altijd doen. En, je volgt het toch altijd.
0: Ja. Dat geldt voor jou ook, Eugène?
2: Ja, ik ben als klein jongetje met vaders en mijn opa ging wel eens naar het stadion toe. En daarna ben ik zelf nog 10 jaar lang teammanager bij de jeugdteams van de Graafschap geweest. Voordat ik weer instapte bij VVG. Dus wat dat betreft is het wel erg een blauw-wit hart.
0: Nou, we gaan eens even kijken of de mensen die doet er maar hangen. Nee, ze hangen nog niet, zie ik bij Sven. Nou, Martijn, ga even de broodje bal aan de kant gooien. En we gaan nog even luisteren naar muziek. En dan komen we zo nog even bij jullie terug, Koen en Eugène.

0: Regio 8 op deze maandagavond. De wedstrijd van de Graafschap begint over 20 minuten. We gaan even voorbeschouwen in Doetinchem. En daar zitten voor ons Martijn en Justin. Heren, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, vorige week was er nog wel wat kritiek op de Graafschap. Iedereen zei het was een beetje flats. Ze waren kwetsbaar, op bepaalde momenten ook slordig. Er werd ook genoemd van er moeten nog wat spelers bij. Wat nieuwe spelers betreft. Eén Finn is er afgelopen week bijgekomen, klopt dat?
1: Zeker. De 18-jarige Toivo Mero uit Finland. Inderdaad, overgekomen van HJK Helsinki, kampioen van Finland. Met Europese ervaring. Ik had niet gedacht dat je dat ooit zou zeggen hier bij een nieuwe speler van de Graafschap. Maar dat heeft hij. Europese ervaring. Nu 2 wedstrijden gespeeld in de Conference League. Dat is het 3e Europese toernooi. Liggen ze er wel uit. De vorige club van Toivo Mero verloren over 2 wedstrijden van een club uit Ierland. Dus of dat heel veel voorboden heeft voor dat hij bij de Graafschap goed gaat doen, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar laten we in ieder geval hopen op een goede aanval. Linksbuiten is het. Volgens trainer van Duivenvoorde. Had hij een individuele actie, had hij een dribbel. Veel diepgang, maar is het wel een jonge jongen. Dus de verwachtingen worden toch wel een beetje getemperd bij de jonge aanvaller. Maar ja, het laat wel zien dat de Graafschap, in ieder geval het bestuur van de Graafschap, lekker bezig is met die aankopen, toch?
2: Ja, het lijkt me wel. Kijk, je bent natuurlijk zeker op die linksbuitenpositie op zoek naar iemand die Ibrahim El-Kadiri kan doen vergeten. Nou ja, als dit een speler is die inderdaad een flinke dribbel heeft, en dat had El-Kadiri natuurlijk ook, dan belooft dat misschien nog wel wat. Kijk, de mensen hadden op een gegeven moment bij Ibrahim El-Kadiri hadden ze wel een beetje door wat hij allemaal van plan was als hij begon te dribbelen. Ja, daar zullen ze nu bij Toivo Mero misschien weer aan moeten gaan wennen. Ik ben heel benieuwd wat er straks gaat gebeuren. We gaan het straks over de opstelling hebben. Eerst maar eens even gewoon op de Vijverberg rondkijken. De aftelklok staat op 18 minuten en 10 seconden. Dan gaan we hier aftrappen tussen de Graafschap en Jong AZ. Beide teams op dit moment op het veld aan het inschieten. Straks al even zo'n afpakspelletje gezien aan de overkant. En dan kun je vaak aan de hesjes in ieder geval al zien wie er allemaal in staan. Wie welke functie gaat krijgen. Wisselspelers waren bij ons voor de neus een beetje bezig. En op dit moment wordt er ook een soort afwerkspelletje gedaan door de heren van de Graafschap. Voorzetje geven vanaf de linkerzijde van het veld. Kopstootje en dan vervolgens een makkelijke vangbal voor Ties Wiegers. Dat is een beetje een spelletje dat nu hier gespeeld wordt. Ja, en de verwachtingen van deze wedstrijd. Ja, daar moeten we denk ik ook even over. Dit is altijd een verrassingswedstrijd, hè, deze jong ploeg.
1: Ja, je weet eigenlijk nooit waar je tegenkomt. We hebben het inderdaad meegekregen. 8 spelers van AZ1. Die afgelopen weekend ook bij de selectie waren bij de 1-4 overwinning bij FC Utrecht. Een AZ1 wat er heel lekker in zit. Dus niet hopen dat Jong AZ er even lekker in zit. Vorige wedstrijd hebben ze zelfs 1-0 verloren van FC Eindhoven. Dus net als de Graafschap zijn ze de competitiestart niet heel lekker begonnen. Dat is enigszins een goede voorbode. Maar ja Jong AZ, het is een jong ploeg op een maandag. Dat kunnen allemaal A-spelers zijn, dat kunnen allemaal jonge spelers zijn. We weten het heel eerlijk gezegd niet. Het enige waar we vanuit kunnen gaan is dat de Graafschap getergd zal zijn. Met een toch wel matig spel vorige week tegen Helmond, 1-1 gelijkspel. Dan willen ze natuurlijk er alles aan doen. Deze niet uitverkochte Vijverberg in ieder geval van alles te laten zien. En hopen dat die overwinning nu wel over de streep getrokken wordt. 16 minuutjes en 38 seconden om precies te zijn tot de aftrap van deze wedstrijd. En we hebben er zin in, toch?
2: Ja, zeker. Nieuw veld op de Vijverberg. Dat kun je inderdaad ook wel aardig zien. Ja, op één plekje lijkt het wel alsof er toch wat gerepareerd is. Dan hebben we het over een plek voor de hoofdtribune. En dan aan de zijde van de Spinnenkop zo'n beetje. Daar lijkt het toch alsof ze daar toch nog wat alpaca's overheen hebben laten lopen in het afgelopen weekend. Maar voor de rest moet ik zeggen dat het matje er mooi bij ligt. En ik ben heel benieuwd of dat zo gaat blijven. Dus op zich heel verwonderlijk dat je een groene grasplant hebt met deze droogte. Dus in dat opzicht hebben ze het goed gedaan.
1: Ja, heerlijk. Ik heb er zin in ieder geval als de Keukenkampioen Divisie hymne al klinkt. Laten we hopen voor de Graafschap dat dit de allerlaatste seizoen is dat we dit hymne gaan horen. En dat ze gewoon gaan promoveren. Ja, er worden wel verwachtingen geschept dit jaar natuurlijk. Veel verkocht afgelopen winter vooral. Maar ook afgelopen zomer met El-Kadiri Al-Alachi. Allemaal zijn vertrokken. En er moet wel wat voor terugkomen. Vinden ook menig Graafschap supporters. Maar ook Duivenvoorde ook. En ook Marco Bogers, algemeen directeur. Was het er wel mee eens met zijn trainer dat er wel wat bij moet. En we zijn benieuwd. Kleine 2 weken voordat de window sluit. Dus Barry Powell heeft nog een week of 2 om wat aankopen te doen. Ze hebben al een aantal geïnteresseerden. Gabriele Finocchiaro van Juventus onder 20 zijn ze mee bezig. Ook een linksbuiten aanvaller. Hetzelfde geldt voor Emir Bars. Vorig jaar jong PSV. Die zit nu in Turkije. Konyaspor. Ook een linksbuiten. Ze aanvallend probeert de Graafschap nog iets te doen. En laten we hopen dat het vandaag in ieder geval niet nodig is. Dat ze er gewoon een aantal in knallen tegen Jong AZ. En Jong AZ wat ongetwijfeld ook heel getergd zou zijn. Ik ben benieuwd. Een wedstrijd die wel lekker op en neer zou gaan, denk ik.
2: Ja, precies. En nou, waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben, of wat nou het beleid voor de Graafschap gaat worden. Want je zegt wel, er mag best wel wat bij. Ja. De aankopen die er nu geweest zijn, ja, dat zijn nog niet echt allemaal superbekende personen. Terwijl je best wel behoorlijk wat geld hebt dat je eventueel uit kunt geven.
1: Ja.
2: Maar soms heb ik ook wel eens het idee dat men bij de Graafschap denkt van nou, wij gaan gewoon investeren op wat minder bekende jongens. Die gaan we proberen beter te maken om uiteindelijk aan die jongens ook weer geld te verdienen. En ik vraag me af in wat voor, ja, wat nu het beleid gaat worden. Of ze nu zeggen van nou, we gaan het maximaal investeren, want we willen zo vlot mogelijk naar de Vriendenloterij Eredivisie. Of ze zeggen, we willen toch nog eerst even een beetje meer geld proberen binnen te halen. En dan wat stabieler naar de Eredivisie. Ja. Ik weet het niet, maar daar doen ze geen uitspraak over.
1: Nee. Het lijkt er wel op dat ze inderdaad voor die eerste route kiezen. Voor wat de jonge, minder bekende jongens. Jongens uit de jeugd. Maak die maar eerst beter en verkoop ze daarna voor een winst. Ja, dat werkte. Afgelopen jaar werkte dat goed. Bijna ongeveer 2 miljoen opgehaald. En ook met doorverkooppercentages. Bazaar Unal voor 10 miljoen naar Frankrijk toe. Krijgen ze ook een dikke 8 ton mee. Van NEC en van Lille. Dus dat is een mooie middenkomen voor de Graafschap. Maar ja, er moet misschien ook nog wel wat ervaring bij. Want met al die jonge jongens, ja, het breekt je toch op. Je zag het vorig jaar in Almere, de play-offs. Ja, je was over 2 wedstrijden echt kansloos tegen Almere. Tegen een team wat gewoon net iets meer ervaring had. En ook misschien wel wat beter was. Ja, dat gaat je opbreken als je geen ervaring hebt. Je hebt natuurlijk even niet meer je weg gedaan. 20 goals in de competitie. Ja, als je die maar eens te vervangen hè, met jonge jongens, ja, daar kun je eigenlijk niet op bouwen. Daar moet toch wel wat bij. Clint Leemans is gekomen, is nu geblesseerd. Maar ja, qua ervaring vind ik dat het er nog net wat te maken is.
2: Ja, precies. Dus ja, goed. En bovendien, als je kijkt naar wat er op dit moment nog meer voetbalt in de keukenkampioen-divisie. 3 ploegen die gedegradeerd zijn en die eager zullen zijn om zo vlot mogelijk weer terug te keren. Ja. Een aantal ploegen die al heel erg lang roepen dat ze graag willen promoveren en dat er iedere keer maar niet van komt. Dus al met al denk ik dat we een hele interessante competitie tegemoet gaan. Waarbij je denk ik als de Graafschap het gewoon iedere wedstrijd weer moet laten zien als je echt wat wilt. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben ook wel benieuwd hoe jullie in de studio er tegenaan kijken. Wat zijn jullie verwachtingen?
0: Ja, dan gaan we even kijken. Koen en Eugène, hoe kijken jullie naar de Graafschap voor deze competitie?
3: Ik denk dat ze een heel mooi seizoen gaan krijgen met deze selectie. Want iedereen wil ook al zeggen van ja, de selectie is eigenlijk beneden het niveau wat gewenst is.
0: Ja.
3: Dus ik hoop dat er nog een aantal goede spelers bij komen.
0: En de laatste jaren is natuurlijk iedere keer aanhaken met na-competitie en dan uiteindelijk weer net niet. Is dat een beetje de situatie van de Graafschap de laatste 5, 6, 7 jaar?
3: Ja, 8, 9, 10, 11 jaar. Hè? Dus, en we zitten natuurlijk heel lang al in dit schuitje. Ja. Het is ook een beetje de Graafschap. Hè? Dus goed dat te groot voor de tafellaken en te klein voor het servet. Of net andersom. Hè? We hangen altijd bij de eerste 4, 5 in de KKD. En we zijn net te klein om in de Eredivisie aan te blijven waken. Ja. Al hebben we onder Korbach natuurlijk een heel goed seizoen gehad.
0: Ja. Toen zat jij er ook al? Of?
3: Toen zaten we ook al in het stadion. Ja.
0: Ja. En jij Koen, hoe kijk jij naar de Graafschap op dit moment?
4: Nou, ik kan wel aansluiten bij de woorden van Eugène. Ik denk inderdaad, ze hebben eigenlijk een hele goede trainer aangetrokken. Althans, een beetje het kroniewil van de Nederlandse trainerschilders hebben ze gezegd. Maar uiteindelijk gaat het toch een beetje om de kwaliteit wat je in de selectie hebt. En ik denk inderdaad dat het nu nog gewoon wat te jong is.
0: Ja. In ieder geval minimaal toch een periode. Is dat het meest haalbaar?
3: Het seizoen is lang, dus gaan we kijken waar het
0: blijft
3: gezicht. Ja. Ja, dus, je ziet bij de Graafschap natuurlijk zelf ook altijd. Hè, op een gegeven moment loopt het nu weer wat minder. In de winterstop komen er weer wat andere spelers erbij. Of te vertrekken weer een andere spelers. En dan kan het zomaar in één keer gaan lopen. En dan dat je toch wel weer gewoon richting die promotieplekken kunt gaan. Of in de na-competitie heel ver kunt komen.
0: Ja, dat zou toch mooi zijn, of niet?
3: Dat zou zeker mooi zijn.
0: Ik denk dat zeker de Achterhoek dat verdient. Dat de Graafschap gewoon weer lekker een stapje omhoog kan. We gaan nog even terug naar het stadion. Martijn en Justin. Hebben jullie de opstelling ook al?
1: Die hebben wij zeker. Laten we beginnen met de uitploeg Jong AZ. Zoals ik al zei eerder. 8 spelers van AZ1. Die van het weekend daar ook bij de selectie zaten. Maken nu hun aantreden in de basiself bij Jong. Ja, Thomas Duivenvoorde gaf het gisteren ook bij Regio 8 al aan. Hij ging er vanuit dat veel van de bank van Jong AZ ook wel van AZ1 ook wel zou spelen bij Jong AZ. En dat blijkt inderdaad zo. Het is nummer 1 Kiani Zeggen, wel de vaste keeper van Jong AZ. Sam de Grand op linksachter, overgekomen van Lommel afgelopen zomer. Is ook een speler van Jong Oranje, dus die is bij de algemene voetbalkenners wel wat bekend. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Billy van Del, Andrea Natali maken een centrale duo. En Jesper Zwart, vorig seizoen ook bij de Graafschap Jong AZ aanwezig. Toen werd het 5-0.
5: voor de Superboeren, hat-trick van Niemeyer. Die staat nu ook op rechtsback. Rion Ichihara, Julian Uriep en Hessel de Wit. De drie middenvelders en aanvallend is het wel de sterkste linie. Met Matthijs Sien overgekomen vorig jaar, miljoentje of vijf. Oefkir ook overgekomen vorig jaar, miljoentje of vijf. En Bendegus Kovac, boomlange Hongaarse spits overgekomen van Ajax in de jeugd. Doet het supergoed, draait een supergoede voorbereiding. En het leek er echt op alsof hij het dit seizoen Troy Parrott, die inmiddels weg is bij AZ. En Max Meerdink het echt moeilijk ging maken voor een tweede of een derde spitsenrol. Die mag het nu vandaag in de Vijverberg gaan laten zien. Maar daar staan natuurlijk ook elf van de Graafschap tegenover. En die heeft Martijn als goed is op zijn papiertje staan.
2: Ja, maar ik heb hetzelfde op papiertje als jij.
5: Dus oh, dat scheelt.
2: Dat hebben ze twee keer gekopieerd. Ties Wieg is op doel. Roman Wesseling, hij is weer terug. Eerste wedstrijd tegen Helmond Sport was hij geschorst naar aanleiding van die forse overtreding. Waar ze een beetje alle frustratie van het hele seizoen er in één klap uitkwam. Zo gaf hij dat later zelf door. Dat kost hem een rode kaart en dat kost hem ook de eerste wedstrijd van het seizoen. Maar hij is er vandaag weer bij. Dat betekent dat we in ieder geval weer verre invoepen kunnen gaan wachten. Of gaan verwachten vanaf een beetje de hoogte van de punt van het 16 meter gebied. Op het moment dat de Graafschap daar de bal in het spel mag brengen. Joran Hardeman die gaat zich ongetwijfeld ook achterin posteren. Misschien een klein beetje meer naar voren geschoven. Gijs Bolk, ook die zullen we daar in die kontrij kunnen gaan verwachten. Dordi Marmenam verwacht ik wat meer op het middenveld. En dan natuurlijk in een lekkere vrije rol. Waar hij ook zo goed tot zijn recht komt. En die gaan we denk ik in alle hoeken van het veld tegenkomen. Julian Kania, die is er nu ook bij. En die staat inderdaad, zoals hem aangekondigd was, in de spits vandaag. Verder de Jong, de aanvoerdersband die hij even overneemt van Clint Leemans. Maar ik denk dat ze daar een hele goede aanvoerder aan gaan hebben. Hij zal, verwacht ik eerlijk gezegd, achter de spits gaan spelen. Denzel Eiken, Kaya Simons, Jason Meerstad en Nart Meti Granja. Dat zijn de mensen van Thomas Duivoort die in ieder geval in de basis staan. Dan hebben we twee reservedoelmensen, Rick Jonkers en Sam Bouwman. Dan volgens nog Jannes Wiekhoff, Jonge van Zijl, Toy van Meerode, de Fin. Zit vandaag al op de bank. Nathan Kaninda naar de bank verwezen. Benjamin Mambo, Timo Grotenhuis, Nick Hartkes en Tim Braam. Eens kijken of die vandaag nog eens een keer meters mag gaan maken. Want die is vorig seizoen natuurlijk met best wel veel, nou ik zal niet zeggen bombari. Maar ze waren echt ontzettend blij met hem dat ze hem hadden kunnen scoren. En vervolgens heeft hij bijna geen minuten gemaakt. Dus ik ben benieuwd of hij dit seizoen op meer als speler gaat komen. Hij schijnt weg te mogen, maar voorlopig zit hij er nog. Het is een buitengewoon sympathiek jongen. Dus het zou leuk zijn als hij misschien hier toch nog op de vijfde weg kan blijven. Dat waren de mensen van de Graafschap. Nou wil ik naar de elftijdenklok gaan kijken. Maar op dat moment wordt daar even de ondertiteling
0: aan rust.
2: Dus ja, dat kan ik jullie niet vertellen.
0: Wat een herrie op de achtergrond, jongens. Ja. Je kon er bijna niet meer bovenuit, Martijn. Maar... Hey, we gaan jullie straks weer spreken vanaf 8 uur. We gaan met Koen en met Eugène even afronden hier in de studio. We komen straks weer bij jullie terug. Dankjewel. Koen en Eugène, ja, ik zei net als afronding, wat verwachten we eigenlijk voor dit seizoen? Hebben jullie doelstellingen uitgesproken naar TC? Hebben jullie doelstellingen uitgesproken met of samen met de jongens? Of hoe is dat gegaan?
4: Ja, we hebben wel samen met de jongens gezeten. En het is natuurlijk allemaal nieuw, eerste klas. Kijk je een beetje naar de teams die in het verleden gepromoveerd zijn naar de eerste klas, dan zie je toch wel dat ze echt wel heel erg lastig hebben. Dus best wel een behoorlijk niveauverschil. Maar ja, om te zeggen van als doelstelling van erin blijven, dat vind ik altijd, dat vind ik eigenlijk geen doelstelling. Dus we hebben echt wel eens doelstelling uitgesproken van we willen in het linker eindje eindigen. En dan gaan we gedurende het seizoen wel kijken in hoeverre dat reëel is, ja of nee. En het kan best zijn dat het uiteindelijk is dan de doelstelling dat je erin blijft. Maar ja, om daarmee te beginnen, dat vind ik...
0: Als beginnend trainer moet je dat zeker niet doen. Wat is voor jou het belangrijkste dit seizoen, Eugène? Ik bedoel, je hebt een nieuwe samenwerking met Koen natuurlijk.
3: Dus goed in ieder geval dat we weer gewoon een leuk seizoen gaan draaien. Hè. Ongeacht wat de uitslagen zullen zijn. Hè, en dat we vrij blijven van ernstige blessures. En dat we de groep bij elkaar kunnen houden. En dat we aan het einde van de rit kunnen zeggen van jongens, we hebben het mooi gedaan. En we hebben met z'n allen tevredenheid het seizoen kunnen afronden. Dat vind ik wel het belangrijkste.
0: Ja, wat ook belangrijk is dat jullie dit seizoen niet meer te maken krijgen met allerlei clubscheidsrechters. Hè? Of toch af en toe wel?
4: Af en toe wel.
0: Oké, dus het is niet helemaal zo dat alle scheidsrechters nu door de KNVB aangesteld worden met jullie eerste klas voetbal. Of,
4: Ik denk dat je over grensrechters hebben.
0: Grensrechters, ja.
4: Nee, dat zal ongeveer een beetje de helft zijn, heb ik begrepen.
0: Ja, want dat is de grootste frustratie altijd. Ik weet het zelf als teammanager nog altijd van de thuisfluiters, maar ook de mensen die staan te vlaggen bij als er een bal naar voren geschoten wordt en dan al die frustratie eromheen komt. Dat wordt gelukkig voor jullie een stukje minder.
4: Dat wordt een stukje minder, ja.
0: Ja, mooi. Hey, sponsoren, dat noemden jullie straks nog, heel belangrijk. Wat voor sponsoren zoekt VVG nog?
3: Nou goed, in het een Britse zin van het woord. Ik zeg op een gegeven moment van, nou goed, we gaan nu eerste klas voetballen. En er zit een busreizen naar Brabant, zitten er toe. We gaan op trainingskampen. Voor de jeugd is natuurlijk ook van allerlei zaken wat van materialen aangeschaft moeten worden. Om ook de jongens op niveau te kunnen laten zitten. Trainers moeten betaald worden tegenwoordig. Dus wat dat betreft, iedereen wie zich geroepen voelt om wat voor de club te doen. Nou, bij deze in ieder geval mijn smeekbede van help de club.
0: Waar kunnen mensen terecht als ze denken van, nou, ik wil toch wel iets doen voor de club?
3: Ze kunnen sowieso bij de club, bij het bestuur kunnen ze langs. Bij jongens van het eerste kunnen ze langs. Bij de stafleden kunnen ze langs. Op de site van VVG staat een heel uitgebreide sponsorenpakketten. Wat VVG kan aanbieden. En je kunt altijd, laten we zeggen, een bericht sturen naar sponsoring@vvg25.nl.
0: En wat ook nog leuk is, dat zag ik op jullie site, is dat er ook geen voetbal nu geïntroduceerd wordt. Dat is ook leuk, daar gaan we een andere keer nog een keertje over praten. Koen, tot slot, oefenwedstrijden. Kun je ze zo uit je hoofd noemen?
4: Ja, dat kan ik. We beginnen als gezegd morgen tegen Elswijde. Dan zondag spelen we oefenwedstrijd tegen SJOC. Dan dinsdagavond tegen Vassenveld. Daar spelen we in de beker dan de zondag er meteen weer tegen. Dus binnen 5 dagen 2 keer tegen Vassenveld. Mm. Dan spelen we die dinsdag daarop tegen DCS. De zondag dan spelen we in de beker tegen SJOC. En we sluiten af op donderdagavond in verband met de kermis in Gaanderen tegen de derde bekerwedstrijd tegen Fiord.
0: Spannend, Koen. De eerste competitiewedstrijd straks.
4: Tegen Bemmel. Ik denk dat het niet alleen voor mij spannend is, maar ik denk dat het voor heel VVG spannend is. We zijn toch benieuwd waar we dan staan. En Bemmel was volgens mij vorig jaar een goede middenmotor in de eerste klas. Dus ja, dan weten we een beetje hoe ver het is.
0: Ik wens jullie allebei een heel goed seizoen met VVG 25, het eerste elftal. Laten we gewoon regelmatig even contact houden. Als er wat dingen te melden zijn, dan zijn jullie hier van harte welkom. En we spreken elkaar dit seizoen zeker nog een keer.
4: Nou, prima.
0: Dankjewel. Fijne avond.
3: Doe, bedankt.
6: Acht Sport. Voor sport uit de Achterhoek. Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
7: Met op zaterdag 5 september Roots Night. Met de Porch People, Small Time Crooks en Hilltop Howlers.
6: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
8: Boeie.
9: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes. Hamster.
10: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM...
10: Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.

0: gig. Nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Sifnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Sifnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
9: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen? Bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Air Fryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis.
11: Mediamarkt.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes.
13: Esso. Omdat elke rit telt.
15: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
16: Met op zaterdag 12 september Oasis Undercover Sessies.
15: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
17: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.

0: Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven.
1: Dit is Regio 8.
2: De tweede wedstrijd van het seizoen voor de Graafschap. Vorige week 1-1 tegen Helmond Sport en vanavond tegen Jong AZ. De andere wedstrijden vanavond Jong Ajax FCM en daar is net gescoord 1-0. En Jong Utrecht tegen Vitesse, ook die wedstrijd is om 8 uur begonnen. We zijn helemaal klaar ervoor, Martijn en Justin, aan jullie het woord.
3: Ja, goedenavond hier vanuit de Vijverberg nogmaals. 2 minuten en 38 seconden gespeeld in de wedstrijd tussen de Graafschap en Jong AZ. Het begin is voor de jongelingen uit de Zaanstreek. 2 minuten vol aan balbezit voor Jong AZ hier opnieuw. Oefkier aan de linkerkant is Hardeman al een paar keer de baas geweest. Nog steeds Oefkier. Nu net iets te veel. Nu de Graafschap in de counter kan eruit. Overtreding gemaakt door Rion Ichihara. Nummer 6, verdedigende middenvelder van Jong AZ. Dus mag de Graafschap een vrije trap gaan nemen. Nog wel op de eigen helft. Wordt snel genomen richting de linkerkant, richting Besselink en richting Gijs Bolk inderdaad. Moet ik zeggen, linkerkant wordt Kaya Simons aangespeeld. Speelt hem terug richting Besselink. Kovac, boomlange spits, gaat maar even druk zetten. Bal richting Hardeman aan de rechterkant. Terug naar Wiegers. Roma AZ schuift weer op. De Graafschap moet ietsjes naar achteren. Bal richting de linkerkant, richting Gijs Bolk. Lange bal richting Eiken. Die is net wat te scherp. Dus het balbezit is weer voor Jong AZ met zeggen. Lange bal, het gaat nog veel heen en weer. Nu weer een lange bal richting Kovac, zou ik ook doen. Boomlange spits nogmaals. Buitenspel staat de Hongaar Bendegus Kovac. Dus een vrije trap is voor de Graafschap. Het is even wennen, denk ik, voor de Superboeren. Eerste wedstrijd, eerste thuiswedstrijd dit seizoen. Jong AZ is veel in balbezit geweest de laatste 3 minuten. En voor het eerst sinds een aantal minuutjes de Graafschap weer in balbezit.
4: 0-0 dus nog de stand. De Graafschap aan het voetballen in de richting van de Groenendaal-tribune. Met andere woorden, ze gaan straks in die tweede helft op hun favoriete manier in hun favoriete richting spelen. Namelijk in de richting van de Spinnenkop. Die overigens kats uitverkocht is. Zo staat het over het algemeen op de website. Dat heb ik nu niet gecontroleerd, maar kan het in ieder geval wel met eigen ogen zien. Triest om te zien dat daarnaast een kats leeg uitvak is. Maar goed, dat kun je verwachten bij die jong ploegen. Als we naar de rest van het stadion kijken, Roodbergen tribune, dat ziet er ook wel aardig uitverkocht uit. Op een paar lege plekjes in de hoek. De Groenendaal tribune, wat zullen we zeggen? Ik denk 4-5 dus een beetje. Ja, dus alles bij elkaar. Een hele nette opkomst moet ik zeggen voor een maandagavond. In een periode dat er nog best wel veel mensen op vakantie zullen zijn. Tot zover het publiek. We gaan het weer hebben over het voetballen. De Graafschap is er vandoor over de rechterflank. Met Joran Hardeman die mee opgeschoven is.
3: Dat is een hele matige bal van Joran Hardeman. Weg, aanval voor de Graafschap. Het was verder de jongen aan de rechterkant die er overheen wilde gaan. De bal is net te scherp voor de aanvoerder van de Graafschap. Zo mag Jong AZ een doeltrap gaan nemen. Is het nu net 5 minuten gespeeld. Nog steeds 0-0 is de tussenstand. Ja, vorig jaar, 6 april om precies te zijn, vorig voetbalseizoen, werd het hier 5-0 voor de Graafschap. Doelpuntenmakers Niemeyer, 3 keer Bultman en Keanu Quint zijn daar alle 3 dus niet meer bij. Naar een rode kaart in de tweede helft voor Rio Robbenmond, zoon van oud-trainer Reinier Robbenmond. Dus dat was een mooie middag voor de Graafschap. Het was een zaterdag, als ik me dat zo goed kan herinneren. Dus als het enigszins in de buurt komt van 5-0, zijn we allemaal tevreden. Dus het spel weer is begonnen met in het middenveld is het Donny Warmerdam. Laat zich tussen de centrale verdedigers zakken. Gaat zich echt nadrukkelijk bemoeien met de opbouw. Bolk richting de rechterkant, richting Kaya Simons. Gaat de actie aan tegenover Jesper Zwart. Diep op de helft van Jong AZ is het nog steeds. Kaya Simons voorbij ook aan Ichihara. Moet dan wel terugdraaien en dat zijn 3 Jong AZ'ers. Net wat te veel. Krijgt wel de overtreding mee, bijna bij de cornervlag. Vrije trap voor de Graafschap, diep op de linkerhelft van het veld. Gaat genomen worden door, lijkt het Kaya Simons te zijn. Pakt ook een nieuwe bal om een beetje schoon te maken. Verder de Jong gaat er ook bij staan. Wordt nog even vergezeld door de scheidsrechter, wat Lauwens Gerrits is vandaag hier op de Vijverberg. Assistenten Kevin Bolden, Roan van Marrewijk en een vierde official Marwan Ahmad Machi. Als de Graafschap hier 6 minuten en 16 seconden gespeeld, de eerste vrije trap en de eerste kans gaat krijgen van deze wedstrijd, hoop ik.
4: Zo te zien verder de Jong die het met een indraai gaat proberen. We zitten op een. Maarten Kruinka doen? Nou, die bal die gaat in ieder geval de 16 meter binnen. Ja. Dan gaat hij binnengeschoten. Nee, niet binnengeschoten. Onderkantje lat en uiteindelijk eruit.
3: Ging al.
4: Ja, dat zeggen volgens mij ook. Want de onderkantje lat, binnenkantje paal leek het haast wel. Ja, dat zouden we terug moeten gaan kijken. Maar er wordt in ieder geval niet in de richting van het midden gewezen. Dus met andere woorden, hij zat er niet in. Maar dat geeft de burger gelijk moed.
3: Hoe is mogelijk?
4: Ja, fantastisch hoor. Die bal die ploft het 16 meter gebied in. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet eens gauw gezien heb wie hem uithaalde. Maar het was in ieder geval hert.
3: Geen idee wat hier gebeurde tussen... de eerste grote kans. Ik durf echt niet te zeggen wie het nou eigenlijk was. Het was een schot. Misschien van Kania lijkt het te zijn. Via de lat en via de paal stuitte hij volgens mij de goal weer uit. Het enige wat we weten is dat het doelpunt, als die echt over de lijn was geweest, dat hij in ieder geval niet telt. Want het spel is gewoon weer doorgegaan tussen de Graafschap en Jong AZ. Overtreding, geen overtreding voor Jong AZ. Balbezit voor de Graafschap, terug naar Wiegers. Naar de keeper die een goede indruk maakte tegen Helmond Sport. Een van de weinigen die nog wel een puike prestatie leverde daar op het veld in Helmond. Ja, de rest viel toch wel tegen. Vooral voor een eerste wedstrijd met een nieuwe trainer en toch wat nieuw gevoel. Viel het toch allemaal wel een beetje tegen, moet ik zeggen. 1-1 gelijkspel. Ook iedereen bij de Graafschap had wat meer verwacht. En daarom is het eigenlijk net zo belangrijk dat deze wedstrijd wel goed gaat. Om niet al te negatief in dat gevoel te blijven zitten. Maar een bal ligt in Kania. Maakt een overtreding op Billy van Del. Wordt een vrije trap voor Jong AZ. Wel ongeveer in de buurt van de eigen 16. Als ze nu bijna 8 minuten gespeeld hebben. En het eerste grote gevaar dus voor de Graafschap was. Jong AZ qua kansen eigenlijk nog helemaal niks gecreëerd. En de superboeren zijn nu qua kansen het meest gevaarlijk. Het is afwachten wat Jong AZ met deze vrije trap gaat doen. Als Laurens Gerrits op zijn fluitje blaast, mag de Graafschap gaan beginnen met hoog druk zetten. Lijkt het op. Verder de Jong, Denzel Eiken en Julian Kania staan allemaal redelijk dicht bij de verdediging van Jong AZ. Daarom gaat Kiani Zeggen voor de lange bal kiezen. En die gaat hij dan waarschijnlijk richting zijn spits Bendegoes Kovac spelen. Nee, hij speelt hem toch kort. Zul je net zien als je wat opschrijft en wat vertelt. Gebeurt het tegenovergestelde. Lange bal richting, nu wel richting Kovac. Gaat over de zijlijn heen. Ingooi de Graafschap. Aan de rechterkant wordt genomen door Joran Hardeman, de rechtsback. Het is nog niet echt een heel gelukkig verhaal, de rechtsbackpositie. Sinds dat Nolan Martens weg is bij de Graafschap, werd dus gehuurd van Excelsior. Maar die staat nu gewoon minuten te maken in de Eredivisie, Nolan Martens. En hij moest het doen met Jason Meerstad op rechtsback. Was geen gelukkige combinatie, vond ook Thomas Duivenvoorde. Daarom dat hij gewisseld heeft. Hier Meerstad aan de bal speelt. Dus gewoon op het middenveld vandaag. Ja, en dat is toch wel iets meer zijn positie, hè, het middenveld. Ten opzichte van de rechtsback Jason Meerstad.
4: Inderdaad, nu dan in het veld Donny Warbedam. Die inderdaad op een heleboel verschillende posities opduikt. Leg nu af in de richting van Kaya Simons. Die mag wat meters gaan maken. Die dan op zijn beurt in de richting van Johan Hardeman. En draai de bal 16 meter gebied in. Daar wordt hij net zo hard weer uitgewerkt door de AZ-verdediging. En dan is ook... dat is niet Roland Besselink. Het is Nat Ameti Granka die mee opgeschoven is. En uiteindelijk belandt die bal weer helemaal achterin bij de Graafschap. Maar dan zitten we wel met z'n allen nog op de helft van Jong AZ. Dan belandt die bal nu dan bij Kaya Simons, die om zijn eigen as heen draait, dan vervolgens de bal kwijt is en ziet dat Jong AZ er dan misschien wel vandoor zou kunnen gaan. Want Jason Meerstad makkelijk omspeelt. Maar ja, wie anders dan die super betrouwbare Roman Besselink loopt dat gat dicht en hijst de bal uiteindelijk hier de hoofdtribune op. Jong AZ heeft er wel een ingooi in overgehouden. Heeft die ingooi inmiddels ook al snel genomen. Oefkier nu de bal in bezit, afgelegd in de richting van Sam de Graan. Sam de Graan helemaal terug naar zijn laatste man, Andrea Natali. Dan is het gevaar in ieder geval uit die aanval gehaald. Met name te danken aan Roland Besselink. Mag Jong AZ nu proberen om iets rustiger aan op te bouwen.
3: Gaat Oefkier aan de linkerkant. Ja, ik moet zeggen, die Hardeman die gaat het lastig krijgen vandaag tegen Ayoub Oefkier. Overgekomen van Sparta vorig jaar. In de winter was het volgens mij uit mijn hoofd 4 miljoen. Is die overgekomen. Dus ja, dan kun je wel wat als jongeling. Overgekomen van Sparta. En als Johan Hardeman hier de ingooi gaat nemen, krijgt hem terug van Besselink. En via de kaats is het gelijk Jong AZ wat druk zet. Hier met Kovac zijn tempo maken, hebben ze nog veel spelers over. Hier is het volgens mij Iachari. En dan gaat hij erin. Het is 1-0 voor Jong AZ. Eerste kans voor de bezoekers. Het is Julian Oeriep. Aanvoerder schiet van een kleine 25 meter. En wordt hij onderweg, aangeraakt. Ja, dan is Wiegers kansloos. En staat het na 10 minuten en 49 seconden 1-0 voor de bezoekers. Ja, terecht, onterecht, maakt niet zo heel veel uit. Het feit is dat ze 1-0 achterstaan. Ja, je voelt toch een beetje de sfeer, de wanhoop. Toch een beetje, ja, de moed in de schoenen zakken hier op de Vijverberg. Dit hadden we niet zien aankomen, denk ik.
4: Nee, dat is in één keer helemaal stil. Gisteren zag je dat ook volgens mij bij de wedstrijd van FC Groningen. Die hadden ook geen uitpubliek meegenomen naar die wedstrijd. En kwamen op een gegeven moment 1-0 voor. En dat is zo bizar dat op het moment dat zij scoren, dat het dan ineens gewoon muisstil is in het stadion. Ja, nou ja, eens even kijken. Bij de Spinnenkop zijn ze inmiddels wel weer wakker geworden. Zijn ze in ieder geval van de schrik bekomen. Maar nou, de jongens die op het veld staan nog even. Want ja, inderdaad, ik zag hem ook niet aankomen. Zeker niet naar die enorme kans straks die op de onderkant van de lat aan een plofte. En dan vervolgens ook nog wel een aardige voorzet die we straks gezien hebben. Dus al met al, je had toch echt het idee dat de Graafschap wel een spel aan het maken was. En dat Jong AZ teruggedwongen werd. Een beetje in de rol van counterploeg. Maar ja, dat kunnen ze wel. Want het zijn natuurlijk jonge jongens. Het zijn snelle jongens. Nu dan de Graafschap. Meteen de tegenstoot. Denzel Eiken uit de draai schieten. En dan is dat een penalty. Of is dat een corner?
3: Nee.
4: Wat gaan we doen? Nee,
3: corner
4: we gaan een corner geven. Dat dacht ik ook al. Het is Amaiti Krijnka. Die het 16 meter gebied ingaat, ook nog een keertje probeert te schieten. Het is Kaya Simons trouwens, die daar vervolgens ja, onwaarschijnlijk wel getorpedeerd wordt. Maar ja, met z'n tweeën hard voor die bal gaan. En dan gingen ze ook alle twee naar het gras toe. Zowel Kaya Simons als de verdediger van Jong AZ. Dus het maximale wat eruit te halen is, is de eerste corner van de wedstrijd. Die is dan wel voor de superboeren. Maar ze staan na 12 minuten spelen wel met 1-0 achter.
3: Ja,
4: er
3: staan wel wat lange mannen mee. Onder andere Kania, Hardeman, Gijs Bolks. En allemaal mee voor de corner. Gaat hij genomen worden. Uitdraaiende bal is het Besseling. Blijft die bal liggen in de 16. Haalt uiteindelijk Oefkier die bal weg. Helemaal richting Wiegers. Heeft er niemand van Jong AZ daar de longen voor om daar achteraan te rennen. Dus is het de Graafschap weer een balbezit met Warmerdam. Wordt nu wel onder druk gezet door Kovac. Het is de superboeren en de spinnenkop die zich even laten horen. Vinden iets van de Nederlandse voetbalbond, de KNVB. Dat is een bekend verhaal. Als de Graafschap hier de bal verspeelt op het middenveld. Veel ruimte voor Matthijs Sinne aan de rechterkant. Voorbij aan Kaya Simons. Kan een voorzet gaan geven. Die komt er ook. Is het Kovac die voor de bal wilde komen, wilde ik zeggen. Maar is het Roman Besseling die daar net zo scherp op is? Ja, dit is inderdaad een corner. Kan Donny Warmer dan niet geloven, maar het is wel een corner voor Jong AZ. Goed weggekopt door Besseling. Gaat ook een lastig karwei krijgen aan die Kovac in de spits. Corner voor Jong AZ. Gaat dan genomen worden door doelpuntenmaker Julian Uriep. Alle mankrachten van de jonge ploeg mee. Billy van Del, Andrea Natali, de twee centrale verdedigers. Gaat genomen worden door de aanvoerder. Wordt een beetje toegesproken door de grensrechter als de Graafschap zich toch weer even moet herstellen van deze klap. Want het is wel een aardig tikje wat ze hier te verduren krijgen. Een vroege 1-0 achterstand. Corner wordt genomen, wordt weggehaald door Kania. Tweede bal is voor Ahmeti Graincia. Wordt weggekopt richting Oefkier. Laatste man van Jong AZ is op dit moment Sam de Grant. Wordt op de hielen gezeten door Eiken. Bal terug naar Zeggen. Opnieuw Denzel Eiken achter die bal aan. Lange bal van de keeper. Belandt op de zijlijn. Is goed gedaan door Denzel Eiken. Goed druk gezet. Balbezit is voor de Graafschap met een ingooi aan de rechterkant. Ongeveer bij Thomas Duivenvoorde, de trainer van de Graafschap, in de voeten gespeeld. Mag de Graafschap dus gaan ingooien. Wordt gegooid richting Gijs Bolk. Jong AZ zet wel hoog druk. Wordt wel goed onderuit gevoetbald door de Graafschap. Opnieuw met Hardeman en Gijs Bolk. Vier man van Jong AZ proberen de gehele defensie van de Graafschap op druk te zetten. Dat lukt tot nu toe niet zo heel erg. Hier het Warmerdam aan de linkerkant krijgt die bal net binnengehouden. Hier met Kaya Simons aan de linkerkant. Overtreding gemaakt door Jong AZ. Vrije trap de Graafschap. Kunnen de superboeren er weer uit en laten de aanhangers maar zich weer horen. Maar ja, ze hebben wel een rugstandje nodig, hè, deze ploeg.
4: Ja, inderdaad. Een beetje hetzelfde scenario als vorige week tegen Helmelsport. Ook redelijk vlot en redelijk uit het niks in één keer met 1-0 achter komen te staan. Ja, goed. Uiteindelijk is het vorige week in ieder geval toch nog 1-1 geworden. Terwijl er nu een opstootje is op het veld. Daarvan heb ik eigenlijk iets van, jongens, waarom? We zijn 15 minuten aan het voetballen. Nou, eerst de gele kaart wordt gegeven volgens mij voor Donny Warmer dan.
3: Zeker.
4: Die op dat gebied weer een duit in het zakje deed. Ja, je weet dat het een felle donder is, die Donny Warmer dan. Maar ook aan de zijde van Jong AZ krijgt iemand een kaart. Ik vermoed dat dat Ofkier is geweest.
3: Volgens mij
4: wel, ja. Laten we die nog eventjes binnen. Die zoeken we straks in de statistieken wel even op. En anders kunnen jullie dat straks in de studio misschien ook nog wel even doen. Terwijl er hier ook nog gesouffleerd wordt dat er 9743 toeschouwers op de Vijverberg zitten vandaag.
3: Dus, dat is niet gek.
4: Nou goed, nee, dat is keurig inderdaad voor de maandagavond. Nou goed, het opstootje, het begon allemaal met die overtreding op de linkerzijde van het veld voor de Graafschap op Nart Ameti Krainka. Die inderdaad wel redelijk fors onderuit gehaald werd. Bleef ook eventjes liggen. Ja, daar vond Donny de Warmerdam wat van in al zijn gedrevenheid. En ja, dat leidde uiteindelijk tot een opstootje. Het is zonde, want het kost Warmerdam weer een gele kaart. En volgens mij had hij de vorige week ook al eentje te pakken. Dus op die manier zit je nog wel een keertje naar een vrije vrijdagavond.
3: Zit je snel aan die schotting inderdaad.
4: Ja, precies. 15 minuten gespeeld. Dat is altijd zo'n momentje om even naar de studio te gaan. Ten eerste om te vragen wat jullie ervan vinden. En ten tweede of jullie ook nog wat interessantere tussenstanden hebben.
2: Nou, met dat laatste zullen we even beginnen. Jong Ajax FCM. En daar staat het 1-1 na 16 minuten spelen. Jong Utrecht en Vitesse daar nog 0-0. De Graafschap dus inderdaad 0-1. Ja, wat... Ik weet het niet, jongens. Zeg het maar. Ik zie een aantal dingen weer van vorige week terug. Maar dat is misschien iets te kort door de bocht, hoor. Maar...
3: Ja. Ik vind het wel een goed elftal, moet ik zeggen. Jong AZ. Hier gaan ze weer. Kovac, schot, wordt aangeraakt. Nee, wordt niet aangeraakt. Is een doeltrap. Ja, Graafschap, heel kort gezegd, heeft gewoon heel veel moeite met die aanvallende en vooral bewegelijke spelers van Jong AZ. Ja, het is een goed middenveld. Richon Ichihara, Julian Uriep hebben wel AZ1 ervaring. En vooral die voorste linie met Ayub Oefkier, Matthijs Sien, Bendegoes Kovac. Alle drie spelers die je zomaar op een doordeweekse speelronde van de Eredivisie zomaar eens in de basis zou kunnen staan bij AZ. Dus dat je daar moeite mee hebt als Graafschap linie is ook niet zo heel gek. Ja, ze hebben er gewoon vooral heel veel moeite mee. Want je ziet dat ze willen opbouwen. Hier ook met Besselink en Bolk. Worden gesommeerd om iets meer uit elkaar te gaan staan. Waardoor Wiegers iets meer ruimte heeft. En probeert de Graafschap hier weer onderuit te voetballen met Simons. Je moet niet veel risico nemen. Maar als je dat doet en je komt er goed uit, is er veel ruimte. Simons steekt bal richting Verder de Jong. Is net wat te ver in de handen van Kiani zeggen. Was wel een goede aanval. Vooral van Simons. Die opendraaide en zo de druk van Jong AZ zo overspeelde. Veel ruimte op het middenveld. Doorkruiste echt 30 meter recht door het veld heen. Steekbal richting de rechterkant was voor Verder de Jong. Was voorbij aan Billy van Del. Was ook net wat sneller dan de jonge verdediger. Speelt die bal dan net iets te ver voor zich uit. Waardoor Kiani Zegger er net op tijd bij kon komen. En de aanval definitief doodbloedde voor de Graafschap. Maar daar waren ze weer even. Ze zijn er nog, de superboeren. Het is niet alleen het publiek en iedereen bij met de microfoons die hier bezig zijn in het stadion. Het is ook de spelers van de Graafschap die weer zich even van zich laten zien. Het is wel weer de uitploeg die veel in balbezit is. Kenmerkend natuurlijk voor een jong team. Veel in balbezit willen, veel willen opbouwen. De Nederlandse school, de Hollandse school, we kennen het allemaal. Maar ja, als ze dat ook echt goed kunnen, als wat Jong AZ hier kan, ja, dan is het gewoon echt een goede ploeg. Hier weer aan de linkerkant met Sam de Grant helemaal voorbij gelaten. Verder de Jong gaat niet mee met zijn directe tegenstander, waardoor het middenveld ook weer door moet schuiven. En ook weer veel ruimte laat op het middenveld voor Jong AZ. Aan de rechterkant hier met Oefkier en Jesper Zwart. Actie van Zwart voorbij aan Kaya Simons. Nog steeds druk op de defensie van de Graafschap. Ze komen er maar niet uit. Iedereen van de Graafschap op 30 meter van Wiegers. Ja, dan sluit je jezelf al heel erg op. En laat je Jong AZ hier opnieuw voetballen met Oefkier. Heeft alle ruimte. Oefkier haalt uit. Voorlangs geschoten. Ja, Wiegers is niet blij met zijn ploeg. Pep ze nog even op. Want dat hebben ze wel nodig. Jong AZ is simpelweg beter dan de Graafschap. Heeft ook veel goede spelers. Maar ja, er zit ook wel wat slordigheden en vooral wat miscommunicatie denk ik bij tussen een aantal linies van de Graafschap. Want ja, het is nog niet echt op elkaar afgesteld, toch?
4: Nee, inderdaad. En soms zie je dat juist bij die jongploegen wel dat juist zij niet goed op elkaar afgestemd staan. Omdat ze zo ontzettend veel in wisselende samenstellingen aan het spelen zijn. Omdat er dan weer wat mensen met het eerste mee moeten. Maar daar lijkt op dit moment bij Jong AZ geen sprake van te zijn. En ja, we hebben het straks al gemeld. Er zitten er 8 bij die ook makkelijk met het grote mensenaanzet mee kunnen. Ja, en dan kun je toch merken dat die jongens wel redelijk op elkaar ingespeeld staan. Nou, daarnaast zijn het allemaal jonge jongens. Berenconditie allemaal. Behoorlijk wat snelheid in de ploeg. Dus ja, echt een hele gevaarlijke tegenstander. En met rechts zo'n bananenschil waar menig keukenkampioen, subtopper en topper zich eventueel op zou kunnen verbijten. Dat is op dit moment ook aan de orde voor de superboeren. Want er staan 19 minuten op de klok. De stand is 0-1 door het doelpunt van Oeriep. Die schoot vanaf een metertje of 20. Bal werd aangeraakt en toen was Ties Wiegers volstrekt kansloos. Dat heeft de Graafschap dan er tegenover gezet. Ja, in de eerste 5 minuten. Een enorme peer die van Roman Besselink bleek te zijn. Die naar ons idee op de onderkant van de lat en vervolgens binnenkant van de paal en toen eruit. En wij telden hem eigenlijk al. Sterker nog, voor mij de hele Robbergen-tribune die daar vlak achter zit. Die telde hem eigenlijk ook. Trouwens de Groenendaal-tribune, bedenk ik me nu. Die had hem ook al geteld. Maar hij ging er uiteindelijk niet in. En zo staan we hier naar zo'n kleine 20 minuten voetballen op 0-1. En gaat de Graafschap weer opbouwen. Wel helemaal van achteruit.
3: Ja, je proeft wel wat irritatie als er een overtreding leek gemaakt te worden op Kania. Voelt nu ook aan zijn gezicht. Werd echt wel degelijk geraakt, maar scheidsrechter Gerrits laat het doorgaan. Het is gelukkig ook het voordeel voor de Graafschap hier aan de rechterkant met Hardeman. En wat je wel merkt, zijn van die kleine momentjes van irritatie. Het loopt niet echt. En dan gaan dingen zoals een ingooi die misschien onterecht aan Jong AZ wordt gegeven. Ja, die gaan dan heel erg irriteren. Je hoort het ook aan het publiek. Die gaan dan extra hard schreeuwen en extra hard opstaan. Dus Eiken even een beuk uitdeelt aan zijn collega middenvelder van Jong AZ. Wordt uiteindelijk bestraft. Overtreding gemaakt dus door Eiken. Het vrije trap voor Jong AZ. Ja, als het niet loopt, ja, dan gaan dit soort dingen inderdaad irriteren. Je ziet ook wel als Graafschap probeert. Het is weinig afstemming van elkaar. Ik weet niet wat het is. Het is de verdedigers die de bal constant krijgen van Wiegers. En dan kijken ze voor zich en dan zien ze 30 meter eigenlijk alleen maar rood-wit. En het blauw-wit, dat staat gelijk met z'n allen net iets te veel naar voren. Het middenveld wordt niet echt goed bereikt. Hetzelfde als Kovac hier op dit moment. Steekbal richting de Hongaar. Wordt veel te scherp en wordt opgevangen door Wiegers. Counter kan dan voor de Graafschap zijn. Eiken verspeelt de bal dan weer. Pakt hem dan wel weer af. En verspeelt hem vervolgens weer. Dus Matthijs Sin aan de rechterkant. Voordeel gegeven. Overtreding gemaakt door Simons. Heeft het ook lastig met de buitenspeler. Ja, dat is een beetje kenmerkend voor deze wedstrijd. Het zijn de verdedigers van de Graafschap die moeite hebben met en het opbouwen en het middenvelders bereiken. En ook gewoon de individuele aanvallers van Jong AZ waar ze veel moeite mee hebben. Sam de Grant hier aan de linkerkant. Voorbij aan Verder de Jong. Bal richting Kovac wordt niet bereikt. Dus de Graafschap weer een balbezit. Verspeelt Eiken die bal weer simpel. Gelukkig is de bal wel voor de Graafschap, voor Hardeman. Even temporiseren, even rustig aan doen. Jong AZ kan niet altijd blijven gaan. En de Graafschap kan ook niet altijd naar voren toe. Even zoeken naar een optie op het middenveld. Ja, als je ook voor je kijkt, Kaya Simons ziet Donny Warmerdam staan. En dan 5 spelers van Jong AZ. Ja, aan wie moet je hem geven? Ik zou het niet weten.
4: Nee, inderdaad. Ik zit ook even een beetje om me heen te kijken. Maar het lijkt wel alsof ze met veel meer zijn.
3: Dat is geen goed teken.
4: Nee, precies. Als je dat gevoel inderdaad hebt. Terwijl de Graafschap, ja, ze willen graag avontuurlijk voetballen. En niet meer zoals vroeger het vorige seizoen bijvoorbeeld. Dat er eindeloos aan het breien werd geslagen daar achterin. Nee, nu gaat die bal inderdaad veel sneller naar voren toe. Oké, toegegeven. Dat zijn ze aan het doen. Nou moet hij alleen nog aankomen en moet je echt goed op elkaar ingespeeld zijn. Verder de Jong nu zelf even op actie. Maar laat zich de bal vrij makkelijk van de voeten afsnoepen. Uiteindelijk wie anders dan Roman Besseling die we goed op staat te letten en het gat weer dichtloopt. Zodat de Graafschap in balbezit blijft nu met Johan Hardeman. Kan die bal uiteindelijk kwijt bij Donny Warmerdam. Warmerdam terug naar Hardeman. Hardeman dan lage voorzet. 16 meter gebied in. Wordt er uiteindelijk ook weer uitgepompt. Kovac die nog wat verder wegwerkt. Maar dan opnieuw weer Roman Besseling. Helemaal op de helft van Jong AZ. Sterker nog, hij loopt nu weer eventjes terug de middencirkel in. Maar daarvoor was hij zelfs voor de lijnen van die middencirkel op de helft van Jong AZ. Dus de Graafschap schuift wel een beetje op. Probeert het nu wel toch op een of andere manier een beetje degelijk op te bouwen. Maar je ziet bijna de wanhoop in de ogen van die spelers. Ik kan die bal niet kwijt. Ik kan die bal nog steeds niet kwijt. En nou, nu komt hij dan uiteindelijk bij Roman Besseling. Echt een betrouwbare sluitpost. Ook als enige op dit moment het aanspeelpunt. Terwijl nu ook Gijs Bolk onder druk gezet wordt door een van de aanvallers aan de zijde van Jong AZ. Door Kovac. Die kan uiteindelijk die bal wel kwijt bij Donny Warmerdam. Ook die blijft wel meters maken. Verder de Jong. Balletje één keer raken. Dan doorspelen naar Denzel Eiken. Die het 16 meter gebied in is gegaan. Maar die krijgt die bal niet lekker onder controle. En uiteindelijk is het Kiani Zegger die met hulp van de verdediger die bal uiteindelijk klem vastpakt. 23 minuten op de klok. 0-1 nog steeds de achterstand.
3: Ja, wat je eigenlijk probeert, wat de Graafschap in ieder geval probeert en wat je ook wel ziet is dat Kania en Denzel Eiken, aanvallende middenvelder en de spits, heel dicht bij elkaar staan. En het is eigenlijk de bedoeling dat die in het aanvalsspel veel meer betrokken worden. Maar die worden simpelweg gewoon goed genoeg afgeschermd door Jong AZ. Waardoor die eigenlijk helemaal niet in het spel voorkomen. Wie wel voorkomt is Oefkier. Hier aan de linkerkant. Steekbal komt aan tegenover Hardeman. Veel ruimte voor middenveld voor Jong AZ. Hier onder andere voor, dat is een goede bal zet voor Hersel de Wit. Gaat net voor langzaam Wiegers. Weer een kans voor Jong AZ. Veel vrijheid vooral. Echt opvallend veel vrijheid voor Hersel de Wit. Nummer 10 aanvallende middenvelder van Jong AZ. Sluit aan bij Oefkier. Na een lange bal vanaf de linkerkant. En is simpelweg gewoon veel sneller dan de middenvelders van de Graafschap. Dan denk je, ja, je hebt toch een individuele man op man. Je hebt toch een directe man, een directe tegenstander. Ja, waarom sta je er dan niet bij? Ik kan het niet echt bevatten waarom die daar zoveel vrijheid had. In ieder geval nog een voorbeeld van de Graafschap en de miscommunicatie tussen elkaar. Het is hopen dat Jong AZ daar niet veel te veel mee doet en niet te makkelijk afstraft. Want dan gaan we een hele vervelende avond tegemoet hier als Ichihara makkelijk de bal weggeeft. Aan de linkerkant is er veel ruimte voor Ahmeti Greincha. Greincha nog steeds dribbelt naar binnen tegenover Ichihara. Greincha kan uithalen, wordt geblokt door diezelfde Ichihara. Tweede bal is voor Eiken. Ongeveer 15 meter voor de goal. De slechte bal van Eiken. Probeert Hardeman aan de rechterkant te bereiken. Geeft hem zo in de voeten van Jong AZ. Hardeman stond net rechts buiten. Is nu dus weg. Is het Roman Besseling die bal dichtloopt? Ja, goed gedaan door Besseling. Ja, dat is goed gedaan. Uiteindelijk leek erop alsof hij misschien net wat te weinig had gedaan. Maar Roman Besseling, zoals veel vaak vorig seizoen en ongetwijfeld ook heel vaak dit seizoen, zit er weer eens tussen. Het is inderdaad de laatste man. Dus is ook niet de rol die Gijs Bolk vertolkt. Gijs Bolk is echt voor het stoppen van de spits. En Roman Besseling is echt voor het dichtlopen van de gaten. Vooral op de steekballen van de buitenspelers. Doet hij goed. Een aantal keer zit hij er al tussen Roman Besseling. Hier in balbezit. Ze zijn aan het zoeken. Ziet dan Kaya Simons naar binnen toe gaan. En Donny Warmerdam naar buiten. Het is een beetje positiewisselingen. Maar er wordt kortom niet zo heel veel bereikt met het opbouwen. Moeten we maar weer terug richting Wiegers. Richting Bolk. Kovac gaat dan druk zetten. Probeert Bolk langs de Kovac heen te dribbelen. Dat doet hij dan goed. Hoor je als goed is een mannetje meer te hebben. Die vinden ze hier in Verder de Jong. Hardeman wordt aangespeeld aan de rechterkant. Terug richting Verder de Jong. Moet ook weer helemaal terug. Ziet geen optie naar voren. Moeten we weer heel even naar achteren. En is het breien. Breien en nog eens breien voor de Graafschap.
4: Nu dan dat breien in ieder geval op de rechterzijde van het veld. Aardig steekpaasje in de richting van Joran Hardeman. En die probeert dan op zijn beurt weer een soort van steekpaasje. / iets te zachte voorzet in de richting van Julian Kania. Komt er duidelijk niet aan. Wordt over de zijlijn heen gewerkt door een van de verdedigers van Jong AZ. En dus krijgen we een Besselinkje op de rechterzijde van het veld. De hoogte van de punt van het 16 meter gebied. En voor de mensen die hem nog niet kennen. Een Besselinkje, dat is een hele verre ingooi. Vooraf wordt de bal even droog gemaakt met een handdoekje wat Besseling toegeworpen krijgt. Vroeger deden ze dat met zijn shirt. En nu zijn er kennelijk mensen langs de zijlijn geposteerd met een handdoekje om hem aan te geven. Nou, daar komt hij ver ingooi dan. En inderdaad weer op ter hoogte van de eerste paal. Dan wordt hij doorgekopt en uiteindelijk helemaal aan de andere kant geschoten. Naar het Armetin Krantja. Je ziet zijn schot uiteindelijk geblokt worden. Dan krijgen we een ingooi aan de andere zijde van het veld. Of krijgen we zelfs een corner. Het is een corner inderdaad. Ja, ik had even gewoon niet gezien dat hij over de achterlijn was geweest. Maar bij deze tweede corner voor de Graafschap. Voor mij kreeg Jong AZ er pas eentje in deze wedstrijd. Dus in dat opzicht staan de superboeren weer voor. Maar ja, die tellen niet. De doelpunten tellen.
3: Ja, dan kun je wel zeggen. Bal ingenomen de richting Hardeman. Kopbal belandt heel rustig op het dak van het doel. Leek dat even dat iemand van Jong AZ die bal kopte. Volgens Laurens Gerrits was het ook echt Hardeman. Dus is het een doeltrap. Gaat Kiani zeggen alle tijd nemen om die bal te nemen. Ja, je staat 1-0 voor. Dus haast maken heeft natuurlijk helemaal niet zo heel veel zin. En een typisch jongploegstijl gaan ze opbouwen. Bal gespeeld richting diezelfde Zeggen. Druk gezet door Ahmeti. Schiet Kiana Zeggen hem keihard over de zijlijn. Ja, dat, je hoeft niet altijd op te bouwen, denk ik dan. En in dit geval was het misschien beter geweest om Kiani Zeggen gewoon de lange peer richting de spits. Want die is ook wel aardig lang, Kovac. Gewoon de bal richting de spits. En dat is het makkelijkste geweest. In ieder geval om balbezit te houden. Nu is balbezit dus voor de Graafschap. Met de rechterkant. En nu gespeeld richting de linkerkant. Richting Kaya Simons. We zijn nu ongeveer op de middenlijn. Ahmeti laat zich even inzakken. Wordt een overtreding gemaakt door Jesper Zwart. Vrije trap voor de Graafschap. Precies op de middenlijn aan de linkerkant. Snel genomen door Warmerdam. Via de kaats krijgt hij hem richting Bolk. Bolk dribbelt even wat. Wacht even af. Laat Jong AZ eigenlijk een beetje in positie komen. Want bij dit soort teams, als je ze uit elkaar wil spelen, moet je wel tempo maken. En als je de bal constant onder je voet laat rollen als Gijs Bolk zijnde net deed, dan geef je Jong AZ ook de mogelijkheid om steeds beter te gaan staan. En dan kunnen ze druk gaan zetten, want dat kunnen ze wel. Dat hebben ze jarenlang in de opleiding bij AZ zeker gedaan. Ongetwijfeld in onder 17 en onder 19. Dus kunnen ze dat nu ook wel. Lange bal richting Hardeman. Doorkoppen was naar Eiken. Veel te scherp voor Denzel Eiken. Bal richting Zeggen. Zeggen doet ook rustig aan met het opbouwen. Pakt hem dan in de handen als Kania net in de buurt komt. Bal rollend richting de andere centrale verdediger. Gaat Kania weer druk zetten. Hier kan wel iets in zitten. Nee, goed gedribbeld door die verdediger van Jong AZ. Wel weer hoog druk van de Graafschap. Blinde bal naar voren. En dan is het balbezit voor de Graafschap. Ook een slordige fase van Jong AZ. Kunnen ze hier wel iets mee gaan doen. Maar dan verspeelt Hardeman die bal ook weer. Kovac om zijn eigen as heen draait. Bal richting de linkerkant. Richting Sam de Grant en Oefkier. Kan Oefkier die individuele actie weer gaan inzetten tegenover Hardeman. Draait even om zijn eigen as opnieuw. Oefkier steekbal naar helemaal niemand. Richting Tiege Zwiegers en richting Roman Besselink. Is het weer even ademhalen voor de Graafschap. En toch zoeken naar een opening. Want die opening is er al een aantal minuutjes niet gevonden. Ze moeten het tot nu toe hebben van toevalligheden. Van een voorzet of een lange inworp van Besselink. Het is natuurlijk een wapen in het hedendaagse voetbal. En hier ook misschien Warmerdam. Rand 16. Warmerdam kan uithalen. En de blinde van Zeggen. Eerste beste schot van de Graafschap in een 20 minuten tijd. En hij zit er gelijk in. Doelpunt is van Donny Warmerdam. En een ouderwetse ketser van Kiani Zeggen. Bal in de linkerhoek geschoten voor de rechterhoek voor de keeper. Leek heel erg houdbaar voor Kiani Zeggen. Handen in het hele lange haar van Kiani Zeggen. Want hij weet het ook. Ouderwetse keepersketser van de keeper van Jong AZ. En het staat 1-1. Qua kansenverhouding is het verdiend. Qua spel helemaal niet. Jong AZ is beter. Maar ja, dit soort toevalligheden. Ik had het er net over. Daar moet je het van hebben. En die toevalligheden komen op dit moment van de roze schoenen van Donny Warmerdam. Je hoort het hier ook. Doelpunt, eerste doelpunt voor Warmerdam dit seizoen. En de Graafschap leeft weer. Hoe is het mogelijk? Spelen niet goed, maar het staat wel 1-1.
4: Ja, fraaie rush van Warmerdam hoor. En ja, je weet het. Het is een harde werker. En dat laat hij hier in dit geval ook zien. Hij wordt van achteruit aangespeeld. Begint aan een soort rush. En denkt op een gegeven moment. Ja, weet je wat? Ik zie daar de lijnen van het 16 meter gebied. Laat gewoon eens een keertje afdrukken. En je weet het maar nooit. En inderdaad, in dit geval Kiani Zeggen. Dit was zeker niet onhoudbaar geweest. Maar je hoort denk ik niemand hier in Doetinchem daarover klagen. Half uur op de klok. Het staat weer gelijk. 1-1. Eens kijken of het nu erop en erover kan zijn voor de Graafschap. Pas er op de rechterzijde weer uitgebroken wordt door Ametin Krantja. Balletje aan de voet. Wachten tot er van alles mee is. Achterlijntje halen of niet? Nee, dat uiteindelijk niet. Krijgt hij wat hulp van Kaya Simons. Kaya Simons schot van Kania. Dat wordt uiteindelijk geblokt. En dat is een corner voor de Graafschap. Maar nu lijkt het echt te gaan spoken op de Vijverberg. Want nu beginnen ze erin te geloven. Kania hier ook een van zijn eerste mogelijkheden. Ziet zijn schot geblokt worden. En sleept er uiteindelijk wel een corner uit. 30 minuten op de klok. 1-1.
3: Ja, bal kort genomen. Corner is inmiddels genomen. Gaat richting Verder de Jonge. In draaiende bal. Kreeg richting Besselink. Zit hij erin? Nee. Goeie kopbal van de centrale verdediger van de Graafschap. Daar was hij bijna weer. Roman Besseling. Nu wel een goede redding van Zeggen. Sinds die kans voor de Graafschap voorbij hebben we nu 31 minuten gespeeld, om precies te zijn. En lijkt mij dit weer een ideale mogelijkheid om even naar de studio toe te gaan. Want hier is ze gescoord en ik ben eigenlijk wel benieuwd of we ook op de andere velden gescoord zijn.
2: Jazeker. Jong Ajax staat met 3-1 voor tegen FC Emmen. En net is er gescoord in Utrecht. Jong Utrecht, Vitesse, daar staat het nu 0-1. En jullie hadden nog een gele kaart van mij te goed. Inderdaad, Ofkir, dat was degene die de gele kaart voor Jong AZ haalde.
4: Oké, en hebben jullie toevallig ook de wedstrijd bijstaan?
2: Nee, dan ga ik nog even kijken.
4: Ja, precies. Nee, ik denk voor hetzelfde geld zitten jullie mee te kijken. Dan was ik echt...
2: Oh ja, bedoel je op het scherm? Jawel, dat kijken we wel mee.
4: Ja, maar dan hebben jullie ongetwijfeld die actie straks te zien waarbij die bal naar ons idee onderkant lat, binnenkant paal eruit ging. Maar hebben wij dat goed gezien of was het nog iets miraculeuze of juist helemaal niet zo spectaculair?
2: Ik ben bang dat ik toen net aan het koffie halen was, Martijn. Maar...
3: ja, dan moeten we het doen met onze eigen constatering dat hij via de lat en de paal erin ging. Oh goed, hij ging er niet in.
4: Nee.
3: Daar gaat het om.
2: Ik geloof jullie.
3: Okay. Helemaal goed.
4: Dankjewel. Maar zijn we aan het voetballen. 32 minuten op de klok. Balletje rondspelen achterin bij de Graafschap. Jason Meer staat aangespeeld. Die glijdt onderuit. Krijgt die bal uiteindelijk nog wel bij een medespeler. Maar die medespeler op zijn beurt weet uiteindelijk Joran Hardeman niet te bereiken. Zodat er teruggespeeld kan worden in de AZ-verdediging. In de richting van Kiani Zeggen. En dan Billy van Duyl die hem dan in ontvangst neemt. Die probeert er een wat langere bal van te maken. Maar wordt er een overtreding geconstateerd van die boomlange Onga Kovac. In de richting van Roman Besseling. En dan wordt het een vrije trap voor de Graafschap. Of was het buitenspel? Laat ik even in het midden. De bal is in ieder geval tegen het gras aangelegd. De scheidsrechter heeft ervoor gefloten. En de Graafschap heeft het spel weer aanvat. Zitten we nu op de rechterzijde van het veld met Kaya Simons. Die mag graag een stukje opstomen. Doet hij nu ook weer. Komt met een voorzet. Een beetje wat vreemde voorzet. Met een stuit erin. Kania kan er uiteindelijk niet zo gek veel mee. Ziet dan een verdediger die bal voor zijn voeten weghaalt. En de Graafschap houdt uiteindelijk weer het balbezit. Alle spelers op dit moment. En op het moment dat ik dat zeg, is dat niet meer zo. Is het gewoon best net de middenlijn weer overgestoken in de richting van zijn eigen helft. Maar het was even heel erg druk op die helft van de Jong AZ. Nu laat de Graafschap de Turks even een beetje vieren. Balletje rondspelen. Jason Meerstad door in de richting van Fedder de Jong. Roman Besseling mee opgeschoven. Die mag ook wat meters gaan maken. Krijgt dan een mooi 1-2'tje met Joran Hardeman. Dan voor de voeten van Denzel Eiken. Maar die zet niet hard genoeg aan. Dan wel, de voorzet was iets te scherp. Het was een leuk steekpaasje. Maar uiteindelijk geen resultaat. Bal bij de keeper van Jong AZ. En die peert hem nu vervolgens in de richting van... Oefkier, die krijgt hem niet onder controle. Meerstad, die lukt dat uiteindelijk wel. Gaat de bal over de zijlijn. Ingooi voor de superboeren op de helft van Jong AZ.
3: Ja, je ziet het inderdaad. We hebben net een actie van Besseling. Stoopt helemaal door vanaf de verdediging helemaal de aanval in. Een van de voorbeelden wat het een beetje aan het veranderen is. Het speelbeeld van de Graafschap afgelopen minuten. Verdedigers die de middenvelders iets moeilijker konden bereiken. Waardoor de verdedigers eigenlijk zelf voor kiezen. Oké, laat ik wat iets meer indribbelen. Ja, dit was het perfecte voorbeeld van Besseling. Belandde helemaal bij de 16 van Kiani Zeggen. Gaf een steekbal richting Eiken. Maar die was net te scherp. Ze konden diezelfde Zeggen hem rustig oppakken. Was wel jammer. Had veel meer verdiend die mooie individuele actie van Roman Besseling. Speelt een sterke wedstrijd tot nu toe. 34 minuten gespeeld in deze wedstrijd. Stand nog steeds 1-1. Dus een doelpunt te maken zoals net Donny Warmerdam. Naar een blunder van Zeggen. Hier de Graafschap weer aan de linkerkant. Met de Achmeti bal richting helemaal niemand. Richting Van Duyl van Jong AZ. En in de paniek schiet hij hem maar over de achterlijn heen. Jong AZ heel even in de achteruit. Weet even niet wat ze moeten doen. Dat zijn ook jong teams. Ook in paniek raken als het momentum toch even de andere kant opvalt. Richting de andere ploeg. In dit geval de Graafschap. Die steeds sterker worden. De laatste 10 minuten sinds die 1-1 eigenlijk alleen maar sterker geworden. En nog meer kansen aan het creëren. Zo ook weer met deze corner. Derde corner als ik het goed zeg. Inderdaad.
4: Vierde
3: corner zelfs al voor de Graafschap. Bal gaat genomen worden door Fedder de Jong. Gaat een indraaiende worden. Hand omhoog van Fedder de Jong. Aan de linkerkant corner genomen richting de tweede paal. Daar staat Kania ook. Achmeti Graincha. Nog opnieuw Kania. En nu Zeggen. Kan er een counter worden voor Jong AZ. Probeert Graincha, Achmeti Graincha, de keeper neer te halen van Jong AZ. Om die counter aan het begin al in de kiem te smoren. Dat gebeurt enigszins. Want iedereen van de Graafschap is alweer in positie. Dus kan het positiespel van Jong AZ weer beginnen. Met Matthijs Sin in het duel met Roman Besseling. Is Kovac probeerde allebei diep te lopen. Waardoor die bal niet gegeven kon worden. Is de bal weer helemaal terug achterin bij Jong AZ. Ook die counter is weer in de kiem gesmoord. Bal richting Fedder de Jong. En richting Uriep op het middenveld. Duel met Meerstad. Daar draait Uriep goed weg. Nog steeds balbezit voor Jong AZ. Wordt het wel heel druk met allemaal Graafschap spelers. Dat was net al te veel. Ingooi is voor de Graafschap. Dan was het Laurens Gerrits die een ingooi voor Jong AZ gaf. Maar werd overruled door zijn assistent. Ingooi voor de Superboeren. Wordt nu gelijk al veel beter het middenveld gevonden. Hier met Meerstad. Moet Kovac erachteraan. Kan Meerstad gaan dribbelen. Gaat Kovac er dan helemaal achteraan. Dat doet hij wel. Bal naar de rechterkant richting Hardeman. Steekbal richting Meerstad. Overtreding van Kovac. blijkt een kaart te worden? Of signaleert Gerrit dat het een shirtje vasthouden is van de spits van Jong AZ? Vrije trap is in ieder geval voor de Graafschap een hele gunstige positie. Het zal zijn 20, 25 meter voor de goal?
4: Ongeveer. Ja, inderdaad. En dan, wat zal het zijn? Een kleine 2, 3 meter van de punt van het 16 meter gebied af en dan naar binnen toe getrokken. Dus met andere woorden, je zou die bal zelfs in één keer kunnen gaan schieten. En dus even kijken of Kaya Simons dat misschien van plan is. Ik zie ook verder de Jong erbij staan. Nou ja, als de Jong hem gaat nemen, dan denk ik dat het een voorzet gaat komen. Dan wordt het een afdraaien. Maar het lijkt erop alsof Kaya Simon ook voornemens is om die bal maar eens in één keer te schieten. En ja, waarom zou je ook niet? Want we hebben Kiani Zeggen net al zien grabbelen. Kan maar zo zijn dat hij dat nog een keertje doet. We gaan het zien. Kaya Simons en verder de Jong beide bij de bal. Driemans muurtje. Staat, vanuit mijn positie gezien vind ik hem heel vreemd opgesteld. Want die zekere... Ja, nou, nee! Hele fraaie curve zat erin van Kaya Simons. Maar in dit geval, Kiani Zeggen, zeker en vast. Letterlijk en figuurlijk. Klem vast. Pakte die bal uiteindelijk niet uit de kruising. Zo'n feest is het niet. Maar ik denk op een metertje of anderhalf hoogte kan hij die bal klem vastpakken. Daar had misschien wel wat meer in gezeten. Maar er zat een fraaie curve in. En inderdaad, ik geloof dat ik het goed gezien dat dat muurtje wel heel raar opgesteld was. Want die konden we heel makkelijk langs. Hè?
3: Ja, dat was een raar muurtje. Als je de vrije trap zo makkelijk langs de muur kan schieten. En hem ook nog een goal krijgt. Ja, dan weet je dat als Kiani Zeggen niet de beste is in de muurtjes neerzetten. Maar dan wel goed vast. Ideale hoogte voor een keeper om een bal te pakken. Maar inmiddels is het spel al wel weer verder. Hier met Warmerdam wordt wel druk gezet door Jong AZ. Kiest daardoor Gijs Bolk voor de lange bal richting Kania. Niet heel erg aanwezig deze wedstrijd. Wordt goed opgeslokt door die twee verdedigers. Billy van Del en Andrea Natali van Jong AZ. Hebben hem tot nu toe aardig in de zak zitten. Maar dat maakt niet uit als de Graafschap hier maar gewoon wint. Hier aan de linkerkant met Donny Warmerdam. Overstapje is goed van Kania richting Simons. Lijkt het buitenspel te zijn. Inderdaad, buitenspel van Kaya Simons. Opkomende linksback was het. Goede actie van Kania. Liet hem, er was een overstapje richting Verder de Jong. Verder de Jong dan weer naar Kania. En via Kaya Simons is het buitenspel. Doeltrap voor Jong AZ. Vrije trap wordt genomen door de keeper. Graafschap weer hoog druk. Bijna iedereen op de helft van Jong AZ. Jong AZ wat echt in de achteruit aan het voetballen is. En het even moet zoeken. Laatste 10 minuutjes van deze wedstrijd. Nog 7 minuten te gaan. Minuut 38 zitten we nu in. Als het spel weer begonnen is. Opnieuw opbouwen van een jong team. We zien het al jaren met de jonge teams in de keukenkampioen-divisie. Die moeten maar opbouwen. Gaat vaak genoeg fout. Maar het gaat ook wel eens goed. Maar in dit geval gaat het inderdaad weer fout. Ingooi is wel voor Jong AZ aan de rechterkant. Genomen door Jesper Zwart. Niet heel veel haast in deze wedstrijd. Het is een beetje weer naar de spanning van een kwartier geleden. Zijn we een beetje weer aan het rustig aan het worden. Ieder gaat weer zitten. Dus aan sommige mensen gaan wat drinken halen. Het is niet de meest spannende wedstrijd die ik ooit in mijn leven heb gezien. Maar ja, voor een maandagwedstrijd is het helemaal prima. Bal richting Zeggen. Lange bal richting Kovac. Wordt weer niet gezocht. Wordt weer niet gevonden. In ieder geval. Kiani Zeggen. Het zal vast een goede keeper zijn. Anders zit je niet bij Jong AZ. Maar ja, van de lange ballen is hij nog niet geweest. Deze wedstrijd veel over de zijlijn. En nu ook weer bij de Graafschap binnen voeten.
4: Ja, klopt. Maar ik heb toch ook in de wedstrijd tegen Eindhoven. De eerste wedstrijd van Jong AZ. Heb ik hem een assist gegeven waar je u tegen zegt. Wat ook bijna een doelpunt werd. Maar goed, ze hebben me 0-1 verloren. Dus uiteindelijk heeft het niet zo gek voor resultaat. Want terwijl er nu echt een ziekenhuisbal afgeleverd wordt door Jason Meerstad. En dan stelt hij uiteindelijk zelf keurig. Hij probeert een medespeler aan te spelen op de linkerzijde van het veld. En ziet dan op het laatste moment Matthijs Sinder nog tussen zitten. Die speelt die bal dan iets te ver voor zich uit. En het geeft Meerstad weer de gelegenheid om zijn fout te herstellen. Doet hij keurig. En ik was er even bang voor. Bij dat fraaie steekpaasje op de verkeerde speler, zeg maar. De Graafschap een poging om weer in aanval te komen. Maar dat wordt uiteindelijk gesmoord door Julian Oeriep. Aanvoerder aan de zijde van Jong AZ. Loopt een gaatje dicht. En presteert het om die bal bij Natali te krijgen. Laatste man van dienst van Jong AZ. En gaan ze opnieuw opbouwen. Die Alkmaarders of beide Wormers. Hoe je ze ook noemen wilt. Want AZ is natuurlijk Alkmaar. Maar ze voetballen uiteindelijk in Weide Wormer in de polder. Voor de mensen die daar wel eens geweest zijn en daar op de tribune hebben gezeten. Het is winderig. En je moet ook echt zorgen dat je goed in het midden zit. Want anders als het regent dan word je drijf en drijfnat. Kans nu weer voor Jong AZ. Maar afgevlacht voor het wegens buitenspel van Matthijs Sin. Net iets te laat gegeven denk ik van achteruit. Die paas van Sam de Kram. Het leek weer even gevaarlijk te worden. Maar Roman Besserink had er ook goed het oog in. En dat is dan ook de man die de vrije trap mag gaan nemen voor de Graafschap.
3: Ouderwetse buitenspel van. aanval was het hier van Roman Besselink. Trapte Matthijssen, trapte daar goed in. Ja, je had het over het sportpark van Jong AZ. Ja, ik heb er ook wel eens gezeten. Ik ben bijna 1,90 meter. Ja, is niet fijn, kan ik je zeggen. Dat zijn, kleine bankjes en de knietjes hadden er last van de volgende dag.
4: Ja, precies.
3: Dag.
4: Er zijn vliegtuigmaatschappijen waar je niet te veel hoeft te betalen, maar waar je wel ruimer zit. Hè?
3: Ja, precies. Dat is kort samengevat sportpark Weidewormer. In Weidewormer dus, de thuisbasis van Jong AZ, zijn we op dit moment niet. We zijn gewoon in de Vijverberg. Bijna 41 minuten gespeeld. Daar is Kania. Goede kopbal naar de rechterkant. Richting Ferre de Jong. Tegenover Sam de Grant wordt Donny Warmerdam op het middenveld ingespeeld. Bal richting de linkerkant naar Gijs Bolk. En we zijn nu helemaal aan de linkerkant bij Ahmed Graincia. Simons gaat eroverheen. Krijgt die bal ook op de achterlijn. Simons kan een voorzet geven. Daar staat niemand. Ook Hardeman niet. Helemaal opgekomen als rechtsachter. Moet Meerstad nu even achter Oefkier aan. Want in de aanval van Jong AZ is die jonge buitenspeler daar nog steeds veel sneller dan Meerstad. Oefkier die gaat zo de 16 in. Oefkier kan die uithalen. Weer voorlangs. Het is misschien een van de redenen waarom hij bij Jong AZ in de basis staat. En niet bij AZ 1. Die Ayoub Oefkier. Hele snelle jongen. Hele rappe jongen. Misschien net zo rap als Toy van Mero. Je weet maar nooit. Dat is ook een snelle buitenspeler, hopen we dan. Maar Ayoub Oefkier, zoveelste keer deze eerste helft dat hij de rechtsback, of in dit geval Meerstad, te snel af is. En dan schiet hij. En dan schiet hij hem gewoon 3-4 meter voorlangs. Totaal niet scherp op de goal. Laat het hopen dat de hele wedstrijd zo blijft voor Jong AZ. En dat Oefkier nog een aantal richting de Roodbergen tribune schiet. Het spel inmiddels alweer begonnen bij Jong AZ. Veel paniek, veel tweede ballen. Wordt de bal over de achterlijn ingeschoten. Ik weet niet precies wat Billy van Del daar aan het doen was. Het is de bedoeling dat je balbezit houdt voor je elftal en hem niet aan de tegenstander geeft. Dat doet hij nu wel. De bal is voor Ties Wiegers als de meeste mensen aan de kanten nu langzaam de kantine op gaan zoeken. Of de biertjes op gaan zoeken. Het Heineken is het nu dit jaar. Wat vind je dat trouwens van? Of maakt het je echt helemaal niks uit?
4: Nou, ik ben niet zo'n bierdrinker, dus ja, dan dat maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Maar inderdaad, als je, goed, ik moet al wel een verhaal denken van dat standbeeld van dat paard wat bij de radstaker staat. Waar daar ooit eens een keertje zo'n fus met goals voor gezet en een fus met Heineken onder zijn piemeltje. Ja. Dus dat geeft wel een beetje aan hoe er in de Achterhoek gedacht wordt over Heineken. Maar goed, voor mij smaakt het hier niet minder op. Stel dat de superboer hier ook nog eens even 3 punten mee naar huis nemen. Nou, dan denk ik dat het mensen worst zal wezen wat voor merk bier ze er binnen hebben.
3: Ik ken niemand die zegt, ik ga vanavond geen bier drinken omdat het Heineken is. Heel kort gezegd.
4: Goed, laten wij ophouden met reclames maken. Want ik denk dat anders krijgen we de directeur van Regio Achter op onze donder. We gaan het weer over het voetballen hebben. Even kijken, de Graafschap was in balbezit. Nu dan een overtreding, heel opzichtige overtreding van Gijs Bolk. Die houdt daar een tegenstander vast. En ik heb wel een scheidsrechter gezien die daar geel voor trekken. Het is Kovac die daar tegen de grond aangetrokken wordt. Het is geen inpomp, maar hij landt uiteindelijk op zijn buik. Maar het had een hele betekenisvolle aanval kunnen worden. Is het uiteindelijk niet geworden. Dus ik denk dat Gijs Bolk daar nog wel aardig wegkomt. Het een heel licht geel kaartje had het kunnen zijn. Is het uiteindelijk niet geworden. Er is nog 1,5 minuut te voetballen. Officiële speeltijd in deze eerste helft. De stand 1-1. De Graafschap nu de druk weer een beetje opvoeren. Achterin bij Jong AZ. En dat heeft resultaat, want het levert een ingooi op. Ingooi die genomen gaat worden door Johan Hardeman.
3: Halverwege op de helft van Jong AZ is het Hardeman. Kan niet zover ingooien als Besselink natuurlijk. Leek erop alsof Besselink wel wil aangeven van jongen, laat mij maar ingooien. Maar leek misschien ook om de bal te vragen. Bel ze in ieder geval weer in het spel. Nu de afstemming van Jong AZ ligt er nog niet helemaal. Want het was net ook weer Warmerdam die helemaal op het middenveld vrij kwam. Ja, dat hebben we de eerste 20 minuten niet gezien. Het was aardig druk. Vooral met spelers van Jong AZ op het middenveld. Dat is nu ietsjes minder. Hier weer Warmerdam helemaal vrij. Op het middenveld, bal naar de linkerkant richting Simons. Voorzet gaat komen, Simons richting Kania, richting Eiken. Bal wordt weggekopt door Ichihara. Tweede bal is wel voor de Graafschap. Is het Gijs Bolk die bal oppakt richting Besselink. Jong AZ helemaal in de verdrukking. 30 meter voor de goal, daar staat de spits Kovac. Kunnen ook niet echt grip krijgen op die verdediging van de Graafschap. Ze zitten er veel beter in, de superboeren. Dat is goed om te zien, want het was eigenlijk helemaal niks de eerste 20 minuten. Ahmeti, bal aan over de zijlijn. Ingooi is voor de Graafschap. Diep op de helft van Jong AZ. Ingooi aan de linkerkant. Ja, daar komt er al wel Besselink weer. Het is echt een soort iets. Er gebeurt iets in het stadion als Besselink naar die bal toe loopt om in te gooien. Je ziet het wel weer. Mensen gaan naar de 16 toe. Er gaan mensen toch iets meer rechterop zitten. Want Besselink heeft de bal in zijn handen. Heeft het handdoekje gebruikt om de bal wat droger te maken. Leunt tegen de reclameborden aan en gaat nu ingooien. De bal richting de 16, richting Kania, richting Hardeman. Tweede bal voor Kaya Simons. Lopen twee Graafschapspelers elkaar in de weg. Is de bal nog steeds voor de Graafschap. En nu is die voor iemand in de tribune van de Graafschap. Want hij is over de achterlijn geschoten. Zelfs over de zijlijn geschoten. Ja, als dat een schot is, gaat hij niet de geschiedenisboeken in. Dit schot, ik weet niet eens wie het was. Volgens mij was het Bolk of zo, volgens mij. Nou, de realiteit is dat het een ingooi voor Jong AZ is. Als er 1 minuutje blessuretijd is, die is bijna op de helft. We hebben nog 40 seconden te spelen in deze eerste helft tussen de Graafschap en Jong AZ. Stand is 1-1. Gaat het waarschijnlijk ook wel blijven als de aanhangers weer even wat geluid maken. En de meeste mensen vooral hun plek verlaten om wat drinken op te gaan zoeken. Gaan wij ook langzaam deze eerste helft afronden. Als Jong AZ die heel simpel de bal inlevert bij de Graafschap. Meerstad kan er niet zo heel veel mee. Veel tweede ballen op het middenveld. Maakt Meerstad een hensbal. Kan misschien Jong AZ nog één keer naar voren toe. Wordt niet echt heel veel haast gemaakt. Als Hardeman heel lullig eigenlijk die bal afpakt van Kovac. Krijgt ook even een berisping van Laurens Gerrits. Gaan de laatste 7 seconden van deze eerste helft langzaam afgeteld worden. Met deze vrije trap genomen wordt door Zeggen. En de vrije trap gaat niet eens genomen worden. Het is rust. 1-1 tussen de Graafschap en Jong AZ. Jong AZ wat veel sterker begon dan de Superboeren dat deden. En na de 1-1 eigenlijk per ongeluk. Doelpunt van Donny Warmerdam. Ketser van Kiani Zeggen. Is het alleen maar de Graafschap geweest. De laatste 20 minuten die veel beter is. En vooral het laatste gedeelte van de eerste helft. Wij gaan in ieder geval even wat thee, wat koffie en ik wilde zeggen wat bier. Maar laten we dat niet meer doen. Dat is voor de fans. Over een kwartiertje zijn we terug hier met deze wedstrijd op de Vijfberg. Tussen de Graafschap en Jong AZ, stand 1-1.
1: Dit is 8 Sport met Fred Jansen.

En dat was de titel inderdaad. Don't Look Back in Anger van Oasis hier op Regio 8. Het is 8:08. Het is rust bij de Graafschap Jong AZ. Het staat 1-1. Jong Ajax FC Emmen, daar staat het met rust 3-3. En Jong Utrecht tegen Vitesse, daar 1-1.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
2: Met op zaterdag 5 september Roots Night. Met de Porch People, Small Town Crooks en Hilltop Howlers.
1: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. En bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Sifnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Sifnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
5: Kruidvat! Verrassend, altijd voordelig.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele...

0: aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
1: Met op zaterdag 5 september Roots Night. Met de Porch People, Small Time Crooks en Hilltop Howlers.
0: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
2: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
0: Aldi.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Nu
2: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
6: Daaraan.
7: Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven.
8: Dit is Regio 8. Sport.
9: De tweede helft is begonnen bij de Graafschap Jong AZ. We gaan gauw over naar onze collega's Martijn en Justin.
10: En hij is erin gekomen, hoor. Die nieuwste aanwinst voor de superboeren Toivo Mero. 18-jarige Finn, 1,88 meter telt hij. En hij mag de doelpunten erin gaan schoppen voor de Graafschap. Hij is de vervanger van Denzel Eiken. Aan de zijde van Jong AZ ook gewisseld. Andrea Natalia en Matthijs Sensen eruit gegaan. Matthijs Menu en Rio Robbenmond zijn hun vervangers. Kansen inmiddels ook al geweest. Vrije trap voor de superboer vanaf een metertje op 25. Toen Kania ondersteboven gekegeld werd. Vrije trap werd genomen door Kaya Simons. Die schoot die bal over. En zojuist een uitbraak aan de andere zijde van Jong AZ. Eindigt uiteindelijk bij Bendegoes Kovac. Die schoot in één keer uit de draai. Maar wist uiteindelijk Ties Wiegers daarmee niet te verrassen. Die reageerde daar keurig alert op. Dus levendige eerste minuten van de tweede helft hier op de Vijverberg. Bij de tussenstand van 1-1. De Graafschap op dit moment de bal bezit met Jason Meerstad. Krijgt die bal uiteindelijk bij Mero. Mero een behoorlijk eind de lucht in. Wint uiteindelijk het kopduel. Dan vervolgens Kania die bal net niet lekker meekrijgt. En dan is Jong AZ weer weg. Maar een van de achterspelers Jesper Zwart. Die mag wel behoorlijk ver komen. Krijgt die bal dan uiteindelijk ook bij een medespeler. Volgens mij is dat de Ofkier. Maar die maait finaal over die bal heen. Dan komt de Graafschap denk ik heel erg goed weg. Ofkier is er nog niet helemaal klaar mee. Dan probeert die bal dan uiteindelijk maar de kruising in te krullen. Maar dat doet hij met te weinig kracht. En ook nog veel te weinig richting. Zodat de bal uiteindelijk voorlangs gaat. Dus gevaar meer geweken voor de superboeren. 3 minuten in de eerste helft. 1-1.
11: Ja, het lijkt erop dat Toivo Mero wel ingekomen voor Denzel Eiken. Die stond op nummer 10. Het lijkt erop dat Verder de Jong nummer 10 gewoon weer gaat pakken. En dat Toivo Mero de rechtsbuitenpositie gaat beflanken. Hier is die Toivo Mero. Kopbal toch richting Hardeman. Via tweede ballen richting Kania. Vrij onzichtbaar de eerste helft. Maar nu kan hij wat gaan doen. Steekbal was bijna richting Graincia. Daar is Toivo Mero misschien nog voor die tweede bal. Nee, blijft Jong AZ. Veel paniek vooral bij Jong AZ. Ingooi is wel voor de bezoekers. Wel diep op de eigen helft aan de linkerkant. Mag zo meteen Sam de Grand gaan ingooien. Maar het lijkt er inderdaad op dat Toivo Mero gewoon de rechtsbuitenpositie gaat bevanken. Was net al veel enthousiasme toen hij voor het eerst aan de bal was. Gelijk na een seconde of 30. Je kon zien dat de Graafschap en vooral de Graafschap fans enthousiast zijn voor een aankoop als Toivo Mero. Ja, onbekend. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Ja, dan kan natuurlijk de grootste droom een werkelijkheid worden voor de Graafschap fans. Als hier de counter is voor Jong AZ, veel ruimte. De Graafschap veel naar voren en dus ook veel ruimte achter hun. Hier met Ofkier aan de rechterkant. Actie terug richting Jesper de Wit. De Wit voorbij, niet voorbij aan Hardeman. Goed gedaan door Gijs Bolk is het. Via de zijlijn is het wel een ingooi voor Jong AZ. Maar dat was een goede actie van Hessel de Wit. En ook van Ofkier aan die rechterkant. Ingooi snel genomen richting de Grand en richting Robbenmond. Invallen. Robbenmond draait om zijn eigen as. Voorbij aan Achmeti. Bal nog steeds op het middenveld. Ichihara. En via combinaties belandt hij aan de linkerkant bij Sam de Grand. En ook bij Ofkier. Ofkier aan de linkerkant speelt hem naar Sam de Grand. En draait om zijn eigen as opnieuw. Opnieuw de Grand. Bal naar de linkerkant. Naar Robbenmond. Robbenmond voorzet. In draaiende voorzet richting Kovac. Weggekopt door Besselink. Kan niet voorkomen. Kaya Simons kan niet voorkomen dat het de corner is. Voor Jong AZ aan de rechterkant van het veld. Tweede corner voor Jong AZ deze wedstrijd. En de eerste in de tweede helft. Gaat genomen worden door Ofkier. Aan die linkerkant. Matthijs Menu, de andere invaller, is mee. Met de corner van Jong AZ. Gaat genomen worden inderdaad door Ofkier. kan de bal nog kort genomen worden, kan ook lang worden. Ik weet in ieder geval dat alle lange mannen van de Jong AZ mee zijn. Iedereen van de Graafschap in de 16. De bal komt eraan van Julian Oeri. Bij de eerste paal wordt hij weggekopt. Het lijkt een overtreding, een penalty. Het is heel onduidelijk wat hier nu gebeurt. Er wordt een penalty lijkt het te zijn inderdaad. Ja, het zijn spelers van Jong AZ die aan het vieren zijn. Iemand van de Graafschap die geel krijgt en vervolgens omringd wordt, de scheidsrechter, door 8 spelers van de Graafschap. Want niemand kan geloven en ook eigenlijk helemaal niemand heeft hier door wat hier gebeurt. Maar dit is gewoon een penalty voor Jong AZ. Gaat Oerim gaat die bal nemen, leek een overtreding gemaakt te worden. Ja, nu hebben ze het door, de Vijverberg, dat het een penalty is voor de bezoekers. Julian Oerim en Ties Wigger staan allebei bij de penalty stip. Heel onduidelijk, leek vastgehouden te worden door... ik durf helemaal niet te zeggen wie het nou eigenlijk was. Het was super onduidelijk. We keken met z'n allen naar de bal. Net zoals eigenlijk iedereen hier in het stadion. En voor je het weet heeft Laurens Gerrits iets gezien. Waardoor het een penalty is voor Jong AZ. En Kovac die bal gaat nemen. Geel voor Bolk staat er op de stadion schermen. Dus dan zal Gijs Bolk die overtreding wel gemaakt hebben. Neemt Ties Wiegers alle tijd om Kovac uit zijn concentratie te halen. Bendigus Kovac tegenover Ties Wiegers. Volledig fluitconcert hier in de Vijverberg. 51 minuten gespeeld. En Jong AZ de ideale mogelijkheid om op een 2-1 voorsprong te komen. Het is Bendigus Kovac tegenover Ties Wiegers. Gerrits blaast op zijn fluit. Het is Kovac tegenover Wiegers. 2-1 Jong AZ. Goed genomen door Bendigus Kovac. Kansloos, Ties Wiegers. Doet de Ronaldo celebration, de Ronaldo juiching. Bendigus Kovac. En zet vroeg in de tweede helft. Jong AZ op voorsprong. Flinke domper. Vooral hier in de Vijverberg.
10: Ja, inderdaad. Nou, ja, misschien dat jullie in de studio op de schermen hebben gezien wat er nou eigenlijk gebeurt in de 16 meter gebied. Want om eerlijk te zeggen, het is mij volledig ontgaan.
9: Dat kan ik je zeggen, Martijn. Ja, we hebben ook een paar keer even terug zitten kijken. Want het wordt op tv een aantal keer herhaald. Ja, er wordt heel licht getrokken en geduwd. Maar ik vond ook dat die AZ-speler wel heel makkelijk ging liggen. Ik vind het een iets te makkelijk gegeven penalty.
11: Ja, dus met een VAR in de Eredivisie bij was dit misschien omgedraaid, zeg
9: je? Ja, nou, deze scheidsrechter zal waarschijnlijk nooit geen Eredivisie fluiten. Als je voor dit soort kinderachtige dingen al gaat fluiten. Ja, sorry hoor.
11: Dat hij vorige week ook in de Keukenkampioen-divisie was.
9: Ja, sommige mensen horen daar ook thuis en die horen ook nooit een stapje hoger te doen. Maar goed, dat is mijn idee.
11: Onterechte penalty, laten we het daarop houden.
9: Dat makkelijk gegeven, laten we het zo zeggen.
10: Goed, nou, maar eens even kijken of de superboer de rug weer kunnen rechten. Want het is eigenlijk hetzelfde scenario straks in de eerste helft. En eigenlijk ook als in de eerste helft tegen Helmond Sport. Redelijk vlot op achterstand komen. Terwijl eigenlijk de Graafschap het spel aan het maken was in het begin van deze tweede helft. Maar goed, we kijken wel dus weer tegen een achterstand aan. Dus dat moet allemaal wel weer rechtgebreien worden. Nou, Donny Warbenam is een van de mensen die er misschien kan. Kania nu ook in balbezit. Beetje hangen, burger. Ja, het is een grote vent. En hij krijgt uiteindelijk zichzelf wel dusdanig vrij dat hij kan schieten. Ja, er zit al zo weinig kracht dat hij de bal, dat zelfs Kiani Zeggen daar niet heel erg veel moeite mee heeft. Nou, dat klinkt wel heel negatief wat ik nu over die keeper zeg. Maar hij was straks wel behoorlijk aan het grabbelen op die bal van Donny Warmerdam die er uiteindelijk in vloog. Maar deze van Kania die kon hij wel vrij makkelijk hebben. Nee, je zei het straks ook al even. Julian Kania nog eigenlijk niet zo gek veel gezien, die spits van de superboeren. Nou, eens kijken of het nu dan misschien van die nieuwe Finn komt. Mero, die kan er vandoor op de rechterzijde van het veld. Komt uiteindelijk te laat. Het is trouwens niet deze Mero. Het is Joram Hardeman die weer mee opgeschoven is. Zelfde blonde combi. En ook wel de nodige snelheid. Maar helaas, het levert allemaal niets op voor de superboeren. Jong AZ weer overgenomen. En dat ze kunnen counteren, dat weten we inmiddels. Dus dat betekent nu een beetje vlot ingrijpen. Dat is op dit moment nog niet helemaal aan de orde. Is het uiteindelijk wel Mero die goed ingrijpt. Waardoor in ieder geval de snelheid uit die aanval is van Jong AZ. En ze zelfs helemaal gedwongen worden terug te spelen in de richting van de laatste man. Dus ergste gevaar lijkt eruit te zijn. Maar nu dan weer Hessel de Wit. Die mag wat meters gaan maken. Sterker nog, die speelt bijna Kovac in de voeten. Maar ja, wie anders dan wel Besseling staat daar goed op te letten. En bovendien is het buitenspel geconstateerd voor Kovac. Er staan er 54 minuten op het blok. En staan de superboeren weer tegen zijn hinderlijke achterstand aan te kijken. Het is 1-2.
11: Ja, echt onnodig. Dat is misschien wel het juiste woord wat hier geplaatst kan worden. Een overtreding was het dus van Gijs Bolk. Volgens de studio onterecht gaan wij daar uiteraard mee in dat sentiment. Onterechte penalty tegen. De Graafschap heeft er natuurlijk alles aan om hier de 2-2 zo snel mogelijk op bord te schrijven. Dat ga je niet doen als je hier de bal verspeelt. Oefkier, steekbal wordt gegeven richting Hessel de Wit. Goede actie van Oefkier. Veel ruimte aan de rechterkant voor Jesper Zwart. Voorzet in de 16. Wil natuurlijk Kovac bereiken, want die is aardig lang. Frank Peerdeboom, trainer van Jong AZ, was niet blij met die voorzet. Want het was ook wel een hele matige van Jesper Zwart, de rechtsachter. Zo in de handen van Ties Wiegers. Dus kan de Graafschap misschien hier wat gaan doen met Toy van Mero. Misverstand met Jason Meerstad. Wilde een 1-2 aangaan. Meerstad gaf een steekbal, maar Toy van Mero liep niet door. Waardoor die bal rustig de achterlijn, de zijlijn moet ik zeggen, overging. Ingooi voor Jong AZ, inmiddels genomen. Zijn we nu helemaal aan de rechterkant. Jong AZ zit er beter in deze tweede helft. We hebben echt een boost gekregen van die voorsprong die ze hier hebben. En is een kwestie van uitbouwen en vasthouden. Bal ligt in Kovac. Weer een slechte bal van de Kiani Zeggen. Kovac heeft het wel een keer gehad met die matige ballen van zijn keeper. Kan er niet zo heel veel mee. Vooral als je in het duel met Bolker en met Besselink zit. Kun je daar als Kovac zijn niet zo heel veel mee. Als je die bal echt in de voeten hebben. Die heeft hij nog niet zo heel vaak gekregen van de Kiani Zeggen deze wedstrijd. Graafschap weer in balbezit met Ahmeti Graincia. Wilde 1-1 opzoeken met Jesper Zwart. Neemt net iets te veel tijd, waardoor iedereen van Jong AZ weer aansluit. En de aanval via de andere kant moet gaan. Via Besselink en kan Mero inspelen aan de rechterkant. Daar is Toivo Mero. Nou, laat eens wat zien zou ik zeggen. Mero dribbelt naar binnen, voorbij aan de grond. Daar gaat Toivo Mero. Het was een snelle individuele actie in een dribbel, kreeg ik te horen van Thomas Duivenvoorde. Nou, dat willen we in ieder geval zoveel mogelijk zien hier van Toivo Mero. Moet de bal wel even terugspelen richting Besselink. Veel van Jong AZ op de eigen helft. Iedereen om precies te zijn. Ook gaat Kovac maar eens druk zetten op Gijs Bolk. Dribbelt knap langs die Hongaarse spits heen. Bal richting, is dat Hardeman aan de rechterkant. Nu veel ruimte. Voorzet richting Hardeman. Daar was de Graafschap alweer bijna met een antwoord. 5 minuten na de goal van Jong AZ was hier de grootste kans voor de Graafschap in de tweede helft. Een voorzet vanaf de rechterkant van Meerstad. En was het rechtsback Hardeman zich even als spits liet fungeren. En de bal net langs de goal van Zeggen kopte. Scheelde een meter of 1, meter of 2. Als Jong AZ hier een berisme krijgt van de scheidsrechter dat ze op moeten gaan schieten. Want tijdrekken doen we hier niet aan vanavond, geeft Launus Gerrits aan. Moet die bal dus snel weer naar voren richting Kovac. En Kovac is de bal weer kwijt. En het is de Graafschap die mag gaan breien.
10: Inderdaad, ingegrepen door Donny Warmer dan, maar uiteindelijk rustig teruggespeeld in de richting van Roman Besselink. Besselink op zijn beurt naar Gijs Bolk. Die twee die lijken elkaar wel heel erg aardig aan te vullen daar in de achterhoede bij de superboeren. Donny Warmer dan weer in balbezit, vindt opnieuw Roman Besselink. Besselink gaat dan waarschijnlijk in de richting van Meerstad. Ja, Meerstad ja, die ziet inderdaad onmiddellijk de nummer 8 aanvoerder van Jong AZ op zich afkomen. Krijgt die bal uiteindelijk nog tijdig bij Mero. Die heeft inderdaad wel een aardige dribbel, maar dat doet hij de hoogte van de middenlijn. Terwijl die zelf op dit moment even de teruggetrokken middenvelder is. Dus dat is geen direct gevaar dat uitgaat van de superboeren. Nu dan een dieptepaas in de richting van Ahmeti Graincia. Dat levert helemaal niets op. Die bal die gaat over de achterlijn. En dan mag Kiani Zeggen weer een doelschop gaan nemen. Gaan we eerst nog even wisselen. Dat gaat gebeuren. Zo te zien aan de zijde van de Graafschap. Dubbele wissel. Wie hebben we allemaal klaarstaan?
11: Staan Björn van Zijl en Jannes Wiekhoff. Staan daar om erin te komen. Dan gaan er twee vanaf. Dat lijkt Ahmeti Graincia te zijn. Die staat al bij de zijlijn. Moeten even wachten op het officiële bord. Zodat wij weten wie erin gaat komen. Wie erin gaat komen is in ieder geval duidelijk. Is Björn van Zijl en Jannes Wiekhoff. Twee aankopen van deze transferzomer. Inderdaad, nummer 27 gaat eraf. Nart Ahmeti Graincia. En daarvoor gaat Jannes Wiekhoff erin komen. Dat is dan de officiële wissel. Die is het veld inmiddels in. En nummer 7, Björn van Zijl, wil er ook graag in. En het is benieuwd wie daarvoor gaat komen. En dat lijkt inderdaad Joran Hardeman te zijn. Een wissel voor een wissel. Het is nummer 7, Björn van Zijl, die op de linkerflank gaat spelen. Of misschien wel de rechterflank, dat Toivo Mero linksbuiten gaat staan. Dat is inderdaad het geval. Toivo Mero aankoop, staat nu op zijn favoriete positie. Op linksbuiten, Björn van Zijl op rechts. En in de spits Julian Kania, een volledig nieuwe aanvalslinie. Staat nu officieel voor het eerst met elkaar op het veld. Hetzelfde geldt voor die andere invaller. Dat was nummer 2, Jannes Wiekhoff. Die neemt de plek van Joran Hardeman in. Op de rechtsbackpositie is die administratie ook weer klaar. En dan kan de Graafschap nu echt officieel met naar de 2-2 gaan voetballen richting Kania. Tweede bal lijkt voor Mero te zijn. Goed gedraaid door Robbenmond. Bal is nu wel nog steeds voor Jong AZ. Van Del, lange bal richting Oefkier. Ja, die moeten ze gaan zoeken. Tegenover Kaya Simons nu de tweede helft. Eerste helft stond hij vooral op links. Had Hardeman heel veel moeite mee. Maar nu staat Oefkier aan de rechterkant. En mag Kaya Simons ermee gaan bemoeien als Oerip er voorbij is. Aan Besselink. Oerip, goede redding Wiegers. Dat was bijna weer een gevaar voor Jong AZ. Veel verdedigers langs gegaan, die Julian Oerip. Besselink werd hem iets te veel. En hetzelfde geldt voor Wiegers, waardoor de bal rustig in de handen rolt van Wiegers. Nog wel even moeten strekken, die keeper van de Graafschap. Maar niet al te veel gevaar. In ieder geval niet zoveel gevaar dat er echt een goal uit gaat vallen. Graafschap heeft nog een klein half uurtje. En ik ben benieuwd naar de andere tussenstanden misschien. Hoop ik.
9: Jazeker.
11: Ja.
9: We gaan even kijken naar inderdaad al die andere wedstrijden. Dan moet ik even de goede site voor me hebben. Ja, dat is allemaal heel
11: ik snap
9: veel handwerk hier natuurlijk.
11: Ik kwam even uit het niets.
9: Ja, dat maakt niet uit. Ik was even hier wat kopjes aan het opruimen. De Graafschap Jong AZ dus 1 tegen 2. Jong Ajax FCM en daar wordt volop gescoord. 3 tegen 4. En Jong Utrecht Vitesse, daar staat het 1 tegen 2. Nou, we gaan weer verder naar Doeteren. Mannen.
10: Ja, Ja, een enorme kans voor Kania die zijn lichaam veel te ver achterover houdt. Op het moment dat hij de voorzet krijgt van Janusz Wieckhoff over de rechterzijde van het veld. Teruggetrokken voorzet en Kania, ja, misschien is die voorzet ook niet helemaal op maat. Maar houdt het lichaam dus naar de ver achterover dat hij hem heel erg hoog de spinnenkop injaagt. Het duurt ook even voordat die bal weer een keertje terugkomt. Maar goed, hier had misschien wel iets meer in gezeten voor de Superboeren. 60 minuten gespeeld, 1-2 nog steeds de achterstand. De Graafschap dus op zoek naar die gelijkmaker. En laten we hopen nog meer. Want, ja, een tweede gelijkspel. Terwijl je eigenlijk toch wel, ja, de ambities worden niet uitgesproken. Maar de Graafschap blijft gewoon ambitieus. En 8 seizoenen in de keukenkampioen-divisie. Dan is het op een gegeven moment ook wel een keertje mooi geweest. Vindt men hier in Doetinchem. Maar ja, dan moet je niet dit soort wedstrijden op de mat gaan leggen. En dan had je ook vorige week tegen Helmond Sport wel een iets beter resultaat mogen neerzetten. Ja, ik probeer nog even de vinger erop te leggen waar het nou eigenlijk aan ligt. Maar laten we eerst maar eens even naar de wedstrijd gaan kijken. In dit geval een gevalletje van bal iets te hard geven in de richting van de achterlijn. Dus voor Kania niet te belopen. Die gaat uiteindelijk ook over de achterlijn. Die bal is het kansje weer voorbij. Blijft het even 1-2. 61 minuten op de klok. Jong AZ weer een bal bezit en Buster gaan opbouwen van achteruit.
11: Ja, 61 minuten gespeeld nu tussen de Graafschap en Jong AZ. 1-2 voor de bezoekers uit Alkmaar en omstreken. Overtreding gemaakt door Kovac. Vrije trap voor Besselink op de eigen helft van de Graafschap. Jong AZ even naar achteruit als Kovac even op een nare manier die bal weggooit. En daardoor wat het voor irritatie zorgt bij toch wel die misschien wel zenuwachtige supporters van de Graafschap. Die willen niet nog een negatief resultaat op hun naam hebben. In ieder geval op de naam van de Graafschap. Maar dan moet er nog wel heel veel gebeuren dat laatste half uur. Want je hebt nog maar een half uur te spelen. Plus wat blessuretijd om deze wedstrijd om te draaien. En er gaan aanvallende linies is al helemaal veranderd. Dus aan Thomas Duivenvoorde kan het in ieder geval niet meer liggen. Het moet nu echt van de spelers komen. Als Wieckhoff iets te lang met die bal dribbelt. Is het goed gedaan door Kaya Simons. Probeert Toivo Mero in te spelen. Dat lukt aan de linkerkant. Voor het eerst misschien ruimte voor een individuele actie. Toivo Mero vindt dan verder de jongen op het middenveld. Krijgt hem dan wel terug. Hier is Toivo Mero. Kan gaan dribbelen tegenover Jesper Zwart. Opnieuw Toivo Mero. Goede actie. Heeft die bal nog steeds. Kan een voorzet gaan geven. Wel heel druk. Geeft hem even terug aan Warmerdam. Dat is goed gedaan van de nieuweling. Warmerdam voorzet. Wordt weggekopt door Jong AZ. Tweede bal lijkt voor Besselink te zijn. Maar Kovac is net wat sneller. Geeft de bal gerust weer heel netjes aan Besselink. Die hem naar Wiegers speelt. En via Wiegers probeert hij Bolk weer aan te spelen. Graafschap gaat het opnieuw weer proberen te zoeken. Opnieuw proberen te vinden. Beetje breien. Vrij verder. De Jong staat nog wel voorin. Staat nog wel vrij op het middenveld. Maar wordt nog niet echt bereikt. Via Kania is het hier Wieckhoff aan de rechterkant. Janusz Wieckhoff wil een voorzet gaan geven. Die komt er wel. Verder de Jong kan hij die bal aannemen. De 16. Dat kan hij wel. Nam net iets te veel tijd. Nu blijft die bal nog op de achterlijn hangen. Is de bal voor Jong AZ. Kan er ook gelijk een koud erin gelost worden. Nu schreeuwt het Graafschap publiek de jongens naar voren. En dat is slim gedaan door Oefkier. En daar is die weg. Oefkier tegenover Besselink. De laatste man bij de Graafschap. Oefkier geeft die bal aan De Wit. De Wit de 16 in. Kap naar binnen. Krijgt Oefkier hem terug. Is het hier Oefkier. Goede redding Wiegers. Bal blijft nog wel binnen. Dus het gevaar is nog niet helemaal geweken. Daar was Oefkier weer. De gevaarlijke aanvaller. Nog steeds de bal voor Oefkier. Is het Robbenmond de 16. Ze zijn nog steeds in de 16. Robbenmond haalt uit. Wordt geblokt. En nu wordt die bal definitief weggehaald. Wilde ik zeggen. Ja, nu is die wel weg. Het grootste gevaar voor Jong AZ komt hier van de voeten van Oefkier. Goede actie zet Hardeman. Leek het Gijs Bolk te zijn die even heel slim aan de kant zet. Als het nog steeds niet voorbij is. Nu is het definitief voorbij. Nu kunnen we toch even terugblikken op die aanval van Jong AZ. Want dat was slim gedaan door die buitenspeler van Oefkier.
10: Ja, inderdaad. Maar ook wel een aardige mispeer van Gijs Bolk moet ik zeggen hoor. Die bal eigenlijk uit de draai mee wil geven of terug wil leggen in de richting van Roman Besseling. Maar ja, dat was Oefkier die dat heel goed in de smiezen had en er uiteindelijk vandoor kon gaan. Nu de Graafschap weer. Gaat Mero weer. Hij is handig, hebben we inmiddels al gezien. Niet handig genoeg om uiteindelijk de nummer 2 Jesper Zwart van Jong AZ te verschalken. Bal uiteindelijk wel bij Kania. Die pompt die bal de 16 meter in.
11: Van een bal.
10: Dat is hartstikke leuk bedacht. Maar dan moet er wel iemand van de Graafschap in dat 5 meter gebied voor Zeggen opduiken. Dat gebeurt uiteindelijk niet. Zo belandt die bal in het luchtledige. En uiteindelijk ploft hij over de achterlijn. En heeft weer gewoon voor Zeggen een doelschop. Met 64 minuten op de klok. En begint de tijd dus echt een beetje te dringen. Want eigenlijk wil je gewoon niet hier tegen een zeepert oplopen. En eigenlijk ook niet tegen een gelijkspel. Je moet hier gewoon winnen in deze wedstrijd. En ja, je kunt er van alles van zeggen van de manier van spelen van de Graafschap. Het is avontuurlijker, dat klopt inderdaad. Dat betekent ook risico's nemen. Ja, dat klopt inderdaad ook. En ik moet zeggen dat tot nu toe Roman Besselink met name een van de mensen is die risico's redelijk goed af weet te dekken als laatste man bij de Graafschap. Maar ja, dan word je ook wel de tas omgedaan door een, naar ons idee, makkelijk gegeven penalty. In ieder geval, dat was wat we ook aannemen van wat jullie in de studio gezien hebben na een aantal herhalingen. Maar goed, je moet uiteindelijk ook gewoon zelf simpel gezegd die bal erin gaan trappen. Dat is pas één keer gelukt. Tony Warmerdam, die dan maar eigenlijk het heft in eigen hand nam in de eerste helft. Zelf aan het dribbel begon, uiteindelijk ook maar eens een keertje afdrukken vanaf de rand van de 16 meter. En dat deed hij keurig. Kian in zijn rennen moest uiteindelijk grabbelen. Vrije trap nu voor de Graafschap. Maar wel een blessure, zo te zien, bij Kaya Simons. En is dat kramp of is dat een blessure? Nou, hij kreeg wel degelijk een tikje. Hij slaat nu ook af tegen het gras. En dat zou niet erg goed nieuws zijn voor de Graafschap. Want het is toch wel een van de vaste krachten aan de zijde van de Superboeren. Maar die heeft toch echt wel behoorlijk pijn. En nu geeft de scheidsrechter Laurens Scherts de zegen aan de fysiotherapeut van de Graafschap om uit te rukken en Kaya Simons te gaan verzorgen. Maar die heeft echt pijn, zo te zien.
11: Ja, het is niet echt, als je kijkt naar de bank en de namen op de bank, is het niet echt dat je overvloeit van ervaring. En misschien ook wel van kwaliteit, als ik daar misschien de jongens die wel op de bank zitten tekort mee doe. Maar als ik kijk naar de namen, is het vooral Kaninda en Tim Braam, die als zijn namen wat opvallender zijn. Dan heb je ook jonge jongens, Benjamin Mambo, Tigo Grotenhuis, Nick Hartges. Ja, wil je die er nu in gaan zetten op een cruciaal moment? Ja, als Kaya Simons geblesseerd is, moet je natuurlijk wel. Maar ja, dat geeft ook maar weer aan, een van de vele voorbeelden, dat Barry Powell, technisch directeur, de man van de aankopen, ja, nog niet klaar is. Want je hebt ook simpelweg geen tweede linksback, lijkt het zo te zijn. Kaya Simons heeft dan nu die plek overgenomen. Schoppema is er nu niet bij. Dus ja, je moet het met Kaya Simons gaan doen. Je moet hopen dat hij het volhoudt voor de rest van de wedstrijd. Want als die er nog afgaat, ja, dan wordt het wel heel magertjes achterin. En dan moet Roman Besseling wel heel veel gaten gaan dichtlopen. Maar het lijkt erop dat het nog wel gaat. Hij heeft gewoon echt een flinke tik gehad. Vraagt ook aan de vierde man van, hey, heb je die tik wel gezien? Want dit is minstens een gele kaart waard. En dan had het misschien wat makkelijker geweest. Moest er ook iemand op de handrem spelen van Jong AZ als die een gele kaart had gehad. Maar ja, we gaan in ieder geval weer door. Vrije trap van Ferre de Jong de 16 in. Richting Besseling. Die kopt hem in de handen van Zeggen. Weinig gevaar vanaf de kant van de Graafschap, vanaf deze aanval. Ja, ik wil toch even terug naar die penalty. Ja, je moet de scheidsrechter ook niet een mogelijkheid geven om zo'n makkelijke penalty te geven. Het leek best onnodig dat je daar als scheidsbolk zijnde je direct tegenstander neertrekt. Ja, als je dat in de 16 doet en de scheidsrechter ziet het per ongeluk. Bij een VAR is dat wat moeilijker te verbergen, maar in de keukenkampioenvisie, ja, kan het zomaar zijn dat de scheidsrechter het gewoon ziet. En dan geeft hij een penalty en dan kan hij hem ook niet meer terugdraaien, hoe onterecht het en hoe licht het misschien ook is. Dat gaat niet meer gebeuren zonder video assistant referee. Dus het is een kwestie van slim zijn en Gijs Bolk was dat in dit geval niet heel erg, hoe onterecht die penalty ook mag zijn. Terug naar het voetbal als Jong AZ hier in het balbezit is. Laat Oefkir zich uitzakken tegenover Mero. Moet Oefkir weer naar het midden richting Robbenmond. Die staat helemaal vrij. Gaat een bal richting de linkerkant richting Sam de Grant. Voorzet richting Kovac. Wordt weggekopt door Besseling. Tweede bal, rand 16 is voor Robbenmond. Heeft de bal nog steeds. Robbenmond, 5 meter over de goal van Ties Wiegers. Dus een doeltrap voor de Graafschap. Heeft haast inderdaad als het laatste kwart van deze wedstrijd ingaat. Normaal tijdens het WK voetbal hadden we dan een hydration break. Die hebben wij nu niet. En het zijn ook niet echt de temperaturen voor de hydration break.
10: Nee, het is inderdaad wel aardig afgekoeld. En we zijn voorzichtig aan ook al een beetje gehydrateerd. Terwijl de scheidsrechter nu een reden heeft om het spel even te onderbreken. En hij gaat naar de zijlijn toe.
11: Gaan naar duivenvoorden toe, lijkt me.
10: Ja, gaan naar duivenvoorden. Oh, hij moet zijn veter strikken.
11: Hij moet zijn veter strikken. Dat moet blijkbaar buiten het veld of zo.
10: Hij heeft een steentje, zijn schoen lijkt het wel. Hij doet zijn schoen uit en schudt hem leeg. Het zooltje gaat eruit. Hij is aan het voelen wat er allemaal onderin zit. En nou, ik ben benieuwd. Oh, verrek, mijn huissleutel zit er ook in. Lijkt het wel. Ja, dit is heel apart. Daar heb ik nog niet heel veel meer eerder meegemaakt. Nou, beide voetbalschoenen gaan uit. En eens even kijken wat er gaat gebeuren. Ja, de zooltjes worden uit de schoenen gehaald bij scheidsrechter Laurens Scherts.
11: Ja, ik krijg andere schoenen.
10: Er komt een tweede paar schoenen aan. Okay. Het eerste paar schoenen wordt weggezet door de vierde official Marwan Amachi. Jeetje, dit zag er echt uit. De schoenen werden uitgedaan, de zooltjes werden eruit gehaald. En vervolgens komt er een nieuw paar schoenen en gaat de scheidsrechter.
11: Wel dezelfde zooltjes erin.
10: Ja, precies, de zooltjes gaan er inderdaad wel erin. Dus
11: schoenen kapot.
10: Nou, oké, dan weten we dat ook weer, dat scheidsrechter Laurens Scherts steunzolen heeft. Bij deze.
11: Dit maak je niet in de Eredivisie mee. Dan fluit hij hier natuurlijk in de keuken.
10: Ja, precies. Ja, goed. 69 minuten op de klok. Betekent dat we straks in ieder geval wat blessuretijd erbij gaan krijgen. Misschien de blessuretijd die de Graafschap wel nodig gaat hebben. Ze staan nog steeds met 1-2 achter. 1-1 was het met de rust. Daarna werd het na een, wat even kijken, 5 minuten spelen. 1-2 door een penalty. Makkelijk gegeven penalty, maar wel benut door Kovac aan de zijde van Jong AZ. En tot nu toe heeft de Graafschap daar nog niet hele erg grote kansen tegenover gezet. Bal nu helemaal achterin bij Ties Wiegers. Speelt af in de richting van Gijs Bolk. Bolk heeft een fraaie voorzet. Zo, keurige bal in de richting van Mero. Die moeten wel achteraan, maar dat kan niet. Heeft hij in ieder geval een aardige sprint in huis. Nu dan die actie gaan maken. Dat dribbelen actie naar binnen toe trekken. toch maar weer naar buiten toe schieten. Nou, hij schiet inderdaad wel heel erg makkelijk, moet ik zeggen hoor. Het was inderdaad één keer even van zijn linker naar, van zijn rechter naar zijn linker verplaatsen. Gelijk flats uithalen. Alleen naast de kruising, een paar metertjes. Dus, maar goed, het geeft de Superboer toch wel een beetje moed. Als de 70 minuten er bijna op zitten. Nog steeds 1-2. Maar een aardige actie van Toivomeer.
11: Ja, leuk. Een aanvallen met een individuele actie. Ook al was deze niet heel erg succesvol. Het biedt de hoop voor de Graafschap supporters hier in dit stadion. Want hoop en vooral wat positiviteit kunnen ze deze wedstrijd in ieder geval wel gebruiken. Ze staan nog steeds inderdaad 1-2 achter. Bal voor de keeper van Jong AZ gaan ze weer opbouwen. Dat geeft de Graafschap de mogelijkheid om hoog druk te geven. Het is Jong AZ wat als spelbeeld en als tactiek het opbouwen gebruikt. Waardoor de Graafschap naar voren toe gaat. Als Kovac hier een overtreding maakt. Leek erop alsof Besselink de scheidsrechter iets wil gaan vertellen. Dus vrijtrap wordt snel genomen. Jong AZ staat niet in positie. Dus geeft Mero hier aan de linkerkant de mogelijkheid om een voorzet te gaan geven. Gaat voor de individuele actie tegenover Zwart. Teuvel Mero kiest voor de optie naar achteren richting Bolk. Bolk naar Besselink. We zijn nu 35 meter voor de goal. Ja, dan wilde Vijverberg dat je gaat schieten. Daar was Barmen dan bijna. Raakte de bal onderweg aan. Stond wel buiten spel. Waardoor Jong AZ een vrije trap mag nemen. Maar ja, dat is typisch voor een verdediger inderdaad. Je bent 35 meter voor de goal. En wat vraagt het publiek? Ja, schiet hem alsjeblieft in de kruising. Ja, als je hem binnenschiet, dan ben je de held van de avond. Maar ja, dan krijg je ook vaker pogingen die de reclameborden raken hier op de Vijverberg. Het is niet het grootste stadion van Nederland. Dus dat kan allemaal. De superboeren, het publiek van de Graafschap, willen dat Jong AZ even opschiet. Als er iemand van Jong AZ makkelijk gaat liggen, wordt er een overtreding gegeven. En dat ontvlamt de kleine lont die de Vijverberg al heeft. Ontvlamt dat nog meer. Want nu zijn ze er wel klaar mee met die scheidsrechter. En vooral met de tijdrekker van Jong AZ. Want de tijd begint te dringen. Nog 18 minuten te spelen plus op blessuretijd voor de Graafschap. Om een 1-2 achterstand helemaal weg te poetsen. Ja, dan moet wel wat gebeuren. Want als het zo door blijft gaan, dan wordt het niet zoveel. Hè?
10: Nee, het zou zonde zijn. Want je ziet bij Vlagen best aardige dingen van de Graafschap. Maar echt hele grote concrete kansen. Ja, nou, dat nou eigenlijk ook weer niet. Dus in dat opzicht, nou goed, we hebben dat vaker meegemaakt hier op de Vijverberg. En bij de opstart van het seizoen van de Superboeren is dat de eerste wedstrijden verloren gaan. Dat het nog niet allemaal zo lekker loopt. Dat het spelsysteem er nog niet helemaal ingesleten is. Ja, je zou zeggen, daar moeten meerdere ploegen last van hebben. Ja, tot nu toe, ik moet eerlijk zeggen dat ik Helmond Sport nou ook niet echt een ontzettend hoogvlieger vond in die wedstrijd van vorige week. Maar Jong AZ daarentegen. Het is natuurlijk wel een ploeg met vandaag maar liefst 8 spelers. Die ook met het eerste mee kunnen doen. Dus die best wel aardig op elkaar ingespeeld zijn. Nou, dat zie je denk ik ook wel terug. Kunnen elkaar net even wat makkelijker vinden. Levert het nodige gevaar op. En de Graafschap moet nu sowieso risico's gaan nemen. Willen in de nieuwe speelstijl ook meer risico's nemen. Tot nu toe gaat dat toch redelijk goed. Ja, nu dan niet helemaal. En dan denk ik dat er een gele kaart aan gaat komen voor Fedde de Jong. Ja, die moet aan de noodrem trekken. Gelukkig nog wel op het moment dat er nog een linieverdedigers voor staat. Gaat de scheidsrechter niet zonder geel af doen. Ik dacht al, nee, dit moet een gele kaart worden. Want hij haalt echt de angel uit die aanval door Kovac te gaan vloeren. En dat doet hij zo'n beetje links van de middenas. Een kleine, wat zal het zijn, 5 tot 10 meter buiten de middencirkel. Dus het is een hele nuttige overtreding. En ik denk dat Fedde de Jong die gele kaart in dankbaarheid aanvaardt. Want anders kon het wel eens nog veel gevaarlijker zijn geworden. Het is een vrije trap voor Jong AZ op de helft van de Graafschap.
11: Ja, slechte kaats van Wiekhoff. We moeten Fedde de Jong herstellen en vooral bekopen met een gele kaart. Vrije trap inderdaad voor Jong AZ. Als die eerst gaan wisselen lijkt het op. Staan er wel 2 klaar. Tigo de Wit en Kiani Inge. Nee, vrije trap wordt genomen hier. Schaatsop let niet op. Sam de Grant. Tweede bal is voor Robbenmond. Rand 16. Robbenmond kan uithalen. Wordt hij aangeraakt en gaat hij erin. Het is ongelofelijk wat hier gebeurt. Het is weer niet opletten van de Graafschap. Een vrije trap snel genomen. Naar de linkerkant wordt teruggetrokken naar Rio Robbenmond. Veel geklungel en veel duels. Heeft Rio Robbenmond nog steeds de bal. Schiet hij hem op goal. Wordt hij volgens mij onderweg nog aangeraakt. Via de onderkant van de lat is Ties Wiegers voor de derde keer deze wedstrijd geklopt. En lijkt de inspanning van de Graafschap voor helemaal niets. Want Jong AZ komt hier op een 1-3 voorsprong. Doelpunt te maken is invallen Rio Robbenmond. Zoon van oud-trainer van de Graafschap. Extra laagje wat daar nog op ligt. Als inderdaad Jong AZ 2 keer gaat wisselen is het Hessel de Wit die eruit gaat. Voor Tigo de Wit. Hessel en Tigo. Ik hoef alleen de voornaam door te strepen. Dat is handig. En nummer 5 gaat er ook af. Dat is Sam de Grant. De man van de assist. Net krijgt Kiani Inge als directe vervanger voor het team van Frank Pereboom. Die nu een voorsprong van 2 goals hebben. En het lijkt erop dat deze wedstrijd voor Jong AZ definitief in de tas zit. En mee kan naar Weidewormer, want het verzet, ook hier rondom het stadion, lijkt wel gebroken. Als zelfs de aanhangers zich niet meer laten horen, dan weet je dat het voor deze avond wel gedaan is. We hebben het aan het begin van de wedstrijd over gehad. Een potentiële bananenschil is een jong ploeg altijd. Moet ik niet te veel zeggen. Als Wieckhoff hier de 16 in gaat. Kiani Inge, invaller, voorkomt een corner. Wel een ingooi voor de Graafschap. Maar ja, ideale voorbeeld van een potentiële bananenschil in deze competitie is een jong team op een maandag thuis. Nou ja, daar heb je het.
6: Ja, inderdaad. En dan ook nog eens een keer een jong team. Want naar mijn idee een van de sterkste formaties hier naar Doetinchem is gekomen. Het Doetinchems kwartiertje is aangebroken. Eens kijken of dat nog resultaat gaat hebben. Verre ingooi van Roman Besselink. Komt uiteindelijk wel bij de eerste paal. Gaat een paar keer van hoofd tot hoofd. Wordt dan nu uiteindelijk door Jong AZ weggewerkt. En met de risico's die de Graafschap neemt met de speelstijl. Is het opnieuw nu weer gevaarlijk met Oefkier die er vandoor kan gaan. Kan het 16 meter gebied in gaan. Nog één mannetje voor zich. Wordt uiteindelijk goed afgestopt door dat ene mannetje Gijs Bolk. Gaat die bal over de zijlijn. Is het slechts een ingooi voor Jong AZ. En die hebben natuurlijk niet zo'n haast om die ingooi te gaan nemen. Het was een fraaie uitbraak. Had voor Jong AZ misschien zelfs nog wel wat meer ingezeten. Maar het loopt uiteindelijk met een sisser af. Dat is op zich wel prettig, want dan wordt het hier 1-4. Dan weten we zeker dat het gebeurd is. En 1-3, ja, in de keukenkampioendivisie hebben we wel eens gekkere dingen zien gebeuren. Om maar zo'n voorbeeldje te noemen. De eerste wedstrijd van de oude trainer van de Graafschap. Nou, en daar gaat hij er hier alsnog bijna in. Oh, dat Kovac, die heeft zijn visie wel heel erg verkeerd staan. Er schijnt het een en ander te gebeuren. Nou, wat is er aan de hand?
11: Ja, het leek erop dat de grensrechter voor buitenspel vlagde. Daarom is de Vijverberg niet blij. De grensrechter vlag voor buitenspel. Scheidsrechter laat het doorgaan. En uiteindelijk in plaats van de overtreding van het buitenspel geven aan de Graafschap is het een corner voor Jong AZ. Zoveelste moment van onzekerheid van deze scheidsrechter. Fluit niet zijn allerbeste wedstrijd van zijn leven, zal het ongetwijfeld niet zijn. Nou, dat is weer een beetje verwarring, want er waren voor mij ook al een aantal Graafschapspelers die de grensrechter in ieder geval hadden gezien en gedacht, oké, deze aanval is voorbij. Maar het leidt tot een corner van Jong AZ. Oerip gaat die bal nemen, bal in de 16, voorbij aan iedereen. Is die bij Inge, de laatste man van Jong AZ. Speelt hem helemaal terug naar Kiani Zeggen. Kan de Graafschap eruit, want ze moeten eruit. Nog 13 minuten te spelen, 2 goals achter. Er moet een klein wonder gebeuren. Wil hier nog een resultaat uit deze wedstrijd komen? Bal bij Wiegers nu. Van Kiani Zeggen speelt hem naar zijn collega aan de andere kant van het doel. Ties Wiegers wordt Warmerdam ingespeeld op het middenveld. Lange bal, gaan nu steeds opportunistischer voetballen. Ja, dan moet je de ballen wel goed geven. Want deze bal gaat recht in de voeten van iemand van het rood-wit. In dit geval was het Kiani Inge. Stelt nu zelf een tegenaanval op. Inge wordt op de voet getrapt door Verder de Jong. Ja, dan moet je uitkijken Verder. Dit is de zoveelste overtreding in een aantal minuutjes. Moet je niet vaker gaan doen, want dan krijg je de tweede op de broek. En dan ben je de volgende week ook niet bij. En dat zou een hele erge smeer zijn. De zoveelste smeer zijn op deze wedstrijd. Dus de Graafschap die wel gaat invallen. Benjamin Mambo gaat er inderdaad inkomen. Nummer 30. Durf niet te zeggen of het zijn debuut is. Maar hij gaat er in ieder geval Kaya Simons inkomen. Linksback kan toch niet door. Leek toch inderdaad een beetje last te hebben van, na die overtreding. Was niet aan zijn spel te zien. Speelde wel een oké wedstrijd. Aanvallend vooral bezig. Verdedigend had hij het net zoals heel veel collega's verdedigers van hem. Van de Graafschap moeilijk. Met die linie van Jong AZ. 12 minuten te spelen in deze wedstrijd tussen de Graafschap en Jong AZ. Als Kiani die zeggen maar weer een bal over de zijlijn schiet. Overtreding niet gemaakt door de Graafschap. Nu kunnen ze door met Kania aan de rechterkant. En ook met invaller Jannes Wieckhoff. Maar dan is de Graafschap weer de bal kwijt.
6: Ja, zonder dit. Ja, nog 12 minuten te spelen. Het wordt moeilijker en moeilijker. En ja, ik wilde net gaan zeggen, gekkere dingen in de KKD gezien. Marinus Dijkhuizen in zijn eerste wedstrijd met VVV kwam van een 0-3 achterstand terug naar een 3-3. Werd uiteindelijk toch nog 3-4 voor Heracles. Maar toch, er kunnen af en toe gekke dingen gebeuren. Het kan hier af en toe ouderwets spoken. Maar helaas, dat lijkt er op dit moment niet in te zitten. Zeker niet als Verder de Jong ook nog een aanvallende overtreding begaat. En degene die daar het slachtoffer van is, aangeeft aan zijn medespelers. Nou, doe maar rustig aan met het nemen van die vrije trap. Die medespelers van Jong AZ die luisteren daar overigens niet naar. Die zijn er inmiddels alweer vandoor op de linkerflank. Kan de bal het 16 meter gebied inpompen. Er ook gelukkig vooruit gepompt door die Warmerdam. En dan de Graafschap weer weg, wilde ik zeggen. Lukt het eigenlijk niet, maar Jannes Wieckhoff houdt er nog wel een ingooi aan over. Doet hij wel helemaal op de eigen helft. En dan is het Jason Meerstad die die ingooi mag gaan nemen. Bij de stand van 1-3. Het is trouwens niet Meerstad die die bal neemt. Maar die maar in ontvangst neemt van Jannes Wieckhoff. Gaat de bal eerst nog even via Ties Wiegers helemaal naar de andere kant. Eens kijken of daar dan een succesvolle aanval uit zou kunnen komen. Nou, ik denk het niet. Want Gijs Bolk speelt die bal recht in de voeten van een van de spelers van Jong AZ. En dan is het weer stormlopen van Jong AZ in de richting van het doel van Ties Wiegers met Oefkier. Balletje aan de voet. Dan uiteindelijk het 16 meter gebied ingewurmd naar Oerip. Die krijgt het niet voor elkaar. Het is Wiegers die goed uitgekomen is te verschalken. Maar nu moet de superboeren nog zien van de eigen helft af te komen. Mambo dan kan de middenlijn over gaan steken, wilde ik zeggen. Maar krijgt die bal niet onder controle. Was ook wel aan de harde kant. Gaat hij over de zijlijn. Mag je AZ weer gaan ingooien. Nog net iets meer dan 10 minuten.
11: Ja, ik voel een beetje gelatenheid hier in het stadion. Het is denk ik ook wel gespeeld, heel eerlijk gezegd. Klik vooral niet weg, blijf vooral luisteren. Want je weet maar nooit wat er kan gebeuren in de keukenkampioen-divisie. De Graafschap kan er nog altijd omdraaien. Wat de Graafschap in ieder geval wel gaat doen is meer risico nemen. Dat leidt hier ook tot balbezit van Warmerdam. Pakt hem af van Oefkier. Warmerdam nu druppelt naar het midden. Mambo, daar gaat hij. Mambo tegenover Robbenmond speelt hem naar de rechterkant richting Wiekhoff. Moet er een voorzet komen, die komt er dan wel richting Kania. Net wat te hoog, richting Warmerdam was het. Net een halve meter te hoog voor Donny Warmerdam. Anders stond hij helemaal vrij, kon hij de bal zo binnenkoppen. En dan was het 3-2 geweest. En dan gaat het echt ouderwets spoken hier op de Vijverberg. Maar het was eigenlijk net zoals de Graafschap bij deze hele avond, net niet. Net iets te hoog, net iets te snel, net iets te traag. Het is eigenlijk net niet vanavond. Als Kiani zegt ook lekker traag is over die doeltrap. Bal richting Kovacs wint het kopduel wel, die spits. Moet de bal wel aan Besselink geven. Volgende tegenaanval van de Graafschap moet hier komen via Verder de Jong. Verder de Jong naar Gijs Bolk. Wordt druk gezet door invallers Tigo de Wit en Kiani Inge. Bal naar de linkerkant. Kovacs moet er achteraan. Richting Bolk neemt er slecht aan. Oeh, dat is wel typerend voor en kenmerkend voor deze avond voor de Graafschap. Een aanval aan het opzetten en zo simpel balverlies geleden. Ingooi voor Jong AZ inmiddels genomen. Jong AZ lijkt erop dat die deze wedstrijd willen uitspelen, wilde ik zeggen. Maar ja, Jong AZ ruikt ook wel een beetje achterhoeksbloed. Die zien ook wel dat de Graafschap steeds meer risico neemt. Steeds meer ruimte weggeeft, vooral achterin. En daar met snelle jongens, snelle invallers die nog veel longen hebben, daar uitermate van gebruik van willen maken. Hier gaan ze weer opnieuw met Oeriep. Aan de rechterkant wordt hij ingespeeld. Dribbelt naar het midden toe. Bal naar links richting Ichihara. Ichihara naar Kiani Inge. Inge heeft nog steeds de bal. Inge gaat een individuele actie. Sneller dan Wiekhoff. Ook voorbij aan Wiekhoff. De 16 in. Kiani Inge richting de Wit. Tigo de Wit. Goede redding Wiegers. Rebound is wel voor Jong AZ. Ichihara kan er nog steeds uitgehaald worden. Bal naar rechts richting Oefkier. Goede kaats met Kovacs. Oefkier weer met het uithalen. De Graafschap is het even kwijt. Even paniek. En nu is de bal definitief voor de Graafschap. Nu kan er een aanval ingezet worden. En weer is het balverlies. Deze keer van Toivo Mero. Oefkier nog steeds. Veel de druk in het midden. Daarom wordt hij ook geblokt. Bal nu eindelijk voor de Graafschap. Komt er dan een tegenaanval? Ja, daar lijkt het niet op. Want het is Björn van Zijl. Die ik nu voor het eerst sinds 20 minuten aan de bal zie, voor mijn gevoel. Die krijgt een overtreding mee. Dus kan de Graafschap weer een beetje naar voren. 8 minuten te spelen nog, plus wat blessuretijd. En dan gaan we zich langzaam opmaken voor een slotfase. Gaat die er nog komen? Ik weet het niet.
6: Ja, dan moeten ze echt heel erg verlaasd gaan maken. Verbaasd me trouwens, want die overtreding die zojuist op Bjorn van Zijl gemaakt werd. Ja, ik vond hem ook wel licht geelwaardig. Want het was wel het, toch het onderbreken van een betekenisvolle aanval. Het werd uiteindelijk slechts een vrije trap. De Graafschap nu wel weer in balbezit met Toivo Mero. Gaat hij dan die actie maken? Linkerflank inderdaad de actie maken. Naar binnen toe trekken. Voorzetten. Besselink, doelpunt! Nee, het is het Besselink. Het is Bjorn van Zijl. Ja, ik zag hem zo hoog de lucht in vliegen. Ik denk dat moet Besselink zijn, maar die staat op de positie van de laatste man. Bjorn van Zijl inderdaad, die de 2-3 erin weet te koppen. Wat een fraaie actie van Toivo Mero. Daar dit is dus wat hij graag zou willen doen. Dit is waarvoor hij naar de Graafschap gehaald is. Actietje maken, hele fraaie voorzet afleveren. En dan van Zijl die als een helikopter de lucht in hangt. En die bal uiteindelijk achter Kiani zeggen weten te koppen. Fraaie treffer hoor van Bjorn van Zijl. 2-3. En nu door.
11: Deze wedstrijd leeft weer. Doelpunt inderdaad van nieuwe Bjorn van Zijl. Eerste goal voor de Graafschap. En gelijk de eerste assist voor. Daar is hij. Toivo Mero, de Fin. De 18-jarige Fin laat zich gelijk zien bij zijn debuut voor de Graafschap. En nu moet de Graafschap doorstomen. Dat merkt de aanhangers en de rest van de vijf merken dat ook. De wedstrijd was helemaal in slaap gesust. Hetzelfde geldt voor de tribunes. Maar die leven weer. Daar is het weer. Balbezit voor de Graafschap. Hier met Warmerdam en Van Zijl. Overtreding gemaakt door Oeriep. Of door Kovacs. Beetje gedoe met Björn van Zijl. Kovacs zit nog steeds. Krijgt wel de gele kaart van scheidsrechter Laurens Gerrits. En net voorbij aan de cirkel. De middencirkel op de helft van Jong AZ. Krijgt de Graafschap een vrije trap. En iedereen voelt het weer. Iedereen gaat weer staan. Deze wedstrijd was dood en begraven. Niemand had er eigenlijk meer zin in. Iedereen dacht liever aan de kantine of aan de rit naar huis. Maar we leven gewoon weer. deze wedstrijd. Doelpunt te maken, Björn van Zijl heeft daarvoor gezorgd. Hetzelfde geldt voor Toivon Mero. Mooi debuut voor de jonge 18-jarige buitenspeler. De jonge Finn zou misschien een beetje onder indruk zijn van de sfeer hier. Want ik weet niet wat ze in Finland hebben qua sfeer. Maar ik denk niet dat het zo goed is als hier bij de Graafschap. Dus als er nu ook gewisseld gaat worden aan de kant van de Graafschap. Nathan Kaninda gaat erin komen. Gaat Warmerdam er denk ik af. Want die is aan het hinken. Ja, dat is inderdaad Warmerdam die eraf gaat. Laatste wissel van Thomas Duivenvoorde is definitief ingezet. Nummer 9 gaat eraf, moet ik zeggen. Oh, dat is heel gek. Het is Donnie Warmerdam die hinkend richting de fysio loopt. En Nathan Kaninda die erin komt voor, volgens het bordje, Julian Kania. Die kijkt ook om van, moet ik daar dan uit? Nee, inderdaad, verkeerd bordje. Nummer 8, Donnie Warmerdam eraf. Nummer 17, Nathan Kaninda in het veld voor de ouderwetse slotfase. Ik zei net dat hij niet ging komen. Hij is er toch, Martijn?
6: Ja, inderdaad. Ouderwets spoken op de Vijverberg. Laten we erop hopen. Ja, dan nog, stel dat het hier 3-3 zou worden. Dan hopen we op Besseling dan. Kopbal. Nee, daar lekker afgevlacht wegens een overtreding. Daar is Besseling het absoluut niet mee eens. Gaat daar ook even wat melding van maken bij de scheidsrechter. Maar loopt uiteindelijk verstandig die scheidsrechter voorbij. Want ja, je wil niet dat je hier ook nog tegen een andere kleur kaart aan gaat lopen. Het is in ieder geval een vrije trap voor Jong AZ. Het was even een mooie kopactie van Roland Besseling. Maar er werd al vlijvend gefloten voor een overtreding van diezelfde Besseling. De borden zijn inmiddels uitgevallen hier. Dus we hebben geen flauw idee hoe we zitten in deze wedstrijden. De grote schermen zijn op zwart gegaan. En of dat een reden heeft, ik weet het niet. Maar ja, we zeggen wel, het kan hier spoken op de Vijverberg. Nou, kennelijk heeft er een spookje aan een stroomdraad gezeten. Dus we hebben werkelijk geen flauw idee hoe ver we zitten in deze wedstrijd. Dus als jullie in de studio even mee kunnen timen, dan houden we ons aanbevolen. Ik heb het inmiddels bijna kwart voor. Terwijl Uriep er nog eens een keertje vandoor gaat. En 1-1 met Ties Wiegers. En dan is het ook afgelopen hier op de Vijverberg. Want die Oefgier, wat ik zei Uriep, het is Oefgier. Ja, de Graafschap moet risico's gaan nemen. Dat doen ze nu even iets te veel. Oefgier die legt de volgende erin. Dan is het hier 2-4. En denk ik dat we toch mogen constateren dat het hier afgelopen is op de Vijverberg. Ja. En loopt de Graafschap gewoon hier een zeepertop tegen het bananenschilletje Jong AZ.
11: Ja, verzet definitief gebroken. Dat merk nu ook alle tribunes hier. Op de Vijverberg lijkt mij een ideale mogelijkheid. Ik hoop niet dat ik de studio nu weer verras op wat tussenstanden. Want hier lijkt het gespeeld. Ben ik benieuwd of het bij de andere velden ook zo is.
9: Nou, wat denk je van 10 doelpunten bij Jong Ajax Emmen?
11: Jezus.
9: Ja.
11: 4-6 of zo?
9: 4-6 staat het daar. En Jong Utrecht Vitesse, daar staat het 1-3 met een rode kaart voor Jong Utrecht.
11: Oké. Okay.
9: Ja, mannen. De Graafschap had zich een andere start van de competitie voorgesteld.
11: Ja, dat lijkt me ook wel. Het gaat erop lijken dat het 2 gespeeld 1 punt is. Dat zijn niet de cijfers en de statistieken die je als de Graafschap neer wil zetten in dit keukenkampioen-divisie-seizoen.
9: Nee.
11: Ja, ook niet de allerbeste. Ja, als je nou Volendam en Heracles als tegenstanders had gehad, had ik gezegd, ja oké, kan ik nog wel inkomen. Maar ja, Helmond en Jong AZ op papier vooral. Niet echt tegenstanders waar je denkt, daar moet je zoveel punten voor verspelen. Dus als het deze tendens blijft houden, dan gaat het een heel lastig seizoen worden. Maar je weet het maar nooit. Keukenkampioen-divisie kan van alles gebeuren. Je kan er helemaal niet uitzien. En 6 speelrondes later kun je fantastisch voetballen. Dat is wat mooie van deze competitie. En ook het mooie van voetbal. Eigenlijk dat er van alles kan gebeuren. Dus ja, ik ga toch maar zeggen. Ik sluit niks uit dat hier nog iets gaat gebeuren. Maar het gaat wel heel lastig worden. Hier met Mamba richting Toivon Mero aan de linkerkant. Weer de individuele actie van Toivon Mero. Een combinatie met Mamba. Rand 16 staat er iemand vrij. Voorzetje richting Kania. Die komt er maar niet. Kania kan die bal weer niet aannemen. En nu is het zeggen. Aanval voorbij voor Jong AZ. Als we denk ik uit mijn hoofd 2 minuutjes plus blessuretijd hebben. Hopelijk dat de stadionspeaker daar iets meer over ons geeft. Want sommige supporters hebben het wel gezien voor vandaag. De borden hebben dat ook. Ik heb geen idee hoe welke minuut. Oh, nu komen ze aan. 2-3 staat er nog. Dat klopt niet. Het is inmiddels 2-4. Maar voor mij merkte iemand net iets te laat dat ze per ongeluk de schermen uit hadden gedaan. De wedstrijd is klaar, maar nog niet letterlijk. Want hier is Jong AZ weer met Kiani Inge. Aan de linkerkant gaat er dan nog een goal voorkomen voor Jong AZ. Tegenover Nathan Kaninda is er net ingekomen. Net ingevallen Kaninda. Bal richting Robbenmond. Robbenmond een beetje zoeken. Een beetje kijken naar Uriep. Terug naar Robbenmond. En via de hak van een Graafschapsspeler is het een counter voor de Superboeren. Veel ruimte, want Jong AZ blijft maar aanvallen. Ook al staan ze zo comfortabel 4-2 voor. Gaat er nog iets komen, dan moet het misschien van deze man komen. Wilde ik zeggen Toivon Mero. Krijgt de bal niet lekker aangespeeld. En daar gaat Jong AZ weer.
6: Inderdaad, met Oefkier, maar ook met een invaller. Maar die speelt die ballen duidelijk te ver voor zijn voeten vandaan. Joël van der Ban is het. Die hem eigenlijk vrij makkelijk bij Ties Wiegers neerlegt. Nou, Wiegers stand er duidelijk dan maar blind naar voren toe. Wordt opgepikt door Kania. Oh, die heeft zwaar nog even een handige actie.
10: Legt dan vervolgens hem bij Kaninda neer. Kaninda, die is ook wel handig. Maar iemand moet uiteindelijk een keertje gaan schieten. Dat is dan Kania. Maar ja, dan gaat er uiteindelijk zoveel tijd overheen. Dat Jong AZ daar makkelijk een blok kan zetten. Het levert de Graafschap slechts een hoekschop op. Een hoekschop die genomen gaat worden vanaf de rechterzijde van het veld. Verder de Jong die meldt zich daar al. Die gaat daar even een geschikt object voor zoeken. Namelijk een bal. Terwijl er nog steeds een andere bal in het veld ligt. Ja, de Jong AZ vindt dat allemaal wel prima. Die denken laat die tweede bal ook maar lekker liggen. Het zijn allemaal extra seconden die we mee kunnen pikken. Dus de 2-4 hier op de borden staat. En gaan we 4 minuten extra tijd erbij krijgen. Die gaan nu in. Ik leef hier op 21:48. Dan kunnen we een beetje aftellen. Want de rest van het bord doet het niet. Corner inmiddels genomen. Landt op het hoofd van Gijs Bolk. Die kopt hem over het doel van Kiani Zeggen. En die bal die is echt door niemand anders geraakt. Ondanks dat zo'n beetje de hele spinnenkop daar anders over lijkt te denken. Het is een doelschop voor Kiani Zeggen. Die peert hem ook gewoon min of meer hard en blind naar voren toe. Waar Bolk hem op kan gaan pikken. Waar die geholpen wordt door Wiekhoff. Wiekhoff terug in de richting van Wiegers. En wat doet de scheidsrechter nu? Die fluit en die gaat een kaart uitdelen aan Roman Besselink. Nou ja, dat moet dan wegens commentaar op de leiding zijn geweest. Want voor de rest heb ik Besselink echt niks geks zien doen. Hij krijgt wel een vrije trap tegen. Dat gaat gebeuren in de middencirkel. Nou ja, ik heb daar eerlijk gezegd helemaal geen overtreding zien komen. Ja, het is inderdaad Besselink die de gele kaart gaat krijgen. Nu in ieder geval de spinnenkop er nog wel even massaal achter staan. En die vinden volgens mij iets van de scheidsrechter.
11: Ja, dat, het is niet de beste vriend van de aanhangers vanavond. Laurens Gerrits. Gele kaart voor Besselink. Inderdaad wegens commentaar op de leiding. Ja, een van de vele voorbeelden van de onzekerheid van de scheidsrechter. En vooral met in combinatie met de Graafschap vanavond. De gele kaart voor Besselink. Ja, zal wel terecht zijn. We weten natuurlijk niet wat er gezegd is. Het zal vast heel veel frustratie zijn in ieder geval. Dat is kort gezegd ook wat hier op de tribunes veel te klinken valt. Met nog 2 minuten en 40 seconden is deze wedstrijd wel definitief gespeeld. Mag ik wel zeggen. Graafschap probeert het uiteraard nog wel om wonder boven wonder een aansluitingstreffer te forceren. Lijkt er alleen maar meer toe voor nog meer ruimte voor Oefkier. Bijvoorbeeld aan de rechterkant. Oefkier heeft een fantastische avond. Oefkier probeert Kovacs te bereiken. Bal net wat te scherp daarvoor. Is het nog steeds jongens het. Oefkier de 16 in. Dan naar binnen draaien. Oefkier voorbij aan Meerstad. Oefkier, daar is die hoor. Weer Oefkier. En er staat 2-5 voor Jong AZ. Een daverende afstraffing voor de superboeren deze avond. Het is Oefkier met alweer zijn tweede goal van deze wedstrijd uit mijn hoofd. Het is 2-5. Ja, ik kan er eigenlijk niet zo heel veel van maken. Het is ook wel logisch natuurlijk. Gaasom gaat meer risico nemen. En met een aanval die al zo scherp was van Jong AZ. Die had het ook al zo moeilijk als de Gaasom niet zoveel risico nam. Laat staan dat ze dat wel doen. Nog meer ruimtes voor Jong AZ. Nog meer kansen voor Jong AZ en ook nog meer doelpunten voor Jong AZ. Iedereen gaat er vandoor met z'n allen. Alsof de wedstrijd al klaar is, lijkt het erop. Ja, de wedstrijd gaat als een nachtkaars uit, hè?
10: Ja, inderdaad. Het was Thomas Duivenvoorde die hier de sfeer op de Vijverberg roemde. Dat was de reden dat hij hier zo graag wilde werken. Nou ja, als je hier dan met 2-5 eraf gaat en je ziet die hele Vijverberg leegtrekken. Wat moet er dan wel door die nieuwe trainer heen gaan? Hij zit stoïcijns op zijn bank op dit moment. Ik ben echt benieuwd wat die man op dit moment voelt. Hij kan er in ieder geval niet heel erg blij van worden. Hij had al aangekondigd, dit gaat een zware wedstrijd worden. Want het ziet er naar uit dat Jong AZ met een half eerste team aan gaat komen zetten. Ja, dat klopt inderdaad ook wel. We gaan het hem straks maar eens vragen wat er door hem heen gaat. En waar dit nou aan lag. Heeft dit echt puur te maken met het feit dat Jong AZ zo goed sterk is? Komt er nog een gele kaart voor Julian Kania aan. Die in botsing komt met Jasper Zwart. Ja. Hij ging er vrij lomp in, geef ik ook onmiddellijk toe. Vond ik het een kaart, maar kan het me ergens wel voorstellen. Maar ja, je weet dat Lauwe Scherris je vriend niet gaat worden. En ik denk eerlijk gezegd dat de rest van het seizoen ook niet gaat gebeuren. Dus die kaart die kan er dan ook nog wel bij voor Julian Kania.
11: Ja, dat kun je wel zeggen. Als de laatste minuut van de extra tijd inmiddels al een tijdje ingegaan. Gaat deze wedstrijd langzaam tot een einde breien. Het is afwachten van het fluitje van Laurens Gerrits. Ik zou zeggen, doe het nu maar gewoon. Voor mij heb je nog 30 seconden te spelen. Maar ja, die 30 seconden boeit er ook niet zo heel veel meer. Kijkt ook inderdaad op zijn horloge. Laurens Gerrits, als het een ingooi is voor de Graafschap. Ja, niemand maakt het eigenlijk uit wat of wie die ingooi nou neemt. Is het Meerstad inderdaad die de laatste balcontact heeft van deze wedstrijd. Graafschap heeft niet zo heel veel laten zien deze wedstrijd. Een ouderwetse afstraffing is het hier op de Vijverberg. Jong AZ wint met 5-2 van de superboeren. Veel teleurstelling op de tribunes, ongetwijfeld ook bij de selectie. Jong AZ dodelijk is in de afstraffing. Veel ruimtes gekregen na het maken van die 3-2 van Björn van Zijl. Leek er nog even iets in deze wedstrijd te zitten. Maar na een snelle goal van Oefkier en ook de laatste minuut Oefkier is het verzet definitief gebroken voor de superboeren. Gaan twee wedstrijden gespeeld in deze keukenkampioen divisie. 1 punt. Ja, dat is te weinig voor de Graafschap. En wij gaan naar de interviews. Wij gaan het artikel. Bedankt voor het luisteren. En met z'n allen nog een fijne avond.
9: Dankjewel Martijn en Justin vanuit Doetinchem. Nou, we hebben even de scheidsrechter nog bekeken. Die gaat nu eerst een strikdiploma halen. En dan mag hij de komende weken misschien weer een keertje aan de bak. Was niet veel. Nee, inderdaad. Dan heb je het over de scheidsrechter. De wedstrijd zelf was ook wat minder. De Graafschap verloor vanavond met 2-5. Jong Ajax FC Emmen, die wedstrijd is nog niet afgelopen. 4-6 staat het daar. En Jong Utrecht Vitesse, daar staat het nog 1-3 in de 93ste minuut. Met een rode kaart voor FC Utrecht. Goed, dan nog eventjes alle andere zaken. Nico, bedankt voor het luisteren vanuit Frankrijk. We kregen nog een leuk sms'je, of een appje moet ik zeggen, op 06-47-47-0022. Hij luistert vanuit Frankrijk en hij zei, dran, ja helaas, het is dran wel geworden, maar niet helemaal zoals het eigenlijk zou moeten. Dus we gaan volgende week natuurlijk weer hopen op nieuwe resultaten van de Graafschap. Namens Sven wens ik iedereen een hele fijne maandagavond en tot een andere keer.

0: Regio 8.
1: Daaraan!
2: Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
7: Woehoe!
6: 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8.
2: CarPlay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1

0: ...maken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
2: Met op zaterdag 12 september Oasis Undercover Sessies.
1: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
3: Oei!
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En alle Ariel, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
5: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.

0: geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Of tot zo op kiosk.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. Het echtpaar dat is omgekomen bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos blijkt een pasgetrouwd Brits stel te zijn. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Naast het echtpaar kwam ook de piloot om. Het is onduidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of het landen. De oorzaak wordt onderzocht. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. Het eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Hardee. Vorige week werd 41-jarige Hardee doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Hardee zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat, alle Sios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.

0: geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu.

0: De regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
1: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrecht eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering.

in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen...